0: Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een aidsconferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

sexy people.

0: Is it mirrors?
1: Is the band getting bigger?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen. Vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Toebak leeft.
3: Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer.
4: Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig.
5: Nou, ik vind dat geen goede zaak.
6: Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden.
7: Good morning.
8: Goedemorgen, okay. Toebak leeft op de radio hier bij ZFM.
9: Goedemorgen.
8: Yes, en we zijn er weer.
9: Niet compleet.
8: Niet compleet,
9: maar nee. Wel gezellig.
8: Ja, de vrouw is op vakantie.
9: Ja, de vrouw des huizes is op vakantie. Ik heb vanmorgen nog met haar geappt. Ze zit in Zeeland. Ik heb gevraagd welke plaats ze zit. Want dan gaan we daar met z'n allen naartoe.
8: Zeeland? Oh mijn god, dat lijkt me niet echt een goede plek om naartoe te gaan. Er hangt echt zo'n depressieve sfeer omheen. Dat komt vooral door die zangers daar vandaan komen. Die met die weemoedige stem altijd.
9: Oh.
8: Oh, ik heb er niets getroffen in het leven. Het is me allemaal zo zwaar. Het regent harder dan ik hebben kan. Nee, dank u.
9: Nee,
8: die word ik elke dag aan mijn lastig gevallen op 100% NL.
9: Dat was je werk volgens mij. Volgens mij is dat een verplicht nummertje.
8: Ja.
9: De hele dag.
8: Ja, zeker. Die hebben maar een beperkt aantal platen die ze kunnen draaien. Ja. Weet je. Dan komen ze elke keer terug op dezelfde. Maar goed, waar zitten we te praten over Andermans radio's? Dat moet ik helemaal niet doen. Nou, ZFM is gewoon het beste.
9: En vertel eens over jezelf. Hoe was het in Delft?
8: Ja, Delft. Leuk. Leuke stad. Leuke stad. Want het is eigenlijk een beetje Amsterdam dan in te klein.
9: Ja.
8: Vooral het centrumtje. En je kan wat de fietsen gehuurd. Dus we konden zo door het centrum heen fietsen. En dus dat was een leuke ervaring. We zaten in de Social Hub. Het is een heel groot... Het lijkt of het een heel low budget hotel is. Het is helemaal niet gewoon redelijk... Nou ja, prijzig hotel, maar met heel veel sociale dingen geregeld onderin. Waardoor je dus daar kan overleggen. Als je een bedrijf hebt bijvoorbeeld, kan je een ruimte huren. En uiteindelijk zag er ook kleurig uit. En dat stimuleert altijd de geest als iets kleurig is, weet je wel. Dus, door het stad heen gereden en een beetje dingen ervaren. Ja, dus ik vond het een leuke ervaring.
9: En was je met je familie of met je vrouw?
8: Nee, samen met de vrouw. De vrouw, zeker. Even met z'n tweeën.
9: Quality time.
8: Potverdorie. Nou goed. Wat is er allemaal ons bijgebleven? Nou, dit was natuurlijk wel heftig afgelopen week.
7: Een heel klein stukje Spanje bij Marokko werd plotseling overspoeld door migranten. Marokkanen, vooral jongeren, zwommen er massaal naartoe. Waarom gebeurde dat? En waarom gingen ze ook massaal weer terug?
8: Ja, dat is het maffe, zeg. Heel veel mensen kwamen daar naartoe.
10: Met duizenden tegelijk komen ze. Sommigen nemen zelfs hun baby mee. Voor de Spaanse politie is het te veel. Ze doen geen poging meer om de Marokkanen tegen te houden. En als ze op deze pier klimmen, langs het hek, zijn ze op Spaans grondgebied.
11: Because we don't have a good life in Morocco. That's why we get swim into here.
8: Het is echt een soort hype geworden gewoon. Er was dus een, wat was het ook weer? Hoe is het nou helemaal ontstaan eigenlijk?
12: Zo'n 3 weken geleden is er een Algerijn geweest die een zaak heeft aangespannen. Hij werd tegengehouden op de zee. Maar volgens de wet, zei hij, mag dat helemaal niet. En moet er een echte barrière zijn om echt fysiek tegengehouden te worden als je naar Spanje wil komen. Nou, de Hoge Rechtshof hier heeft daarover geoordeeld. En die zei, je hebt gelijk. En op een of andere manier is de afgelopen dagen dus dat als een soort van lopend vuurtje rondgegaan op social media. En zijn heel veel mensen tegelijk dus naar dat grenshek hier gegaan.
8: En eroverheen gegaan natuurlijk. Het was echt een soort hype. Het was iets op internet. En iedereen dacht, oh, dat gaan we doen. En vooral jonge mensen, die hebben het gewoon gedaan. En die gingen uiteindelijk gewoon weer terug. Iets van 50.000 of 60.000 mensen op één dag zijn overgezwommen. En die zijn dat hek overgeklommen. En daar werden ze nog een beetje tegenhouden. Uiteindelijk is het allemaal weer over. En er zijn een aantal mensen die zijn nog een beetje blijven hangen. Ik geloof dat dit dat zegt.
10: Veel bezoekers zijn dus alweer naar huis. Met alleen een foto als herinnering. Anderen willen misschien toch wat langer blijven.
8: Ja, die gaan toch eens even proberen. Het lijkt een soort vakantietje, weet je.
9: Is dat daar bij Gibraltar geweest?
8: Ja, maar het is een heel klein stukje. Je hebt namelijk aan de ene kant bij Spanje heb je nog een klein stukje Marokko.
9: Klopt.
8: En daar kan je dan naartoe zwemmen. Ja. En dan hoef je alleen het hek over.
9: Ja,
8: ja, dat is het, dat was daar een beetje de hype. En er was één iemand die had dat ervaren. Letterlijk van, hé, dat is geen echte grens. Er moet een echte grens zijn. En die is er niet, dus daar mag je over. Nou goed, die politie had, en ook die interviewers die stonden daar. Dus al die Marokkanen stonden ze daar. Ik vond het wel stoer. Ze gaf geen krimp en die gasten begonnen steeds meer lawaai te maken. Het was net een soort voetbalwedstrijd waar ze middenin stond. Ja, en nou gebeurt er dit. En dan kwam er iemand voor de camera. Het was echt een beetje een sensatie. Mm. Maar goed, ja, ik ben in Marokko geweest. Niks aan de hand in Marokko, joh. Ik heb er allemaal niet. Maar goed, ik ben alleen bij de toeristische dingen geweest natuurlijk. Dat is ook wel weer waar. Goed, wat is jouw afgelopen week bijgebleven?
9: Nou, toch wel een beetje eigenlijk nog het laatste nieuws van gisteren is dat er in verschillende regio's in het land deze week extra maatregelen worden genomen tegen het watertekort door aanhoudende droogte. Nou ja, dus de sluizen onder meer in de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag dicht.
8: Ja, je mag geen water zomaar gebruiken voor.
9: Nee, dat mag ook niet meer. Nee. Er is ook geen plekken meer waar water wordt uitgehaald, zoals beken en kanalen. Dat mag straks niet meer.
8: Nee, er zijn wel uitzonderingen, maar dan moet je echt een beetje uitzoeken waar, waar het wel mag. Dus dat is, nou ja, ik geef je allemaal even het geluid van water. Toch een beetje die verfrissing te voelen, denk ik.
9: Ja, dat is wel grappig. Want we hebben dan voorheen aan Spanen gewoond.
8: Ja?
9: En dan hadden we buiten planten en bloemen staan. En dan zo, misschien met mijn gieter ging ik in het Spanen. Ging ik water halen.
8: Ja.
9: En dus een minuutje lopen naar huis. En dan kan je mooi vers water krijgen.
8: Ja, natuurlijk.
9: Maar het idee dat het daar bij wijze dan niet meer kan.
8: Dat mag eigenlijk
9: bizar,
8: niet.
9: Hè?
8: Ja, dat mag eigenlijk niet meer. Nee, goed. Ik weet het, mijn vrouw en de vriendinnen waren gisteren nog even aan het, hoe noem je dat ook weer, op zo'n boord staan.
9: Suppen
8: waren ze. En dat ging heel goed door Alkmaar heen, sup. En toen vlak onder de spoorbrug gingen ze toch even te water.
9: Ja,
8: dat aan thuis.
9: Ah, dat is toch lekker.
8: Dat is wel lekker, man. Ja. Het water was ik helemaal niet verbeld. Nee. Nou goed, je begrijpt het toebak geleverd op de radio. Straks weer de geschiedenis die aan je voorbij trekt. En ik denk, ik begin vandaag maar eens met een nieuw plaatje in plaats van goud, van oud. Die van die doos bij oma op zolder, weet wel. Dit is Tucker Whitmore, Crazy to Yourself. Don't keep your craziness to yourself. Daar wil ik ook eens wat van genieten. Dat is misschien best

0: Wat een vrolijkheid op de vroege morgen. Je moet toepak leven. Craziness to yourself. Uit een nieuwe EP. Een mixtape. Dat is een EP'tje met een paar nummers erop. Sunburned. Tucker Wetmore. Hij is nummer 26. Komt uit Washington. Daar is hij opgegroeid. Washington, Vancouver. En op 11-jarige leeftijd ging hij piano spelen. Dat heeft hij zichzelf geleerd. Hij was gegrepen door het spel van Jerry Lee Lewis. Zeker ook dat hij zo achter de vrouw aan ging, dat weet ik helemaal. Maar uiteindelijk is hij muziek gemaakt en dit is alweer, vierde album of zo. Dus hij heeft heel veel dingen al uit, dus dat ga je vaker horen. Ja, we stappen zo langzaam over van alternatief naar country en nou, western.
1: Jouw smaak gaat wel vooruit, ja. moet ik
0: dank
1: zeggen.
0: Dank u, maar is hij zo slecht hoor.
1: Nee hoor, maar het lijkt een beetje op Morgan Wallen, want die had al 2 jaar geleden ook een hit.
0: Ja.
1: En het komt al een beetje in die trant, een beetje in die stijl.
0: Oké, maar eerst komt Daisha en je hebt ook nog die Kate, die iets over haar, die dacht zoiets, ik wil wat mensen in mijn schuur hebben. Vond ik een hele rare tekst.
1: Oh ja, want je in mijn...
0: Ik heb al heel veel droog hooi en ik moet... nou, ik weet het allemaal niet, laat maar even. Mijn fantasie slaat op hol. Ja. Maar goed, over de country die ons programma langzaam gaat bezitten. Goed, ja, vertel.
1: Wat is jou bijgebleven?
0: Van afgelopen week. Nou ja, gelukkig hoorde ik vanochtend op nieuws. Want anders had ik al gezegd, nou, dit kan er niet doorgaan. Ik heb mijn tijdje in zitten lezen met die FIFA niet natuurlijk aandelen willen gaan verkopen.
1: Ja.
0: En dan had ik al wat investeerders gevonden. Nou, ik wist precies waar. Het was natuurlijk weer familie van Donald J. Trump. Mm. Die wilde natuurlijk wel aandelen kopen in de FIFA. En de FIFA is daar weer opgedeeld eigenlijk allemaal uit voetbalclubs.
1: Ja.
0: Die eigenlijk niet echt bij de FIFA horen, maar daar waar we aangesloten zijn. Dus dan zouden ze eigenlijk geld gaan verdienen over de rug van anderen.
1: Mm-hmm.
0: Dus de UEFA heeft gezegd, ik weet niet hoeveel landen er wel niet tegen waren, 55 of zo. Die hebben gezegd, hier gaan we niet mee in zee. En toen heb ik een tijdje lopen zoeken van, ja, maar kunnen ze dat wel volhouden? En uiteindelijk heeft FIFA ook gezegd, oké, we gaan geen aandelen verkopen.
1: Nee.
0: Dus vanochtend nieuws, hij heeft er nog een nachtje over geslapen. Vanochtend kwam het nieuws, nee, hij gaat het toch niet doen. Alleen nu is de positie van deze... Infantilo noem ik hem altijd, maar ja, sorry, zo heet hij natuurlijk eigenlijk niet. Maar is niet houdbaar, want nu is de vraag, kan hij wel op die plek blijven?
1: Nou, dat is de grootste vraag eigenlijk.
0: Ik bedoel, eerst was het, ja, even vlag en wimpel, is hij geslaagd, hij mag door voor de volgende 4 jaar.
1: Ja.
0: En nu komen we toch wel van, ja, maar dit was een hele rare stap.
1: Mm.
0: Echt. Ik hoorde mensen van de WK of weet ik veel wat voor voetbaltoestand. Die zeiden van, nou, dit is echt een hele rare stap. Nu kunnen we hem niet meer serieus nemen.
1: Nee.
0: Dus nou, dat is wat me bijgebleven. Terwijl ik niks met voetbal heb.
1: Nee, hè?
0: Maar toch deze stap.
1: Maar ik denk toch dat financiële ding, dat je dat eigenlijk...
0: Ik heb echt zo met de financiële dingen, daar ben ik zo mee.
1: Maar alles draait natuurlijk om geld. Ook daar zeker in het voetbal.
0: Nou ja, dat zou dan zo duidelijk worden ook. Ja. Als iedereen daarin mee zou gaan, dan denk je, oké, het gaat dus echt over geld.
1: Ja. Ja, gaat het ook.
0: Dus dat kan ik loslaten nu.
1: Ja, lekker. Doe je beter.
0: Ja.
1: Maar, ik vond het wel een beetje ellende week. De mesaanval dan in Parijs. De dader is dan opgepakt. Berlijn-incident van vorig weekend.
0: Ja.
1: En Nederlander doodgevonden in een hotelkamer in Duitsland. Net over de grens. Nou, het schijnt een geweldmisdrijf te zijn. En het opmerkelijke nieuws, dat Iraanse persbureau die deelt filmpjes en tips om Melania Trump te vermoorden.
0: Ja.
1: Heb je dat meegekregen?
0: Ja, ik heb wel een heel bizar stuk.
1: Dat vind ik wel echt... alles was helemaal uitgedokterd. Waar ze eet, waar ze woont en wat ze doet. Maar dat is toch al standaard, is dat toch al bekend?
0: Dat is toch al speciaal bekend. En dan denk je, die chef-kok zit niet op te letten met wat hij aan het voorbereiden is. Die wil ook zijn sterren dinges wel volhouden. 5 sterren aanbod. En verder, ja, mensen met die kleding. Natuurlijk, elke kleding wordt getest voordat ze het aantrekt. Dus ik bedoel, leuk hoor. Het is natuurlijk ook een beetje... raar iets om te doen. Maar.
1: Volgens mij is het een beetje haatzaai. Of een beetje pressure, een beetje druk uitoefenen.
0: Ja,
1: Denk je niet?
0: Ja. En of je dan echt Trump gaat beschadigen. Trump denkt van, nou,

Of natuurlijk weer kijken wat speelt hier. En we maken ons langzaam op voor. Ja, het race. Het race gebeurt natuurlijk. Formule 1. 23 augustus. Maar zover zijn we al lang. Eerst sloper hier. In therapie.

0: Oh, best een aardig stukje. Kelila. En ze is een Amerikaanse zangeres, Ethiopische roots. En bestaat uit diverse mixen van muziek bij elkaar. En dit is gewoon een klein rukje uit het laatste cd'tje wat ze uit heeft gebracht. En het mooie is dat... ja, ze komt uit Nederland. Kijk hoor, 3 november in de Paradiso speelt ze. Dus dat is leuk. En mag je erheen gaan verder. Ook Brussel, België. Dat is een dag ervoor. Dus weet je, het wat zweverige trip-hop, wat is het? Een beetje breakbeats. Ik vind het wel leuk. Er voelt trouwens een nieuwe plaat van Sloper. Net heet de Therapy. Ja, we kunnen met z'n allen wel in therapie gaan. We moeten kijken waar we staan in het leven.
1: Nou, als je over therapie hebt, misschien ga je ook wel in therapie. Want er was een vrouw in Drenthe afgelopen woensdag die oog in oog stond met een vogelspin. Van zo'n 20 centimeter in Nederland, in haar eigen tuin. Het dier had zich verstopt in haar achtertuin. Nou, lekker ontspannen zat de vrouw wel in de tuin. Maar uiteindelijk heeft ze toch de dierenambulance gebeld. Nou ja, over het algemeen doen vogelspinnen niets. Maar dan denk ik van, er is toch uitkijken dat je geen vogelspin meeneemt, want die zijn eng gevaarlijk of wat dan ook.
0: Ja, maar waar komt die vandaan dan?
1: Nou ja, dat is dus het geval, dat weten ze dus ook niet. Nou ja, over het algemeen doen ze niets en een beet is te vergelijken met een wespensteek.
0: Oh, dat valt wel mooi.
1: Nou, denk ik, dan ben je een watje als je gilt dat je doodgaat.
0: Dat heb ik ooit ook al een paar keer gehad, een wespensteek.
1: Ja, ik onlangs nog.
0: Ja, ja ik heb het ooit in mijn vingertopje gehad. Dat was erg pijnlijk. En een keer gehad dat ik weer heel stoer met mijn shirt open op de brommer zat. Dat is echt heel lang geleden, dames.
1: Dat is wel
0: 40 jaar geleden, zeg maar. En toen kwam die wesp en die kroop zo in mijn t-shirt. Die denkt van, oh, wat een mooi blot borstje daar. En die prikte me daar. En toen zat ik op de brommer en dacht, oh, fuck. Maar goed, de vogelspin, ja, dat valt mee. Je denkt echt bij jezelf dat je dan meteen doodgaat als je door de vogelspin wordt gebeten. Maar dat is niet zo.
1: Ja. Nou, het aannemelijke scenario is dat het diertje waarschijnlijk uit het huis van een van de buren is ontsnapt.
0: En die had daar een complete dierentuin. Ja, als je die dan dood moet slaan, dan moet je echt je best voor doen, hoor.
1: Dan mag je heel
0: een grote knuppel pakken, zeg maar. Ja. Nou goed, als we het toch over geweld hebben. Donald Trump kondigt aan donderdagavond dat er een ronkende... in een ronkende bewoording dat er einde komt aan het conflict in Gaza. Ja, het schijnt dat de terreurgroep Hamas de wapens zo gaat inleveren. En de onderhandelaar zelf waren wat voorzichtig. Die had gezegd, nou, we hebben gesprek gehad met Iran, ook met Hamas. En Hamas zelf heeft gezegd, nou, de zware wapens gaan we opbergen in een magazijntje. En daar mogen ze dan op toezien dat we het er niet uithalen. Maar de lichte wapens, gewoon voor huis, tuin en keukengebruik, weet je wel.
1: Ja.
0: Om misschien toch een paar van die Joodse mensen die wat opstandig zijn. Zijn er weinig, hoor, weinig. Die mogen ze dan van hen afschieten. Maar goed, het ligt nog ver uit elkaar vandaan. Er wordt nog wel flink heen en weer getrokken van wat er nou precies moet gebeuren. Trump roept meteen dat alle wapens dan ingeleverd moeten worden. En Hamas denkt van, nou, rustig aan, hè. Ik wil die raketlancers misschien nog wel afgeven. Maar de handwapens houden we bij ons.
1: Ja.
0: Dus nou, het ligt ergens in het midden. Het zou toch wel mooi zijn. Want als je ook kijkt naar die beelden wat er van Hamas of van de Gazastrook over is. Het is echt te gek voor woorden. Ja, nou goed. Straks meer. Eerst maar even muziek, dames en heren. Wat hebben we hier? Een leuk gitaarbeentje. Dat heet Pamela. En ze hebben het over Better Than Before. Dus ik heb even geluisterd naar andere singles. Nou, die zijn net zo goed, hoor.

0: not saying much.
1: Leuke band Pamela en Better Than Before. Nou, gelukkig zelf, want ik heb wat anders plaatje van ons geluisterd. Nou, die zijn net zo vrolijk, dus echt een aanrader. Goed, is er alweer tijd voor?
2: Het nieuws gaat beginnen.
1: Zeker, Zandvoortse berichten, we kijken het even na. En Job is vorige week vrijdag alweer feestelijk geopend door Las Carré. Er waren ook mensen van jongerenwerk van Pluspunt, die daar waren bij aanwezig. En er is met die jongeren heel veel gepraat om te kijken of je die joppies, dat is jeugdopvang... Nou, ik weet niet waar het staat. Er zal voor nog iets staan. Dat is bij de Gravenzandestraat en de Watstraat op die hoek daar. Het is heel ver van de bewoonde wereld. Dus je moet op je vetbike wel even een stukje fietsen. Om dat te komen. Maar goed, dan kan je dus wel even lekker chillen met z'n allen. En er is met de jongen heel veel gepraat om te kijken... hoe kunnen we dat hier gaan realiseren. En het is praktisch en het is aantrekkelijk ontwerp. Het heeft ook een grote betrokkenheid dat de jeugd echt bij betrokken is om mee te denken. In plaats van, jongens, daar staat een hutje, daar kan je gaan een plaats nemen. Dus hier kan je ook je mobiel opladen natuurlijk.
3: Nou, dat wil ik net zeggen.
1: Koffie zetten. Oh nee, ze drinken geen koffie meer. Stels drinken. Wat is ook alweer hip.
3: Oh, ja?
1: Staat er bij mij in de koelkast ook alweer voor de jeugd. Nou goed. Op dat soort dingen. En dan komen we op verschillende locaties in Zandvoort. Dan komen we van die joppies te staan. En in september komt op de ingenieur G. Friedhofplein ook nog heen te staan.
3: Ja. Dus, nou, goed. Okay.
1: Het lintje werd doorgeknipt. We hebben al hapjes genuttig. En hoppa, het was een leuke avond.
3: Oh, dat klinkt gezellig.
1: Ja.
3: Kinderen uit Zandvoort die kunnen deze zomer meedoen aan gratis zeezwemklinics. Nou, dat vind ik toch wel heel erg goed.
1: Ja,
3: zeker. Ja. Want de klinics zijn bedoeld voor kinderen uit Zandvoort die minimaal zwemdiploma A hebben. En na afloop krijgen deelnemers een officieel, dat wist ik niet, weet ik niet hoor, maar dat is een ENVOZ-diploma.
1: Oh.
3: Ja, normaal heb je toch een diploma A, B of C. Maar dit is een...
1: Zwemmen in het open water of zo?
3: Ja,
1: in de zee.
3: Ik denk het. Ik zal straks even kijken of ik daarachter kan komen wat het exact is. Maar ja. Nou, ik vind het wel heel goed. Initiatief en ouderen verzorgen blijft tijdens de kliniek... tijdens de kliniek op het strand. En aanmelden is wel verplicht. De gemeente Zandvoort verwijst voor de data en aanmeldingen... naar de website van Noord-Holland Archief.
1: Ik vind het heel goed, want ik bedoel, je A, B en C is hartstikke goed. Maar zodra je op de zee gaat zwemmen, ik blijf altijd een beetje op de kant. Want ik merk gewoon die golven.
3: Ik heb A.
1: Je blijft helemaal op de kant, heb ik het begrepen. Ben je gek geworden?
3: Ik ben een walvis.
1: Ja, ik heb wat van jouw watergeluid, daar blijft het bij. Bijzondere autorit levert een stralende gezicht op. 12 supergestroomde sportwagens, onder andere, waren die weet ik weer... Ik had het merknaam erbij gezet. Dat mocht natuurlijk eigenlijk niet. Maar goed, die waren uitgetrokken om bij de Zandstroom ontmoetingscentrum... om daar aan te komen rijden. En daar hebben ze dus 12 mensen blij gemaakt. Zin in een ritje! Ja, riep iedereen. Marsta Club is dat. En het is allemaal ontstaan bij een wekelijkse borreluurtje bij Martin Faber. En die had dan weer een vriend, Henk Koning. En die zat dan weer bij die club van die Marsta's. Dus toen dachten ze van, hey, kunnen we misschien met die mooie wagens... Mooie jonge dames krijg ik niet meer in die wagen. Daar ben ik te oud voor natuurlijk. Dat is vaak zo, hè. Dan heb je eindelijk geld om zo'n wagen te kopen. En dan denk ik, ja, waarvoor wilde ik eigenlijk zo'n wagen? Om mooie kippetjes in die wagen te krijgen. Ja, die komen niet meer. Dus daar ben ik te oud voor. Dus op zo'n manier kunnen ze dus zeg maar andere mensen blij maken. En ze hebben heel veel mensen blij gemaakt. 100% genoten. Zij, de chauffeurs, maar ook mensen die erbij instapten in de Zuid-Zandstorm. Dus dit is op zelf... iets wat ze nog een keer gaan doen. Dit is de vijfde keer. Op naar de zesde keer.
3: Oh, dat is mooi.
1: Ja.
3: Ja. Hey, er was natuurlijk afgelopen week Pride at the Beach hier op Zandvoort. En nou, onder meer de wethouder Lars Carré heeft het publiek toegesproken... dat iedereen welkom is in Zandvoort. Wie je ook bent en wat je ook doet en waarvan je ook houdt. En het was nogal een muzikale intermezzo daar. Want onder meer Ruth Jacot die heeft daar opgetreden.
1: Dat past helemaal. Dat was dan bijna een soort Madonna voor Nederland, toch?
3: Nou, dat zou je ook bijna denken. Dus Willeke Alberti is niet meer de oma?
1: Nee sorry. Een beetje vernieuwen. Madonna kan net nog, maar Madonna ging niet meer zingen. Die heeft alleen een beetje plaatjes gedraaid met een DJ.
3: Ja.
1: Maar dat is ook heel goed. Komt met een grote bril op. Gewoon echt heel hip.
3: Ja, gecamoufleerd. Doe je het altijd goed.
1: Doet het dan toch weer beter door wel even te zingen.
3: Ja. Dus nou, er was wel een feestje. En ze hopen volgend jaar weer op. En zo'n knallend vijf als afgelopen week.
1: Oké, nou leuk. Laatste bericht nog even. Voorproefje van de KHV 2.0. Ja, KNRN station kreeg bezoek van de delegatie uit IJmuiden. Voor de nieuwe kusthulp. verleningsvoertuig. Nou, dat kan wel punten opleveren. Die kwam even demonstreren. Ze kreeg eerst uitgebreid zeg maar een digitale presentatie. Jongens, nee, blijf er even af. Eerst naar binnen. Eerst gaan we die digitale presentatie, de presentatie even bekijken. En dan mag je aan de knopjes en hendeltjes trekken. Uiteindelijk schijnt het echt een hypermodern apparaat te zijn. De oude is echt tientallen jaren oud. Dus die moeten ze echt vervangen. En uiteindelijk is het dus... hij is breder, langer, hoger. Er is elektrische aandrijving, LED-verlichting, dag- en nachtcamera 8. Van alles zit erop. En het is beloond dat hij in het loop van volgend jaar dus in gebruik gaat worden genomen. Dus dat is wel mooi. Ik heb er diepe respect voor die mensen die op zee gewoon mensen redden. Het is ook allemaal vrijwilligerswerk. Ik had wel eens gehoord dat ze hun eigen parkeerbonnetje gewoon moeten betalen.
3: Oh. Echt?
1: Ja. Ik geloof dat ze daar wel iets voor hebben gevonden. Maar dat is een beetje schandalig ook, hè. Je eigen tijd mensen redden. En ja, je hebt een boete gekregen. Oh ja, kost je nog geld ook, zeg maar.
3: Ja.
1: Goed, tweede uur hebben we nog veel meer Zandvoortse berichten. We zijn puro rock hier. Le Print, The Living.

0: pure rock labyrinth. Het is niet allemaal blues en rock wat hij heeft op het album Cosmic Opera Act 2. Daar gaat hij met de gitaar. Bedankt! Ja hoor, leuk. Hij loopt zo de deur uit met zijn muziekje. The Living Hebe Toebak op Leeft. Op leeftijd. Toebak op leeftijd.
1: Nou, ja. Is dat? Ja, is als jij solo gaat, ja, Toebak op leeftijd.
0: Toebak op leeftijd, ja.
1: Dat is een mooi
0: programma. Nou goed, daar zijn we nog lang niet, want dat hoop ik nog jarenlang voor mij te schuiven.
1: Toch nog even een kleine terugkomen op het Zandvoortnieuws.
0: Ja?
1: Heb je het meegekregen van de week dat Prins Bernhard verkoopt als een zakelijke belang?
0: Ja,
1: dus ook het zakelijk belang van onder meer circuit Zandvoort.
0: Ja. Jeetje, wat gaat ermee gebeuren? Stort het in of wat bedoel? Hij denkt ook, de Formule 1 komt niet meer. Boem, er valt geen geld meer te verdienen.
1: Nee, klopt. En de belangen worden verkocht aan zijn zakenpartner Menno de Jong.
0: Ja?
1: En Koen Groeneveld. Nou, ook zijn belangen in het Mediapark Hilversum. Die gaan ook...
0: Hij schijnt ook geen huisjes meer te hebben in Amsterdam.
1: Nee,
0: heb je ook weggedaan?
1: Klopt, ja.
0: Dus nou, wat gaat hij doen? Gaat hij vergroenen?
1: Dat is het leuke ervan. Hij heeft zijn visie op nieuwe ondernemingen die zich gaat richten. Komt hij op het gebied van kunstmatige intelligentie.
0: Duurzaamheid is ver te zoeken bij, hoor.
1: Dat is over.
0: Ja, duurzaamheid. Bedoel,
1: zijn toch het mooie, goede voorbeeld?
0: Nou ja, goed, hij denkt ook wat Elon Musk kan doen is met die dingen in de ruimte. Nou, misschien moet ik, daar valt wel geld te verdienen. Dat is wel logisch. Het is ook wel een belasting voor het milieu.
1: Nou,
0: maar goed, iedereen grijpt naar, ook ik. Ook voor dit radioprogramma heb ik het ook toegepast. Weet ik. Ja, waarom zoek je het zelf niet uit? Het is zo makkelijk, weet je wel.
1: Hey, ik zat van de week televisie te kijken. Eventjes s'avonds, mooi weer. En hoe heet het? Nou, dat was de directeur van AFAS. Die was op tv.
0: Ja.
1: En nu de hogere temperaturen oplopen. En de werknemers er zelf voor kiezen voor luchtige kleding.
0: Oh ja.
1: Is er toch een discussie ontstaan over kledingvoorschriften. Nou ja, de topman die benadrukt dat het geen strenge regels zijn. Maar richtlijnen om de uitstraling naar klanten te bewaken. Dus... Nou ja, ook al is 35 of 40 graden, blijf er netjes uitzien. Ja, en je kan niet zomaar ieder outfit dragen op kantoor. Lijkt mij ook. Want als je je strandpak aan hebt, kan je niet werken. Dan denk ik, dan moet je lekker op het strand gaan liggen. Maar sneakers, dat is ook weer een discussie. Hè?
0: Ja,
1: witte sneakers
0: is wel basis. Ik heb ze vandaag ook weer aan, maar ik denk ja.
1: Ik vind het wel mooi.
0: Ja,
1: als jij een mooie broek hebt en je hebt mooie sneakers, witte sneakers eronder.
0: Dan moet je
1: niks mis mee.
0: Nee, maar goed, dan moet je wel een nette broek aan hebben eigenlijk.
1: Maar
0: dan moet je het een of het ander.
1: Ja.
0: Nou goed, ik vind het zelf, ik heb het ook gezien in het interview met deze man.
1: Ja?
0: Ik zag prima uit, hoor. Mooie kleurtjes had Jan. En je zag zo het op de achtergrond waar ze het konden kiezen. Voorbeelden. Ik vond het niet slecht. Ik bedoel, het zou nog mooi zijn als het allemaal bekostigd wordt ook. Dat weet ik niet. Maar het ging nog veel verder.
1: Het ging ook
0: over gedrag. En
1: hoe je eruit ziet. Ook dat, maar ook hoe je eruit ziet.
0: Ja.
1: Van, ik moet toch even... Ik wil je bij me komen op kantoor. Ik wil toch even zeggen, je bent te dik.
0: Dat bedoel ik.
1: En dan denk ik van... Tegen ons zouden ze zeggen... Wil je aankomend weekend even twee patatjes extra eten?
0: Maar dit is echt te mager. Het is een wandelende skelet.
1: Ze vragen zich af, zijn die medewerkers ziek? Ondervoed jij ze?
0: Ja, zoiets, weet je wel.
1: Geven ze geen pauze?
0: Ik weet nog, dat ik net gestopt was met snoepen, jaren geleden. Dan zei ze van, gaat het wel goed met je? Hoezo? Nou, je bent echt zo mager.
1: Ja.
0: Nee, je bent zo dik. Oh, dat mag weer niet, hè? Zeker. Nee, dat mag niet.
1: Ja.
0: Andersom.
1: Nou
0: goed, daar heb ik nu geen last meer van, Mark.
1: Nee.
0: Maar mag je je medewerkers sturen? En hij hield me vol. We hebben zo'n goed contact met onze medewerkers... dat we op zo'n niveau met elkaar praten... dat we echt om elkaar geven. Dus ik ben bezorgd op het feit dat jij misschien toch een beetje te dik bent.
1: Ja.
0: En dat je denkt, van, het kan anders. Ik zie ook dat je huid er een beetje onder lijdt. Dat je zoveel vettigheid eet in het weekend.
1: Ja.
0: Ja. Dus sta je daarvoor open dan?
1: Ja.
0: Dus dan moet je eigenlijk tijdens je sollicitatie al zeggen van nou...
1: Ik heb een hele lijst, dus spreek me daar niet op aan.
0: Nee, dan realiseer je wel van als je bij mij komt werken... dat ik echt overal commentaar op heb. Hè? Dus dat je dat even weet. Nou, goed, die stappen gaan we in de toekomst wel maken. Want het idee dat jouw lichaam jouw eigendom is... dat is al lang al geweest.
1: Ja,
0: jouw lichaam is een eigendom gewoon van de staat. Maar die wordt later weer gebruikt voor andere mensen.
1: Het gaat erom dat je
0: verleent
1: je dienst.
0: Ja, dat is
1: het. En dat doe je voor je werk.
0: Ja. Goed, Toepak leeft hier. De fitter uit de oude doos. Almost free. Ik ben al vrij, hoor. Ik weet hoe het met jou zit.

0: Ja, Can You See Me is het singeltje van dat opeetje wat uitkwam destijds, alweer een tijdje geleden. Goed, Tupac leeft op de radio en ja, heftig nieuws uit de bergbeklim scene. Ja, de topklimmer Nirmar Purja, moet je het volgens mij uitspreken. Hij is wereldberoemd. Sorry, ik ken hem niet, maar goed, ik zit niet zo met die bergtoppen in mijn hoofd. Hij is al een paar dagen vermist. Er is een heftige lawine geweest bij een expeditie op de Broad Peak in Pakistan. En nou ja, goed, ze denken dus dat hij tussen de 10 klimmers zit die dus vermist zijn. En ze hebben 4 lichamen hebben ze al met helikopters en grondteams hebben ze die al kunnen bergen. Alleen nog niet kunnen identificeren, dus zelf afwachten. En het grappige is dat hij had natuurlijk een ding bij, een GPS-tracker. Dus iedereen kon hem ook volgen waar hij zat. En sommige van die trackers die konden ze echt zien. Zo, tijdens lawine gingen die heel snel naar beneden. Dus die is eigenlijk bij de lawine meegenomen. Zijn tracker ging pas nadat die lawine was neergekomen heel snel naar beneden. Dus ze denken toch dat hij nog leeft. Maar het is nog niet helemaal duidelijk. Ze zijn er fanatiek mee bezig. Het is zo onzinnig werk, dat die bergtop. En het moeten zoveel mensen in actie komen om dat voor elkaar te krijgen. Om dan die mensen daar weer van af te halen. En dan was er soms ook op die berg achterlaten ook nog. Maar goed, ik weet niet of deze man dat ook gedaan heeft. Hij is 43 jaar en hij is ook bekend onder de Niems Dai. En hij schreef in 2019 geschiedenis door in iets meer dan 6 maanden alle 14 hoogste bergtoppen ter wereld boven de 8000 meter te beklimmen. En het is een uitzonderlijke prestatie. En nou goed, de 14 peaks. Het is een bizarre gast. En het doet me altijd denken aan Ronald Naar. Is ook zo'n...
1: Ken ik niet.
0: Ja, dat is ook een bergbeklimmer geweest. Die is al overleden, geloof ik. En een kennis van een kennis. Die vertelde ook, ja, die ging met hem mee. En toen hadden ze discussie over het feit wat ze allemaal als bagage mee wilden.
1: Ja.
0: En die Ronald Naar wilde heel graag toch wel een Playboy mee.
1: Oh.
0: Voor in de tent.
1: Ook toch een boer...
0: Oh. Ik dacht, die collega waar hij mee zou klinken. Die dacht, oh, dat geeft misschien wel heel veel rommel in de tent. Doe maar niets. Dus uiteindelijk is dat wel niet gedaan. Maar echt ruzie maken over dat soort kleine dingetjes. Leuk, leuk om dat te horen.
1: Nou, zo'n magazine kan je toch wel meenemen?
0: Jawel, maar wat wil je dan met het magazine doen dan?
1: Ja, het plakt wel aan elkaar. Het blijft wel dicht.
0: Oh, je laat het er gewoon tussen. Oké, prima. Nou, dan hebben we het ook gehad.
1: Ja, zeker,
0: wat zit je te lezen?
1: Nou, ik zit te lezen. Rutger van Castricum. Dus je kent wel, hij is de journalist. Die wil een rijtest doen voor 75-plussers.
0: Dus geen
1: kijk ik jou
0: idee.
1: Aan.
0: Nou,
1: hoe denk jij daarover?
0: Nou, gelukkig is het heel ver weg, nog een paar jaar. Maar ja, op zichzelf lijkt het me een goed idee. Maar ik denk,
1: ja, is dat zo?
0: Ja.
1: En maar waarom dan alleen... Ik ben natuurlijk ook niet meer jong, maar waarom dan alleen ouderen? Want waarom ik je eigenlijk vraag... Van, wanneer een 20er met zijn telefoon aan de ene hand... en de energiedrank in zijn andere hand op de A2 stilstaat ergens...
0: Ja,
1: ja, je hebt natuurlijk dagelijks ook dat je wordt ingehaald... door de snelheidsduivels en bumpklevers en appende bestuurders. Zouden die niet eens een keer een goede rijtest mogen?
0: Ja, maar goed, ja, die zijn net onder de instructeur vandaan. Dus die denken dat die moeten toch wel nog beter weten.
1: Ja.
0: Ja, ik weet het niet. Ja, op zichzelf vind ik het niet slecht, hoor. Onze ouderen gewoon nog eens een keer een extra een testje doen.
1: Ja, ik ben wel... hoe heet dat? Ja, een beetje in het donker rijden vind ik... Vroeger vond ik dat altijd leuk. Maar nu heb ik tegenwoordig van... Als het donker is, wil ik thuis zijn. Dan heb ik geen zin meer om in de auto te zitten.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja. Je ogen veranderen.
1: Ja.
0: Dat is logisch. Dus daarom, die test is helemaal niet helemaal verkeerd. Dat doen. Maar goed, straks krijgen we die AI, joh. Die gaat met ons meedenken. Dan krijg je een oortje in. Of die geeft je advies van... Doe dat maar niet, joh.
1: Oh.
0: Weet je wel? Of dat je in de auto stapt en zegt van... Je vraagt dan nog even, waar ga je naartoe? Is het echt nodig? Pas geleden ben je er nog geweest. Doe dat maar niet.
1: Oh ja. Ja, dan kan je afbellen.
0: En die geeft je gewoon tips. Je kan thuis ook dit doen of dat doen. Weet je wel? Dat die gewoon even met je meedenkt. Die weet je hele leven.
1: Gebruik je AI dagelijks?
0: Nou, je gaat het wel steeds meer gebruiken.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja. Ik bedoel, zoals dingen over de FIFA, denk ik, ga toch even AI gebruiken. Want ik snap niet hoe dat zit. Nee. Nou, dus
1: geloof jij het allemaal? Of tenminste geloven. Wat je leest, heb je zelf nog iets van... Is dat waar?
0: Nou ja, ik ben heel lang aan het uitzoeken waarvoor de handel in vintage spullen niet werkt. Dus dan ga ik dat heel veel vragen. En dan merk je dus, eigenlijk lopen zij net erachteraan.
1: Wie is Want zij?
0: Nou ja, het AI, die schraapt nu ook heel veel informatie wat net af. Wat er allemaal gezegd is de afgelopen jaar.
1: Hmm.
0: Maar aankomend jaar is het weer anders.
1: Okay.
0: Dus ja, ik geloof dat niet helemaal wat er staat.
1: Nee.
0: Dus, nou ja, dat moet toch bijgewerkt worden.
1: Dat is een databank. Hè?
0: Dat is een databank, dat moet weer gevoed worden.
1: Ja.
0: Dus dat gaat lukken. Goed, zover even over AI gebruik. Doe het niet thuis. Doe het niet thuis, hè. Doen wij het wel. Zeker. Wat hebben we hier? Oh ja, nieuwe single van Eels. Ja, ik riep het vorige week nog. Komt er een nieuw album? Jazeker. Cookie Happened. En I'm on standby. Dat zie ik vaker bij mensen, ja. Je staat gewoon even uit.

0: Het is weer bijzondere muziek die ze uitgebracht hebben. I'm on standby. Yes. Ills, Cookie Happened. Dat is de nieuwe cd. Ga nog eens even luisteren wat er nog meer op staat. Ze maken op elk jaartje muziek. Waarvoor meestal 1993 dat ze uitkwamen met Novocaine for the Soul. Zoiets was er. En dit is alweer het zoveelste album. Ze hebben echt geinige dingetjes uitgebracht. Dit is het laatste. Dus ja, je hoort al ondertoon dan dat ik niet jippie. Ja, jippie ben. Goed, nou, wat kunnen we zo melden aan ons luisteraar?
1: Nou ja, door de oorlog die weer is opgeleid tussen Iran en Amerika. Ik weet niet of het jou ook is opgevallen, maar de benzineprijs is weer duurder geworden.
0: Ja, het is echt zo. Als je niet oplet, betaal je 2,50 of zo.
1: Ja, ik zag gisteren 2,25, 2,26. Ik denk, nou ja, oké. Ik vind het nu wel oké. Maar het is natuurlijk, met een paar maanden geleden was het netjes dat nog ietsje onder de 2 euro.
0: Nou, is dat, dat kan ik bijna niet meer herinneren.
1: Ja, kan je nagaan. 1,90, 1,91.
0: Ja, was in Duitsland zeker dan?
1: Ja, nee. Ja. Maar hoe heet het? Dat is dus nu ook een beetje in het nieuws gekomen afgelopen week. Is dat toch, ja, onderzoeken van de ANWB geeft te gaan dat het goedkoopste land van Europa om te tanken is tot nu toe Spanje.
0: Oh ja.
1: Maar wat maakt het dan zo duur? Nou, dat zijn vooral de laatste, dat is dan de percentage. 37% drukt in Nederland ten opzichte van andere landen. Nou, dat zijn gewoon de accijns, hè?
0: Ja.
1: We zitten hier gewoon hoog. In de
0: we hebben een kwartje van kok of zo.
1: Ja.
0: Ging dat ook alweer
1: is dat nou eraf of erop?
0: Nee, dat zit er nog steeds op. Dat gaan we er niet zomaar afhalen.
1: Nee, dat gaat er ook niet
0: af. Er moet zoveel geld nog naar allerlei zaken. Dus dat moet echt wel wat geld binnengehaald worden. Ja, ja, het is maf. Maar goed, die Hormuzstraat is nou weer dicht. Mijnen? Ik weet niet meer.
1: Ik ben een beetje gestopt met vol.
0: Ja, omdat het ligt ver bij me vandaan. En ik weet ook niet meer wat de doel erachter zit. Het was voor de bewoners van, of noem je de inwoners van Iran. Maar dat is nu zo ver daarbij vandaan. Het gaat nu alleen maar over die straat. Die straat moet open blijven. Ja. Anders kunnen wij geen handel drijven. Nee. Daar gaat het om.
1: Nee, nou, dus goed. Schijnt de straat ernaast ook. Die schijnt nu ook deels...
0: Of gaan ze daardoor anders?
1: Nee, ook afzetten.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat snap ik. Ja, ik ga steeds verder dingen proberen. Onbefaamde 15 mysteries van de Rozenkrant te zien. Oh, dat gaat over gigantische grote doeken die eigenlijk in de grote kerk hangen. Hmm. In de Sint-Pauluskerk van Antwerpen. Die kerk wordt gerestaureerd. Daar hangen 15 hele grote schilderijen. En als je alles wil bekijken, moet je echt je nek verrekken om dat te kijken. Dat je denkt, oh, laat maar hoor. Jezus, nou laat maar. Moet ik nog omhoog kijken ook.
1: Wat gaan ze dan nu doen?
0: Zijn ze die schilderij hebben ze eruit gehaald.
1: Ja.
0: Uit die nok. Ja. En die hebben ze nu bij het Noord-Brabantse museums te leen gegeven.
1: Oh.
0: Die zijn heel stiekem vervoerd. Die dingen daar zijn toch ijzerlijk oud, gewoon uit de 16e eeuw, 17, zoveel zijn ze geloof.
1: Hebben ze een lage plafond, dat je niet zo hoog hoeft te kijken.
0: Precies, kan je ze op ooghoogte kan je ze gewoon ervaren. Oh. En ze hangen daar al 4 eeuwen. En ze waren echt geschilderd voor deze plek, om daar echt zo hoog te hangen. Dus nu kan je ze van dichtbij bekijken. En dit is in het Brabants Museum in Den Bosch. Hangen er dus een paar. Dus
1: ja, dat is leuk.
0: Het was een hele organisatie om dat voor elkaar te krijgen. Want ja, je krijgt die schilderijen zo, maar niet in je museum. Daar moet je echt wel voor praten.
1: Ja.
0: Praat als brugman. Goed, straks hebben wij geschiedenis het tweede gedeelte natuurlijk. Het is vandaag 1 augustus. Er zijn weer opmerkelijke zaken gebeurd. En er zijn weer een aantal mensen toch wel jarig die heel interessant zijn om te noemen. Eerst hier

0: Stefan Frank Pascal. Ik ken het niet, maar het is een gast uit Frankrijk vandaan. En hij heeft een aantal platen uit. En dit is de nieuwe plaat. Ja, ik dacht eerst dat het een vrouw was, maar het schiet toch een man te zijn.
1: Is het een man?
0: Het is een man, ja.
1: Ah.
0: Als ik een plaatje zo bekijk, maar volgens mij is het ook... Ja, dus... Ja, Miek heet hij eigenlijk. En dit is Expensive Taste. Nee, dit moet een vrouw zijn, want volgens
1: dit
0: mij...
1: Dit is een vrouw.
0: Het is ook Meek Mills heb je ook nog. Dat is een rapper. Dus nou ja, het is, dan krijg je met dat soort korte namen. Dan zoek je erop en dan krijg je dus ook nog weer andere dingen die spelen. Ja, Meek met grote letters. Maar dit is Meek met de A's met kleine letters. Dus misschien is dat ook wel wit. Ik zoek het nog een keer voor jou. Ja,
1: doe maar.
0: Draai ik nieuwe muziek, maar dan weet ik niet eens waar het vandaan komt. Nou,
1: hey, we gaan op naar het nieuws van 9 uur zo. Maar misschien wel even goed te melden.
0: Yeah?
1: Wat ik niet weet, misschien jij ook niet. Maar bij de Efteling kan je dus de hele dag onbeperkt frisdrank tappen. Wist jij dat?
0: Ah, nee toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Dan betaal je één bedrag en dan kan je dus helemaal ongeons drinken.
1: Ja, na €17 kunnen bezoekers voor een herbruikbare beker kopen. Het lijkt Amerika wel. Je neemt één koffie en je wordt alsmaar ingeschonken.
0: Ja. Yeah.
1: En de voedselwaakhond Foodwatch moet volgens hun toch een einde aankomen. Want het is gewoon, met dit systeem kun je op een dag meer calorieën uit frisdrank binnenkrijgen dan je dagelijkse energiebehoefte. Dus, maar ja, niet alleen calorieën, maar het is ook slecht voor je gebit. En,
0: echt wel.
1: Etcetera. Maar ja, dat is €17 kan je de hele dag drinken.
0: €17?
1: Ja.
0: Want dat vind ik niet gratis. Ik drink niet voor €17.
1: Maar zal je voor je kan voor €17 frisdrank drinken. Ja, want tegenwoordig moet je al bijna €5 betalen. €4
0: voor als je zo
1: bewijs ervan.
0: Dan is het heel goedkoop. Ja, dat is waar. Als je het zo bekijkt, is het goedkoop. Maar €17. Ik bedoel, als ik vaak op een avond als ik 2 biertjes op heb. Denk ik red bijna 3. Maar die derde blijft altijd half staan. Nou, dan zit ik nog steeds op €15. Dat is nog steeds goedkoper. Ja, dan €17.
1: Ik heb een beter losse drankje.
0: Wat ik nooit begreep in Amerika. Daar kon je dan zeg maar... Dan kon je kiezen uit een kleine beker. Een middelgrote beker. Ja. Of een large beker. Ja. En dan had je gratis refill.
1: Klopt.
0: Maar dan doe je toch de kleinste. En dan ga je gewoon elke keer loop je een paar keer heen en weer. Maar die Amerikanen waren zelfs de broed om dan voor die refill een paar keer heen en weer te lopen.
1: Terwijl, klopt.
0: Dan ben je veel goedkoper uit.
1: En ze komen je tafel langs, hè?
0: Ja.
1: Je hoeft niet zelf dan op te staan. Oh. Ze komen daar met de kan.
0: Ja, met de kan, dat is altijd zo.
1: En dan gaat het natuurlijk om het laatste beetje. Want het is natuurlijk niet vers gezet. Maar dat is als het op is, nou ja, dan is het op.
0: Okay.
1: Het is vaak drap en afgekoeld.
0: Oké. Dat is ook wel lekker. Ja. Wordt gezellig. Nou goed, straks na 10 hebben we straks na 9 hebben we natuurlijk geschiedenis. Wat gebeurde er op 1 augustus? En wie is er allemaal jarig? Ach, interessante materie. Daar straks meer over. Eerst even op naar het nieuws. Tot zo.
1: Hoi.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycott voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
5: Dat is echt niet normaal. Ik heb hier geen woorden voor.
6: Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft.
0: Jee, tweede gedeelte. Sorry, Evert. Goed, tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks hebben we het onder andere over dit.
7: BBC Television News now presents a special program on today's mass murder in the capital city.
0: En dat was de eerste in 1966 verder. Is er iemand jarig? Die zou dan 2036 jaar oud worden. Daar was later een serie over. En natuurlijk weer een aantal mensen die jarig waren. Onder andere deze man. Ja, dat is een moeilijke. Dat is een hele moeilijke. Die heeft niet een grote hit gehad. Maar dit was een van zijn kleine hitjes hier in Nederland. Eerst maar even een lekker plaatje hier uit Nederland vandaan. Blackbird. Vernoemd naar een song van de Beatles natuurlijk. Ja, zeker. Hoe anders? Daar kan je toch mooi naar vernoemen. Dit heet Eyes of the Lion. Hier bij Toebak leeft. Goedemorgen.

0: Ja, Blackbird, ze is een Nederlandse zangeres natuurlijk. Eigenlijk heet ze Merel Koman. Met Merel, ja, zo wil je niet heten. Dus daar hebben we er al eentje van. Dat, nou, wil je niet mee vergeleken worden. Goed. Nee, goed, dit is een van haar laatste plaatsen. Ze werd ooit ontdekt natuurlijk met haar EP'tje One of the Wild Ones. En dat sprak wel door de verbeelding natuurlijk. Dat kan ik me voorstellen. Mm-hmm. En dit kwam later uit Eyes of the Lion. Het is die weer tijd voor natuurlijk.
1: Een kijkje in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: De geschiedenis trekt weer aan u voorbij. We gaan terug naar 1908.
3: In 1908, Robert Baden-Powell, a British Army officer and founder of the Boy Scouts, used ideas from his military scouting manual to teach boys survival skills, creating a movement that now spans over 50 million members globally.
0: Jawel, de padvinderij wordt opgericht in 1908 door Robert Baden-Powell. Hij is hij heeft in het leger gediend, in het Britse leger, vooral in India en Afrika. En gebaseerd op zijn ervaringen, die schrijft hij in een boek. Dat boek heet Scouting for Boys. En een gegeven moment slaat het wel aan. Hij gaat op een gegeven moment ook lezingen geven. En op een gegeven moment denk ik, hey, het spreekt heel veel jongens aan. En uiteindelijk gaan ze dus in 1908 gaan ze ook een soort kamp oprichten in de Bronsea Island. En dat is het begin van de scoutingonderneming. Hij doet dat samen met zijn echtgenoot Olave Sinclair. En dat wordt een grote succes eigenlijk over de hele wereld scouting. Ik moet zeggen, mijn zoon heeft ook op scouting gezeten.
4: Ja.
0: En dus het zijn wel aparte mensen.
4: Ja.
0: En ik pas geleden zag ik weer een groep. Ik denk van, oh ja, hier hoorde mijn zoon bij. Ja, ja, dit zijn nou altijd even anders dan anders.
4: Ja, dat klopt.
0: Maar het is heel goed. Ze kunnen echt dingen in de natuur voor elkaar krijgen die wij denken van, Oh, is dat zo in de natuur te vinden? Ja. Wist ik helemaal niet, jong.
4: Wat grappig, want ik heb dan vroeger op bij de fanfare gezeten op een drumband.
0: Ja?
4: En als we dan shows moesten lopen op zaterdag, dan moesten we ons verzamelen in het algemene pand.
0: Ja?
4: En dat deelden we dan ook met
0: scouting.
4: De scouting. Ja, ja. Dan kom je toch, denk je van, het klopt niet.
0: Nee, het is
4: anders.
0: Anders dan anders. Maar goed, moet er ook zijn. Goed, vertel.
4: Ja, op 1 augustus in 1674 vormde de huidige Domkerk en de Domtoren een gebouw. Maar op de zomerdag, dus nu, gaat het mis en er raast een tornado over Nederland. Nou, daar kan je nu toch niet bij bedenken.
0: Het schip.
4: Ja, waarbij ook Utrecht wordt getroffen. Nou, de ravage in de stad is enorm. En bijna alle kerken in de stad raken zwaar beschadigd. Nou, de instorting van het schip van de Domkerk zorgt ervoor dat de toren los van het koren komt te staan.
0: Ja.
4: Maar wat ze nou en hoe ze dat nou hebben weten te restaureren, weet ik niet.
0: Nou ja, goed, ja, het is van elkaar. Ja, het is dat lage gedeelte. Ik wist helemaal niet dat je een schip noemt. Dat hebben ze dus uitgeblazen.
4: Ja.
0: Dus nou, al bizar. 1944, Anne Frank schrijft voor het laatst in haar dagboek.
4: Ja.
0: Ja, en dat is. Nou, ik had even gevraagd, wat is dat dan precies? Ik weet precies hoe ik zou willen zijn, hoe ik ben van binnen. Maar helaas ben ik het enkel voor mezelf. Ja. Dat is wat ze laatst geschreven heeft.
4: Ja.
0: En dat is dus op 1 augustus. En op 4 augustus 1944. Ja, toen werden ze gearresteerd.
4: Later,
0: ja. En wordt het achterhuis ontdekt. En gaan ze naar het concentratiekamp.
4: Ja, nou. Het is toch echt triest, hè?
0: Ja, zeker. Wat nog meer? Zeggen.
4: Ja, na de Tweede Wereldoorlog eist Nederland schadevergoeding van Duitsland.
0: Ja, mooi is dat.
4: Ja, ja. Geld hebben de Duitsers niet. En daarom gaat er in ons land stemmen op om delen van Duitsland, dus te annexeren. Nou, uiteindelijk worden naast enige andere gebieden de dorpen Elten en Tuderen op 23 april 1949 onder Nederlandse bestuur gesteld.
0: Ja,
4: nou, mooi. Nederland is dan 69 vierkante kilometer groter. En zo'n 10.000 Duitsers wonen plotseling in ons land. Het is toch eigenlijk een heel raar of een bijzonder verhaal. Want ik ben dan een paar weken geleden in Berlijn geweest. En ik ben nog steeds bezig eigenlijk met de geschiedenis van Berlijn. Het is zo interessant. Ook over het gaat dan voornamelijk over de muur.
0: Ja,
4: en over de ijzeren gordijnen.
0: Ja, dat spreekt wel door de verbeelding, die muur. Maar goed, het maf is wel dat stukje. Het was ook weer Essen.
4: Ja.
0: Elten, die zeg maar, dat was eerst Duitsland, toen werd het Nederland.
4: Mm-hmm.
0: En toen uiteindelijk werd het weer Duitsland. Toen hebben ze daar heel veel boter in gekocht. Mm-hmm. Gigantische lading boter. En nou, toen in de nacht van dat dit veranderde naar weer Duitsland, toen hebben ze daar heel veel geld verdiend.
4: Ja, de nacht van 31 juli. Dus
0: ja,
4: zeg maar,
0: hebben ze echt miljoenen verdiend. Dat, ja, maar dat hoeft dus niet die grens over te smokkelen. Ja. Dat was nogal in het nieuwe land. Ja. Het is wel maf dat je denkt van, ik geef gewoon een stukje land aan Nederland en dan heb je de kosten heb je eruit. Maar zo werkte die, dames en heren. Nee. Dan moeten die Duitsers het ophoesten. Dus het was echt een noodgreep, volgens mij.
4: Ja.
0: Het heet ook de Itener Butter Night.
4: Ja, de boternacht van Elton.
0: Ja, dat was het eigenlijk. Ja. Nou goed, 1976, ja, Niki Lauda crasht in Duitsland met zijn Ferrari.
5: Begin jaren 70 komt een van de grootste dromen van Niki Lauda uit. Na hard trainen en veel geld bij elkaar sprokkelen kan hij racen in de Formule 1.
6: We zien hier Niki Lauda rijden, Ferrari.
5: En dat doet hij goed. Het racetalent uit Oostenrijk wordt in 1975 voor het eerst wereldkampioen. Het jaar erna is hij hard op weg om weer kampioen te worden. Maar dan gebeurt er tijdens een race in Duitsland dit. Door materiaalpech crasht Niki Lauda tegen de vangrail en zijn auto vliegt meteen in brand. Met hulp van andere coureurs wordt hij uit zijn wagen gehaald. Lauda belandt met zware brandwonden in het ziekenhuis en vecht daarvoor zijn leven.
7: You try to keep your brain working and to get the body ready to fight against illness.
5: Einde racecarrière, denkt iedereen.
0: Maar uiteindelijk niet. Niki Lauda die heeft heel veel betekend nog in die racewereld. Maar het is wel een maf verhaal. Vooral ook de hulpverlening was zo minimaal dat andere races stopten om hem te redden. Als je die beelden ook ziet, het is echt te knullig voor woorden. Er moest een hoop geleerd worden. Die race werd wel uitgereden. Mensen gingen door de donkere rookwolken gewoon heen. Ze bleven rondrijden en uiteindelijk won James Hunt. En Niki Lauda is natuurlijk in 2019 overleden. Toen was hij 70 jaar oud. Dus ja, niemand vergeet dat. Ze zegt onze jeugd. Dat op de televisie te zien was. Je denkt, wat gebeurt daar nou? Ja. Nou goed, dat was in Duitsland in de Formule 1 wagen.
4: Ja, nou nog een leuk muzikaal nieuws eigenlijk. Vandaag in 1970 komt Lola van de Kinks op binnen in de Nederlandse top 40. Maar het liedje wist ik niet hoor. Nee. Het liedje gaat over een travestiet en is geschreven door de zanger. En Lola is dan de travestiet, maar ze wilde eigenlijk het nummer Coca-Cola noemen. Oh. En de platenmaatschappij... die zag dat toch niet zo zitten. Want ze waren bang dat het anders niet gedraaid zou worden op de radio. Dus hebben ze het merk herschreven naar Lola.
0: Oké. Okay. Nou ja.
4: Dat is wel interessant.
0: Ja, soms dan echt... Hey June was vroeger ook al Hey June of zoiets van de Beatles. Dat was ook vroeger Hey Sean. Dat was een vernoeming naar zijn vrouw volgens mij. John Lennon. Goed, 1981 begon het natuurlijk allemaal. Start van MTV.
4: Ja.
0: Start van... Dit was de jingle die gedraaid werd voor het start van MTV.
4: Leuk.
0: En de eerste plaat die daar gedraaid werd van, op MTV was natuurlijk deze.
4: Video Killed the Radio.
0: Dat is leuk gevonden natuurlijk. Video Killed the Radio Star. Met andere woorden, video wordt het helemaal. En we gaan allemaal video's laten zien op MTV. Onder andere, ja, dat draaide vanaf 1981.
4: Ja.
0: Tot en met nu draait het nog een beetje. Er zijn heel veel Europese landen zijn nu al gestopt met MTV uit te zenden. Want het is langzaam bloed en dood. Iedereen heeft zijn eigen videoclipjes op zijn eigen telefoon wil zitten. Dus waarschijnlijk in de toekomst zal het niet zoveel meer betekenen. Nee. Maar uiteindelijk in 87, zes jaar later, kwam het dus zeg maar in Europa.
4: Klopt.
0: En toen was deze Europe Start.
8: Good evening, bonsoir, goedenavond, goedenavond, buonasera, good afternoon. Ik ben Marcel van Tilt en this is MTV, Music Television. This hour you'll see videos of Prince.
0: En dan krijg je al een voorlepeling van wat hij allemaal gaat draaien. En ook op MTV Europe had je natuurlijk leuke gasten.
9: Yes, fine. We have another one here. Dear Ray, we're presently watching your show, but are facing some problems with our television as the screen is sometimes scrambled. Do we have to pay already for
0: this? Het is maf. Als ik er nog een keer naar luister, Ray Cox heb ik heel vaak zitten kijken.
4: Ja.
0: En het was voor die tijd, ja, dat was eind jaren 80, was het best wel hip, weet je wel. Maar als je hem hoorde, lijkt hij wel ook al of hij een spraakgebrek heeft. Want hij uit hij praat ook heel snel en hij zegt ook heel veel onzin. Dat zeg ik ook, maar dat voor die tijd was het natuurlijk misschien wel hip. En nou ja, goed, het was op zelf wel leuk. MTV met onder andere Ray Cokes. En je had ook nog Simone Angel en Lars Oostveen. Nou, allemaal bekende namen die later weer andere dingen zijn gaan doen. Goed, dat was over MTV, die starten.
4: Ja, heb jij gekeken vroeger zelf naar MTV?
0: Jawel, ik vond Ray Cokes altijd wel ontwapenend.
4: Ja.
0: Het was eigenlijk een soort stripfiguur, maar dan echt... Ik zat er nog een keer naar te kijken. Ik denk, ja, dat was misschien wel aantrekkelijk aan hem, omdat hij... Hij bewoog heel veel en ongecontroleerd. En wat hij zei, wist hij niet precies. En het was gewoon vrolijk en het had wel iets.
4: Ja.
0: Terwijl als je nu naar kijkt, dan ben je ouder dat je denkt, nou doe even normaal.
4: Ja. Nou, ik vond het altijd wel leuk. Want ik ben eigenlijk wist het grappig. Want tegenwoordig worden dus die jongeren worden gezien als die zijn verslaafd aan hun mobiel.
0: Ja?
4: Maar ik had het eigenlijk vroeger met MTV videoclips kijken.
0: Ja, dat zei
4: ik
0: altijd te kijken.
4: na deze videoclip stop ik. En dan was de videoclip afgelopen. En dan kwam de volgende. En zei ik van, oh, deze kijk ik dan nog even af. En okay. Die daarna komt, stop ik.
0: Oké, okay, dat blijf je gerust.

0: verdwaasd om je heen kijken. Is this real? Overpass. Uit Engeland vandaan. Ja, een beetje Britpop muziek. En mocht je het leuk vinden, ja, 18 september. Jawel, de Paradiso. En dat zijn beentjes die nog redelijk betaalbaar zijn. En niet, niet voor het grote geld gaan. Dus dat is wel leuk om te weten. Zeker, het is weer tijd waar we kijken naar de verjaardagen. Zeker, die vandaag 73 jaar oud wordt. Wie wordt het er vandaag 73 jaar?
1: Zeg het eens.
0: Nou?
1: Ik weet het niet.
0: Robert Gray.
1: Ja.
0: Robert Gray.
1: Right Next Door.
0: Right Next Door, dat was een grote hit.
1: Mooi.
0: Zeker. Oh, fijne muziek van Robert Gray. Hij was echt in de jaren 70, was hij eigenlijk al heel populair met zijn gitaarwerk. Regionaal trad hij heel veel op en uiteindelijk kwam er een album uit. Dat heette Who's Been Talking. Dat was 1980. En nou, dat trok wel de aandacht. En uiteindelijk ging hij nog switchen weer van platenmaatschappij. En toen kwam hij deze plaat die hij net hoorde, Strong Persuader. En uiteindelijk maakte hij nog meer hits. Hij maakte het gitaargeluid, het bluesgitaar, voor heel veel mensen aantrekkelijk. Door wat meer
1: toegankelijk.
0: Ja, toegankelijk, meer uptempo. Zo'n lekker fris gitaartje erin. En hij heeft heel wat albums afgeleverd. Het laatste album komt uit 2019. I'm home from work. There he is again. En dit gaat op mij over huiselijk geweld. Talking loud, talking trash, and it's always something about him. Er zit op zelf wel eens een diepere laag in. Zo mooi dit. Om daar aandacht voor te vragen. Robert Gray, 73. Wie dan
1: mooie leeftijd.
0: Ja.
1: Nou, wie er vandaag jarig ook is. En die wordt 65. Dat is Danny Blind. Nou ja, Danny Blind wordt in Zeeland. Nou, vandaar dat Jolande natuurlijk in Zeeland is.
0: Ja.
1: In Zeeland geboren. Ja, en na zijn middelbare school debuteert hij bij het Rotterdamse Sparta. Nou, Johan Cruijff haalt hem in de jaren 80 naar Ajax. En Ajax bouwt... Danny, een bijna overtreffende erelijst op. Nou, hij wint veel clubniveaus en 5 keer landskampioen. Ja, nou ja, later wordt hij opgevolgd als Guus Hiddink

0: als noem je dat?
1: Trainer.
0: Als trainer. En hij wordt in 2015 bondscoach bij Oranje. Nou ja, komt hij ook, hè? Na tegenvallende presentaties van Oranje ontslaat.
1: Moest dat nog verteld worden?
0: Dat
1: lekker dit.
0: Kan. Hè? Ja. En Danny Blind is vader en van voetballer Daley Blind.
1: Nu kijk, dat is mooi. Ja. Ik heb iets doorgegeven ook gewoon. Dat het een beetje in de familie blijft. Goed, vandaag wordt hij 65. Nee, 66 wordt hij. Ik heb het over Chuck D. Steven had it on the news. Hij richt in 1982 Public Enemy op. En het is een van de belangrijkste personen uit de rap scene. Zijn felheid, zijn politieke karakter en ingenieusiteit in zijn teksten spreekt heel veel mensen uit. Onder andere heeft hij een plaat uit Rebel Without a Pause. In plaat Cause, dat is natuurlijk van James Dean. Apocalypse Now, weet je wel, doet hij Apocalypse 91. Enemy Strikes Black, dat zijn allemaal teksten die hij bedenkt. Het is gewoon wel. Het maakt ook rap toegankelijk voor heel veel mensen.
0: Ja.
1: Er zitten leuke stukjes muziek in. En hij is scherp over de politiek en hoe de zwarte mensen in Amerika worden behandeld. Is het altijd goed om daar aandacht voor te vragen. Goed, hij wordt vandaag dus 66.
0: Oeh. Ja. Vandaag in 1936 is de geboortedag van Yves Saint Laurent. Hij zou eigenlijk vandaag, een mooie leeftijd, 90 jaar zijn geworden. Nou, hij is geboren in Algerije en was een Franse modeontwerper. Nou, op zijn 17e is hij als ontwerper bij Christian Dior gaan werken. En later kreeg hij de leiding over het modehuis Dior. Nou, hij begint ook zelf te ontwerpen en in 1993 wordt het modehuis verkocht. En in 2002 wordt besloten dat het modehuis te sluiten. Maar hoewel zijn modelijn nog steeds wordt gemaakt, blijft de beste man. En zijn creatie blijft nog steeds in eer. En hij uiteindelijk komt hij te overlijden op 1 juni 2008.
1: Ja. Yves Saint Laurent. Ik heb er ooit een beeld van gehad, maar de rest kon ik niet betalen. Oh. Zo is dat. Rimmeling Jack Elliott. Die zat ik, die is al lang dood, toch? Dus die gast die dit soort muziek maakte.
0: Ook al de blues, hè?
1: Wat is het? Oude meukje. Hij wordt 95 jaar oud.
0: Jeetje.
1: Hij ging op zoek naar Gwen Guthrie. Hmm. En Gwen Guthrie is echt helemaal van de oude folk. Dat sprak heel veel mensen aan. Heel veel mensen zijn bij een bezoek geweest van deze Guthrie. En hij is ook de man die Bob Dylan geïnspireerd heeft. Deze Rambling Jack is plusminus 6 jaar met Guthrie op tournee geweest door heel Amerika. Al die staten heeft hij aangedaan. Hij heeft heel veel mensen blij gemaakt met optredens. Uh-huh. Dit is origineel van hem dus, Rambling Jack. En natuurlijk wat meer bekend is, is onder andere dit. Me and Bobby McGee is later ook uitgevoerd door Janis Joplin, dat spreekt toch meer mensen aan natuurlijk. Werd het steeds toegankelijker. Het grappige, op zijn 14-jarige leeftijd liep hij weg van huis. Ging hij mee met de Rodeo's show. En daar had hij ook country en folk had hij gehoord. Dat sprak hem heel erg aan. Dat ging hij uiteindelijk spelen samen met een clown. Die in het circus in die dingen optrad. En zo is hij een beetje in die showbizwereld terechtgekomen. En ja, nog steeds maakt hij wel een beetje muziek. Hij is dus 95 jaar oud.
0: Oh.
1: Bizar. Wat die gast allemaal heeft meegemaakt. Met ook al die grootheden die hij heeft ontmoet. Bijzonder.
0: En leeft hij nog?
1: Ja, 95.
0: Jeetje.
1: Ja, zeker.
0: Oh.
1: Vertel.
0: Ja, Guus Keijer. Die is vandaag jarig en hij is een Nederlandse acteur. Hij begint zijn carrière als leraar in de jaren 60. Mooi, hè? In de jaren 70 gooit hij het roer om. En richt zich helemaal op het schrijven van boeken. En in 1975 komt zijn eerste kinderboek van de hand. Madelief, een dochter van vrienden. En de hoofdpersoon is naar haar vernoemd. En hij schrijft nog meerdere boeken. En op 28, of in 2012 ontvangt Guus Keijer uit handen van de Zweedse kroonprinses Victoria Astrid Lindgren de Memorial Award. Nou, dat vind ik toch wel heel erg bijzonder.
1: Zeker.
0: Dat je zo komt.
1: De laatste die ik noem is Michael Penn. En Michael Penn is natuurlijk de broer van Sean Penn. Ook de broer van Chris Penn die overleed in 2006. Was hij nummer 40. Maar goed, deze Michael Penn heeft een aantal hitjes gehad. This and That. Dat was een aardig hitje. Het grootste hit was misschien wel No Mid. Dit zijn platen die ik echt in de jaren 90 veel gedraaid heb.
0: Mm-hmm.
1: Daarna heeft hij veel muziek gemaakt. Niet heel veel meer gedaan, maar op de achtergrond is hij wel actief gebleven. Hij wordt vandaag dus 68, Michael Penn. En nou, dit zou echt bijna een soort Jolande keuze kunnen worden. Maar ja, daar mag ik me niet mee bemoeien.
0: Niet. Ze is er niet. Nee, wat dus doen we?
1: Dan moet het de Markelkeuze worden, denk ik zelf. Nou, denk daar maar even over na. Straks hebben we daar uitsluit voor. Nieuwe single van The Strokes. Ze hebben een nieuw album uit. Die is echt wel heel zoet allemaal. Reality Waits.

0: De Strokes hebben een nieuw album uit. Reality Waits. En dit is een singeltje van die heet Going to Babble On. Jazeker, hier bij Toepak Leeft hebben we allemaal nieuwe muziek. Mocht je de Strokes nog steeds leuk vinden. Ik vind dit allemaal wel een beetje...
1: Is het wat voor je?
0: Nee, ik vind dat oude werk is... Het rockt even meer, maar goed. Ja, je moet soms terug het nieuws bedenken. En ze spelen trouwens 11 oktober in de Paradiso. Nee, Ziggo Dome, sorry. Stukje groot. Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Kan je nog naartoe?
0: Ja, zeker. Maar dan weet je de prijs al. Dan weet je de prijs al. Dus, nou goed. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten.
1: Ja. Nou, er was een traditioneel middagje paling roken afgelopen weekend.
0: Oh, mijn god.
1: Ja.
0: Doe het raam open.
1: Ja, is dat voor je?
0: Nee.
1: Nee,
0: ik ben niet zo van de vis.
1: Oh, dat was afgelopen zaterdag. En, nou, de eerste palingen zijn omgebouwd tot een vat. En dat was het startsein van het jaarlijkse palingroken bij Café Bluis. En later in de middag waren de palingen klaar voor consumptie. Nou, het was allemaal geslaagd. En de palingen werden destijds tussen 5 en 6 euro verkocht. En er was een stuk muzikale omlijsting bij het café. En er werd natuurlijk heel veel gedronken. Want paling moet zwemmen, als het ware.
0: Oh ja.
1: Eet je wel eet je helemaal geen vis?
0: Ik heb er een beetje een trauma over gehad. Want ik weet nog dat ik ooit bij mijn ouders... Dat is jaren geleden, gewoon weet ik wel, 15 jaar geleden. Ja, misschien wel 15 jaar geleden. Toen kwam ik in de badkamer binnen. En toen keek ik en zat in de badkuip zaten allemaal palingen. Dat mijn vader dus palingen meegekregen of zo. Die leefden nog, die zwommen. Dus...
1: Ja,
0: eigenlijk,
1: als kind ben je...
0: Jaren na dus ging ik altijd heel voorzichtig die badkamer in. Van, straks zitten ze er weer.
1: Was niet educatief.
0: Nee, stop zelf. Maar goed, net de paling. Ja. Ik heb ze wel gegeten. Ik vond het wel een vrij zoete smaak ook. Ja? Het is niet onaardig. Absoluut. Zeker niet onaardig. Goed, unieke uitruil van hotelfunctie naar woonfunctie... tussen twee gewilde locaties in het centrum. Het is namelijk... één man is daar eigenaar van. En die dus eigenaar van de Zeespiegel... En die zitten ze, dus, moet even goed kijken hoor. Dus naar de locatie Cornelis Ziegstraat. Daar is namelijk, daar gaat van woon naar hotel. En dan heb je daar op de Gasthuisplein 3. Dat is de Zeespiegel dus. Daar gaan dus 6 woningen. Dat is namelijk een zes vakantiehuizen, appartementen zijn dat. En die willen ze zeggen ombouwen naar woningen. En dat is een beetje raar volgens de regels. Dus hij had het ingediend bij de gemeente. En de gemeente was eigenlijk vanaf het begin al redelijk positief. Die denkt, nou, dat kan wel eens tot een succes worden gebracht. Dus ze hebben wat regels een beetje veranderd. En uiteindelijk gaat dat gebeuren dus. En dat is mooi om mee te denken, weet je wel. Ik bedoel, je krijgt er ook weer woningen bij. En ook weer hotelkamers. Ook weer goed voor het toerisme. Mm. Dus dit is een leuke samenwerking. En deze de eigenaar van die twee panden is natuurlijk hartstikke blij dat dit zo uit wordt gewerkt.
1: Ja. Ja, nou, dat is een bekende Elon Musk. Zijn auto's die worden op het Badhuisplein in een tijdelijke pop-up store geplaatst. Nou, de store is geopend en bezoekers kunnen daar tot en met 19 augustus kennis maken met de nieuwe modellen en proefritten maken.
0: Oh.
1: En nou, het leuke ervan is op 20 augustus verhuist de pop-up store naar het circuit, uiteraard het circuit Zandvoort. Maar ik noem het merk toch maar even Tesla. Tijdens het Formule 1 weekend voor 2 dagen daar aanwezig is.
0: Maar wat, dus, gaan wij hier reclame maken voor die voor Elon Musk?
1: Ja, waarschijnlijk zit er toch geld in de...
0: Ja, maar goed, vangt de gemeente hier nog iets voor? Of is dat allemaal weer Formule 1
1: gestart? Ik hoop het. Ik denk het laatste. Maar ja, dan komt onze beste prins. Die zegt dan daarna, ik verkoop de boel.
0: Ja. Nou, het is wel maf. Je denkt, voor dit soort dingen wordt dan wel reclame voor gemaakt. Terwijl ze roepen eigenlijk Formule 1 dat er tekort geld is. Van. Er komt tekort geld binnen vanuit de gemeente. En, nou ja, goed, de gemeente heeft natuurlijk ook weer extra belastingen op de kaartjes gekregen. Om wat dingen, de randvoorwaarden te regelen. Goed, zeker. Nog één keer alles uit de kast. Je hoort het al, Formule 1. Afgelopen zaterdag is met 1 druk op de knop. Ja, het reuzenrad geopend. En dit is natuurlijk de aanloop naar de Dutch Grand Prix van 23 augustus. En de sportief directeur daarvan, Jan Lammers, heeft dat uitgevoerd. Hij is ook van DGP. En Lars Carré was erbij, Rob Langenberg. Na de officiële opening van dit symbolische reuzenrad werd in werking gesteld. Gingen ze naar de Middenboulevard. En daar is namelijk openluchtexpositie van 5 jaar Formule 1. En dat is onthuld. En daar was dus een grote fotocollage ingepakt in het oranje. En daar zag je dus allemaal foto's van... De eerste Grand Prix, dat mensen op het station aankwamen, helemaal oranje gekleed. En dat het zo'n gigantische succes was. Nou goed, dat was vooral in de Haltestraat.
1: Ja.
0: Leuk om dat allemaal nog even mee te maken.
1: Ja.
0: En nu kan het nog, want straks is het allemaal weer voorbij natuurlijk. Tot zover de Zandvoortse berichten. Volgende uur veel meer Zandvoortse berichten natuurlijk. Het Goedemorgen Zandvoort. Eerst even hier een leuke stukje tekst. Van Gia Ford. Poolside.

0: zware teksten gewoon echt. Het is, klinkt heel sfeervol. Oh. In the summertime.
1: Oh.
0: I want to see you drown.
1: Oh.
0: And kiss me now, otherwise I blow your brains right out. Kijk, je kan het afdwingen. Ik bedoel, ik ben ervoor hoor. Ik ben ervoor, maar dit gaat wel heel erg goed. Gia Ford en dit is dus Poolside. En het is een leuke muziek. Ik ben toepakleef. Ik kan alleen maar wachten. Ik had nog een stukje geschiedenis staan.
1: Ja.
0: 60 jaar geleden. We gaan dus terug naar 1966.
2: BBC Television News now presents a special program on today's mass murder in the capital city.
3: One of history's worst mass murders occurred here in Austin today. By official count tonight, 49 persons were hit by gunfire. There are 16 dead and 33 injured. It started last night when a man reportedly killed his wife and his mother. That same man apparently rounded up an arsenal and supplies this morning and then went to the observation deck of the University of Texas Tower.
0: Charles Whitman, dat is de naam. Hij is 25 jaar oud. Hij komt uit het leger vandaan. Hij heeft natuurlijk wel een beetje iets van stress. Hij schrijft een zelfmoordbrief, eerst één. En daar zegt hij dus dat hij het heel vervelend zou vinden voor zijn vrouw, voor zijn moeder, als zij dit nieuws zouden horen dat hij zoveel mensen gaat neerschieten.
1: Oh.
0: Dan uiteindelijk verzamelt hij heel veel wapens. Hij gaat naar de Universiteit van Austin, Texas. Hij klimt daar naar de 27e verdieping. Hij komt er gewoon mensen tegen. Goedemorgen, goedemorgen. En om 11 uur staat hij daar om zich heen te schieten. Hij heeft ook een tweede zelfmoordbrief geschreven. Daarin schrijft hij de frustratie die hij heeft opgedaan in zijn leven, in het leger, maar ook thuis met zijn vader en met zijn moeder. Hij schrijft er ook in dat hij merkt dat hij toch een beetje anders is dan andere mensen.
1: Oh.
0: Al die dingen die hij aan het doen is, daar voelt hij niet zoveel bij. Dus hij heeft zelf het idee dat er iets met zijn hoofd is. Hij adviseert ook, nadat hij dood is, om zijn hersenen te laten onderzoeken. Dat wordt gedaan en blijkt dus dat er een tumor in zijn hoofd zit en die drukt tegen bepaalde gebieden waar de emotie en de agressie zit. En dit blijkt dus een combinatie te zijn geweest met de ervaring die hij heeft gedaan in zijn leven.
1: Ja.
0: Om tot dit te komen.
1: Ja.
0: Is het toch bizar?
1: Het is een heel bizar verhaal.
0: Ja, dit is, hij heeft dus uiteindelijk 17 mensen doodgeschoten en iets van 30 mensen verwond. Het maf is dat dit bijna live is uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Daar kan je echt beelden van vinden op internet. En dan zie je dus echt dat hij hem zitten op die toren nog. En dan zie je hem eraf vanaf schieten. En mensen zie je achter de auto zitten. Dit heeft in de psychiatrie heel veel teweeg gebracht. Door te kijken, zou het alleen maar kunnen zijn door de kanker die je in je hoofd hebt, dat je dit soort gekke dingen doet? Of heeft het ook nog te maken met ervaringen die je opgedaan hebt?
1: Mm-hmm.
0: Dus dit is een keerpunt in dat soort gebieden geweest. Mm-hmm. Goed, het ging over Charles Whitman.
1: Ja, ik ben nog aan het denken voor de Jolanda-keuze.
0: Ja, precies.
1: Maar ik denk toch wel Robert Gray, heel eerlijk gezegd, hoor.
0: Ja?
1: Ja. Okay. Heb je dat?
0: Dat heb ik
1: je
0: wel.
1: Dat mee?
0: Dat kan ik wel voor je regelen.
1: Ja, tiet dat over naar zo, boem. Nou, doe even dit en alles staat en de muziek staat aan.
0: Maar dan moet je toch even een bericht doen.
1: Ja, is goed hoor. Ja, de Italiaanse keten Antonio en Marco hebben in de regio Lyon van Frankrijk een dure pizza op de kaart gezet. En dat is de pizza Hawaii met ananas voor 100 euro. Nou, dan zou je denken,
0: €100?
1: Een pizza met Hawaii. Nou, dat is natuurlijk ook wel een vloek in de Italiaanse keuken. Dat is dus niks. Pizza, Hawaii is niks.
0: Ik heb hem regelmatig, want ik wil hem toch altijd weer bestellen.
1: Ja, is lekker,
0: nou,
1: hè?
0: Oh, meneer, ik zal eens even kijken of ik ananas heb.
1: Komt er denk je vers ananas met gewoon een blik op sap.
0: Ja.
1: Maar dat is de stunt. Het is eigenlijk een stunt, hoor. Want het is puur bedoeld voor de marketing, hè. Om klanten van te weerhouden ananas op een traditionele pizza te bestellen. En natuurlijk ook een marketingstunt van kom naar onze pizzeria. Want die staat erop bekend dat wij een pizza hebben van 100 euro.
0: Ja, zeker. Nou, het is wel leuk om een statement te maken. En ik vind het altijd leuk om dat even te kijken of ik dat kan breken.
1: Ja.
0: Goed, nou, even tijd voor de Jolandekeuze. Hoewel ze er niet is, ja, kunnen we toch wel even een plaatje draaien.
1: Vind ik ook.
0: Speciaal verhaal. Dit is een van de grote platen samen met Persuader. En Don't Be Afraid in the Dark. Dat leuke gitaargeluid. Hij wordt vandaag 73. Robert Gray.

0: Robert Gray 73 wordt hij vandaag. Wel grappig. Eerst zingt hij een Strong Persuader. Dat hij elke keer zeg maar, jouw vrouw lastig valt op de bovenverdieping. Hè, dat hij zich schuldig aan voelt. En nu zegt hij zelf, wees mij niet bang in het donker. Ik loop wel met je mee. Nee, bedankt. Ik stuur mijn vrouw niet met jou in het donker in. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Je bent een Strong Persuader. En voordat je weet... Nog meer mensen die jarig zijn. Ja, die heb ik nog staan. En die gast, ik was hem zelf vergeten. Maar wat heeft die leuke muziek gemaakt? Ik zal even een stukje laten horen van deze man. Ik heb het over Tommy Bolin. En Tommy Bolin overleed in 1976. Toen was hij nog maar 25 jaar oud. Hij speelde eerst bij Deep Purple. Je kent Deep Purple natuurlijk ook al van die grote hits.
1: Zeker.
0: Niet echt wereldschokkend. Dat je denkt, dat is wel leuk. Ik weet het allemaal niet eigenlijk. Ja, een beetje gesneden koek ook. Hij heeft ook bij de James Gang gezeten. Dit vond ik wel leuker.
1: Vind ik ook wel mooi. Ja.
0: En dit is dus Tommy Bolin. Echt een rockgitarist. En uiteindelijk heeft hij tot 1976... heeft hij zeg maar... heeft hij bij Deep Purple gezeten. Hij begon ook solo werk te maken vlak voor zijn dood. Dit vind ik echt wel heel goed dit. Zo lekker voortkoppelend. Teaser in it. Wild Dog. Hij trad nog één keer op met Jeff Beck in het voorprogramma. En het voorprogramma van Jeff Beck speelde hij. En dat was dus op... wat was het ook weer? 1 augustus? Nou, ik weet niet waar het was. In 1976. En de volgende dag... Nou, toen zouden ze weer gaan optreden. Want hij zou in het voorprogramma van Jeff Beck het hele land doorgaan. En toen nam hij een overdosis. En toen overleefde hij het niet. Maar goed, dat laatste optreden is wel live uitgebracht. Tommy Bolin Band live. At Miami. Ja, goed. Ja. Dat is nogal op plaat gezet. Goed, vertel.
1: Ja, nou, heb jij last van erectieproblemen?
0: Hè? Dat is een nare
1: programma. Kijk, het woord moet toch eventjes voorbij komen.
0: Ja, moet even gezegd worden.
1: Ja, we moeten toch over hebben even... ons mannelijkheid hebben, toch?
0: Je moet er soms wel even meer
1: even
0: aan werken.
1: Voeden.
0: Ja, je moet het wel even voeden, ja.
1: Ja,
0: dan zal maar even denken, doe hem omhoog. Nee, sorry.
1: Nou ja, ze hebben dus onderzoek gedaan. En wat je drinkt heeft invloed op hoe het daar beneden presteert. Nou,
0: ja,
1: dat denk je.
0: Ja,
1: water heb ik dus net van onze radio-DJ gekregen. Maar dat is niks mis mee.
0: Nee?
1: Nou, te veel cafeïne, suiker, zout en je dagelijkse bakje energiedrankjes. Als je dat drinkt, drinkt dat niet. Of chocomel zijn namelijk aanslagen op je hart, vaten en hormonen.
0: Oké, dus ik wil alleen maar water drinken nu.
1: Nou, bewijs
0: heel veel zwaar rood, ik niet eens heel veel koffie ook.
1: Nee. Zelfs alcoholvrij bier en plantaardige melk schijnt helemaal niet goed te zijn.
0: Huh?
1: Ja. Nou ja, koffie is de killer voor je diepe slaap natuurlijk.
0: Yeah.
1: En dan blijf je voor koffie blijf je dus wel 6 uur lang staat je lichaam aan. En hoe laat je drinkt, nou ja, dat verpest je diepe slaap. En juist in die fase maakt je lichaam testosteron aan. En het hormoon voor je libido en je erectie.
0: Ik ben 1,5 oor hier.
1: Ja, dat weet ik. Want je hangt aan mijn lippen.
0: Ja.
1: En een klein beetje slaaptekort zorgt al voor een flinke dip in je testosteron.
0: Oké, nou dat klopt. Ik slaap wel heel wisselend, dat is waar.
1: Oh, maar, nou ja, vooral 4 of 5 koppen per dag. Vooral 's middags en 's avonds. Dan vraag je om problemen. Nou ja, de fix is maximaal 2 koppen per dag. En stoppen mee... Nou, dat vind ik wel grappig. Wat ik nu heb gezegd. Stop ermee na 2 uur.
0: 2 uur 's nachts? Nee, 's middags denk ik.
1: Stop ermee na 2 uur.
0: Oh jeetje, ik drink nog een kopje koffie om 4:30.
1: Nou ja, dus zelden met energiedrankjes. Dat heb je nu dus ook een bom van suiker en cafeïne. Je krijgt er even een boost van. Maar het brengt je bloeddruk en je hartslag die schiet omhoog.
0: Oké.
1: En ook je stresshormoon cortisol die stijgt. Dus
0: de
1: luisteraars die moeten goed bijblijven van wat ze wel of wat ze niet doen. Dus de oplossing is gewoon, laat die blikje staan, loop liever een rondje of neem een handje nootjes voor nieuwe energie. Dus je kan wat drinken, maar doe een zak chips of een bak nootjes ernaar.
0: Ik ben wel een snoeper, maar het is niet echt extreem. Maar, ik ga eens even kijken wat ik al doe aan mijn voeding. Wie weet, is er nog wat te behalen? Ik bedoel, dat is wel prima. Als je dit kan doen en hij gaat omhoog, dat wil je graag natuurlijk.
1: Klopt.
0: Kijk, want we gaan heel veel noten eten. En de uitslag volgende week. Ze maken al wat muziek. Ik heb het over natuurlijk Inspired Carpets. Ja, leuke naam vond ik het destijds al. Geïnspireerd tapijt. En die hebben een nieuwe plaat uit. Dit is de single daarvan. There's a Better Way. Nou, laat eens horen dan. Die nootjes, ja. Goed voor je noten.

0: oude beetje toch muziek blijven maken. Inspired Carpet 1983. Dat is echt al een aantal jaartjes geleden, zeg maar. Goed, dit is... There's Gotta Be A Better Way is de nieuwe single. Er komt een album uit en die ga je hier natuurlijk ook horen. Maar je denkt mezelf, heb ik die echt hits gehad in Spire Carpets? Nou, even een fragmentje uit de jaren 80. Dit was de grote hit. Dat klinkt een beetje doffig, omdat het geen betere opleiding is. Opname, denk ik. Goed, Dragging Me Down.
1: Nou, het klinkt niet verkeerd.
0: Hè? Nee, het was een goede plaat dit, hoor. Stop Dragging Me Down. Het is ook een beetje, lijkt een beetje, hoe noem je het ook weer? Fool's Golden van, Fool's Gold van Stone Roses. Daar heeft het een beetje iets weg van. Goed, even frieken praten over muziek die we alles weer goed kennen. Goed, vertel.
1: Ja, nou, er is een ontslagzaak geweest van een secretaresse bij een Limburgs bedrijf. Die het bedrijf duur komt te staan. Volgens de rechter wilde het bedrijf van de vrouw af. Maar alleen maar omdat de nieuwe directeur haar niet mocht. Nee, dat is natuurlijk wel wat. Nou, het totale prijskaartje voor als een ontslag loopt nu op tot ruim kleine 4 ton.
0: Zo.
1: En ja, vorig jaar augustus vroeg de werkgever het UWV toestemming om de vrouw te mogen ontslaan. Nou ja, het UWV heeft daar niet achter gestaan. Omdat haar taken waren overgenomen door een collega, zou de secretaresse eigenlijk niet meer nodig zijn. Maar het UWV zegt van... waarom was het vervallen van haar functie noodzakelijk en doelmatig? Ja, dat hebben ze niet geweten. Dus er is nog steeds werk voor de beste vrouw. Maar ja, omdat de vrouw al sinds augustus vorig jaar thuis ziek is en de arbeidsovereenkomst pas oktober wordt ontbonden, is het bedrijf ook nog eens zo'n €65.000 aan salaris doorbetaling kwijt.
0: Zo.
1: Dus ja, dan kom je op een goede prijs van een kleine 4 ton.
0: Ja, nee, ik snap het.
1: Dus dan krijg je dus het AFAS-gevalletje. Ja, je draagt witte sneakers, maar je geen nette broek.
0: Nee.
1: En je bent te dik. En daarom mag ik je niet.
0: Heerlijk om dat wel even te noemen. Je bent te dik, zeg maar. Ja. Dat kunnen wij noemen, want wij zijn broodmager.
1: Ja.
0: Goed, nou, vandaag is toch Zwarte Zaterdag weer. En de ANWB heeft tips. En tips. Oh, maar, ja, maar ja, weet je, mijn huisje, daar kan ik vandaag in. Dus daar wil ik wel op tijd zijn. Ja. Dus heel veel mensen gaan toch vroeg op pad. Waardoor ze toch in die file komen. Mensen onderschatten het. Ik denk, nou, dat valt allemaal wel mee, zeg. Maar goed, er zijn natuurlijk ook al de gebieden in Frankrijk waar ze ook vrij zijn. Daar loop je ook tegenaan. Dus vooral op de A7 tussen Lyon en Orange. Daar schijnt Route de Soleil. Ja, de route van de zon. Daar is het heel erg druk. Dus ja, de advies. En zeker als je tussen 7 en 8 gaat rijden. Je moet echt een beetje na 11 gaan rijden. Dus de ANWB die adviseert het om dat echt te gaan doen. En dan ben je namelijk die route of die drukte is dan voor je uitgereden.
1: Ja.
0: Dus dat is een beetje de insteek wat ze willen gaan doen. Mensen denken er toch over na. Van, ja, ik heb ervoor betaald. Ik wil er op tijd zijn. Die kunnen dat niet loslaten.
1: Nee.
0: De vakantie begint pas als je daar bent. Nee, de vakantie begint hier. Proberen al een beetje te ontwinden. Je denkt, oh, ik hoef niks meer. Dat is ook wel een vakantiegevoel.
1: Mm.
0: Ja. Dus nou ja, goed, daar zijn ze een beetje op in aan het zetten. Dat je er zo tegenaan kijkt.
1: Klopt,
0: in plaats van dat je maar heel hard gaat rijden om op je plek te komen. Want dat kan nog wel eens frustratie opleveren. En ongelukken natuurlijk.
1: Oh.
0: Oké, wat hebben we hier? Kaan. Noah Kaan, om volledig te zijn. Ook weer zo'n country en western artiest die het heel goed doet. American Cars.

0: Lekker muziek van Noah Kahan. The Great Dive, The Last of the Bugs. En dat is de American Cars, waar die muziek over heeft gemaakt. Goed, ja. Laatste berichten die we nog uitwisselen.
1: Ja, we steven af op het nieuws van 10 uur. Nou, er is een boek 150 jaar te laat teruggebracht bij een Australische bibliotheek. Nou ja, en bij het terugbrengen zou de boete eigenlijk omgerekend zo'n ongeveer €17.000 bedragen.
0: Zo. En was er nog in de boek? De avonden van Gerard van Reven of zo?
1: Het leven voor van Gerard van Reven, ja. Volgens mij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, verder in de krant te lezen dat er jaarlijks heel wat katten kwijtraken. En dat zijn er weer 5000 meer dan vorig jaar. Het is 64.000 katten raken kwijt. En het komt vooral omdat mensen het warm hebben, de ramen openzetten. En een kat op ontdekkingstocht uitgaat. En het komt ook vooral door de bezorgers van allerlei pakketjes. Die laten een bus openstaan. En die kat denkt, oh, hier is het ook lekker cool. Laat ik in die bus plaatsnemen. Voordat je weet, is hij aan de andere kant van de stad. Want daar gaat de deur weer open natuurlijk. Dus daar moet iets aan gedaan worden. Let op je kat. Ik zal zeggen, mooi weekend.
1: Mooi volgende weekend. Week is mooi zomer. Weer. Hoi hoi.
0: Hoi hoi. Ik spreek je later.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, nou dan gaan we er weer in bij Goedemorgen Zandvoort op 1 augustus. We zijn al lekker... Ik moet toch even een vraag stellen, want hier staat natuurlijk Marja Kop. Maar ik zie een heel nieuw gezicht bij de techniek.
2: Ja, goedemorgen. Zo, ik moet... Zo, goedemorgen. Ja, Stefan hier. Hallo, hallo.
1: Stefan is de nieuwe technicus.
2: Ja, misschien.
1: Wordt de nieuwe technicus.
2: Misschien, ja.
1: Nou, ik hoop dat je heel veel plezier hebt aan Goedemorgen Zandvoort, want dat hebben wij ook.
2: Ja, zeker.
1: Anders zitten wij hier natuurlijk niet.
2: Zeker.
1: Vandaag gaan wij straks praten met Ernst Brokmeijer over de reddingsbrigade. Carina heeft een interview gehaald bij de Juttersgeluk over de beach cleanup. We gaan ook praten over zonnepanelen in Zandvoort, een kleine toename. In tweede uur gaan we praten over makreelroken en dan komt Jef de Vos voor langs. We hebben daarna een verslag Zandvoorts racefestival gemaakt door Jaap Koper. En als afsluiter praten wij met Michel Vaas van Miracle Media, want die gaat het dorp aankleden, Ernst.
3: Ja, en hij blijft overal plakken, wou ik heel vaak zeggen. Maar ik zie prachtige foto's voorbij komen en in het echt, ik word heel vrolijk als ik het centrum in loop.
1: Ja, nou ja, dat komt allemaal bij hem vandaan. En die grote foto's ook op de boulevard en noem maar op. Een stickering van Zandvoort, de letters op de boulevard.
3: Ja, ja en ik zou bijna zeggen, ik ben door vakantie gisteren pas op de boulevard geweest om de foto's te bekijken samen met mijn vrouw. En die zei op aan, ik krijg echt kippenvel, dus ben je nog niet op de boulevard geweest? Ga vooral even naar de foto's
1: kijken. Zeker naar die foto's kijken. En het wordt natuurlijk op de boulevard steeds drukker, want het racefestival komt eraan.
3: Ja, gezellig. Karten, winkeltjes, vlaggetjes. Wat ik zei, zit je nog niet in de F1-sfeer? Dan word je dat zeker als je via het Badhuisplein de boulevard oploopt, dan ontkom je er niet aan. Maar ik zag gisteren ook al de toeristen op de 1, 2, 3 blokken voor het raadhuis staan om foto's te maken. Dus volgens mij is Zandvoort er langzaam klaar voor. Ik in ieder geval wel.
1: Ja, ik ook. Nou, ja, en als een van openingsnummers het makrelen roken, dus...
3: Wij
1: horen ook bij het racefestival.
3: Dat is ook racefestival. Wat altijd heel vervelend is, dan neem ik me voor, ook als ze in het dorp staan. Ja, ik heb druk weekend, we hebben al boodschap. Ik neem geen makreel. En hoe ze het doen, weet ik niet. Maar ik loop altijd weer het dorp uit met een makreel onder mijn arm.
1: Mooi, dan hoef ik er nog maar 279 te verkopen. Maar Ernst, serieus.
3: Ja.
1: Het wordt steeds warmer. En jij als landelijke medewerker van de reddingsbrigade merkt dat landelijk mee. Daar heb ik een aantal vragen over. Maar eerst... wat doe je landelijk?
3: Ja, ik heb een aantal jaar geleden, wat dan heel mooi heet, van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik ben gaan werken voor Reddingsbrigade Nederland. Dat is een kleine beroepsorganisatie die 147 reddingsbrigades in het land ondersteunt. En ik mag me daar bezighouden met alles op het gebied van communicatie, marketing en fondsenwerving. Dat klinkt als heel veel, dat is het af en toe ook. Maar eigenlijk wat mijn hoofdrol is, is om de landelijke belangen en daarmee natuurlijk ook de lokale belangen van reddingsbrigades landelijk te vertegenwoordigen. Dat kan zijn richting landelijke overheid, ministeries... lokale organisaties helpen met contact met hun lokale gemeente. Maar dan moet je ook heel, heel simpel denken aan de persberichten, de website, opleidingsmaterialen. En niet het schrijven van de inhoud, maar wel zorgen dat het er mooi uitziet en verpakt wordt. En dat mag ik doen met een klein team van ondertussen 4 mensen die dat voor alle reddingsbrigades doen.
1: Als je dat landelijk doet, hè, dan zie je ook landelijk.
3: Ja.
1: Zijn er grote verschillen tussen reddingsbrigades? Er zijn natuurlijk kleine en grote, maar zie je inhoudelijk wat verschillen?
3: Nou, je ziet inhoudelijk verschil in de werkzaamheden. Eigenlijk grofweg zijn er een 4-5-tal hoofdwerkzaamheden. Eigenlijk doen ze allemaal zwemmend redden. Hè? Dus kinderen zwemvaardig maken in een zwembad. Maar dan komt er wel een beetje een splitsing. We zien in het binnenland toch heel veel reddingsbrigades die voornamelijk dat zwembad doen. Zowel de opleidingskamp, maar ook de lifesaving sport. Als ze iets met water doen, is het vaak alleen evenementen. Superbelangrijk, hè, want dat worden er steeds meer en de gemeente eisen steeds meer veiligheid.
1: Dus moet je ook reddingsbrigade
3: hebben. Ja, dus heb je denk aan de Mudmasters, de Swim for Cancer en andere tochten. Dus op en rond het water evenementenzorg. En dan kom je aan bij de toezichtskant. Dat is natuurlijk waar we in Zandvoort, naast het zwembad, de belangrijkste tak. En dat zie je eigenlijk bij een kleine 50, 60 reddingsbrigades. Ja. Dus minder dan de helft die echt dat toezicht doen. Is wel meestal het meest zichtbare. Dus vandaar dat mensen die associatie hebben, reddingsbrigades zijn die jongens en meiden op de stranden die toezicht houden.
1: Op die hoge stoelen.
3: Op die hoge stoelen. Ja, en dan hebben we nog
1: met zo'n toeter, vond ik altijd wel grappig.
3: Met zo'n toeter, ja, dat is natuurlijk het traditioneel. Net zoals dat de buitenlander denkt dat wij op klompen lopen en molens hebben. Dat is een traditioneel beeld. Dat houden we ook zelf natuurlijk beetje in stand. Laatste tak, niet al heel onbelangrijk, is dat een groot aantal reddingsbrigades speciaal vaartuig hebben voor overstromingen. Zodra er iets gebeurt qua landelijke calamiteit, worden we daarvoor ingezet. En wij doen daar de coördinatie voor samen met brandweereenheden.
1: Hebben reddingsbrigade daar een speciale ploeg voor? Want er gebeurt iets, dan moet er opgebeld worden. Nou, ja. Maar naar wie bel je dan?
3: Ja, naar een aangewezen coördinator. Dus dat is vooraf afgestemd wie dat is. In Zandvoort putten we daar op dit moment nog uit de wat bredere operationele ploeg. En de ervaring leert dat dat goed is.
1: Ja.
3: We zien wel steeds meer dat het gaat richting een wat vastere ploeg. Of eigenlijk een aantal ploegen. Hè, want je bent nooit 24-7 in Nederland. We zijn ook allemaal vrijwillig. Hè, maar dat is je moet altijd dus een bredere ploeg hebben om uit te putten. Maar je ziet daar wel steeds meer formalisering in komen. Er komen ook opleidingen voor.
1: Ja, die kant wil ik net even op. Ja. Reddingsbrigade wordt opgeleid. Redden, zwemmen, oppassen, ja. Kijken wat er gebeurt. Dit is natuurlijk een hele andere tak van sport.
3: Dit is een hele andere tak. Ja, en zit wel een stukje in de opleiding.
1: Ja,
3: al. Dus ook hoe de organisatiestructuur is, de opschaling werkt, wat de taakstelling is. Maar we zien daar steeds meer specialisatie in. Dus daar komen aparte opleidingen voor.
1: Ja, in mijn hoofd zat ik dat een beetje te vergelijken met de brandweer, de vrijwillige brandweer. Dat weet je nog wel, hè, achter de aan de raam fietsen en dan mijn schep.
3: Ja.
1: Maar daar zie je ook allerlei opleidingen erbij komen.
3: Die tijd is voorbij. Ik mag al vrij lang op het strand rondlopen. Ja, als je dit vergelijkt met 30 jaar geleden. Was het verwachtingspatroon veel lager. Het opleidingsniveau lag lager. Maar het publiek verwacht ook wat anders. En nu, als men een oranje auto ziet. Als ze de jongens en meiden met een geel-rode shirt zien. Men verwacht een professionele service en een dienstverlening. Ja. En dat dan door vrijwilligers gedaan wordt. Dat is helemaal niet relevant.
1: Nee.
3: En dus je ziet de opleidingseisen steeds hoger worden. Elk jaar herhalingslessen, certificering. Het is ook als er iets gebeurt waar andere diensten meteen naar kijken. Wie deed het? Was de opleiding goed? Was de herhalingsles gevolgd?
1: Ja.
3: Dus we gaan in Nederland ook een beetje naar die cultuur. Dat gewoon verwacht wordt.
1: Dan ga je toch richting de professionele kant. Maar dat haal je niet, want dat is bij de brandweer en bij jullie ook zo. Jullie draaien gewoon 100% de vrijwilligers.
3: Ja, dus je moet daar een tussenvariant op vinden. En dat is een constante battle en struggle.
1: Moeilijk.
3: Kwaliteit, maar wel binnen de perk.
1: Hey, landelijk gezien, er zijn weer waarschuwingen voor blauwalg.
3: Ja.
1: Doen jullie daar wat mee?
3: Nee, wij doen daar in die zin niks mee. Dat wij natuurlijk, dat
1: maar
3: is
1: mensen springen er wel in.
3: Ja, de plekken waar toezicht van reddingsgades is en er is blauwalg, daar heerst meestal een zwemverbod. Dus dan wordt er wat mee gedaan. Maar het is niet dat wij daar actief iets mee doen.
1: Ja, okay.
3: Het is wel lastig, hè, want blauwalg, daar kan je best wel even ziek van worden. Ik moet zeggen dat wij werken heel veel samen met het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. En ik moet zeggen, de directeur daar roept altijd op World Drowning Prevention Day. De dag dat we extra aandacht vragen voor verdrinkingsslachtoffers. Alle aandacht moet daar naartoe. Want er is in Nederland nog nooit iemand dood gegaan aan blauwalg. Wel heel ziek geworden. maar laten we alsjeblieft vooral aandacht besteden aan maatregelen om dat water veiliger te maken.
1: Ja, ja, ja.
3: Zodat er niet weer elke week iemand in een plas, rivier of kanaal verdrinkt.
1: Nee.
3: Maar goed, het blijft een feit dat die bacteriën niet fijn zijn. En we ook hier in de regio, als het wat langer warm weer blijft, wel zien bij plassen en vooral stilstaand water dat ontstaat.
1: Terug naar de kust.
3: Ja.
1: Zandvoort. Het is een aantal dagen heel warm geweest, een aantal weken geleden ook. Zie je mensen dan risico nemen? Want ik heb het idee dat de watertemperatuur nog niet helemaal in die tijd op peil was.
3: Ja, wat is een risico nemen? Hè? En over het algemeen zie je dat, ondanks dat we natuurlijk af en toe ook landelijk wel roepen, pas op, het is nog koud.
1: Mm-hmm.
3: Mensen zijn natuurlijk niet dom. Hè? Als je je grote teen in het water instopt in mei, dan voelt iedereen dat het ijskoud is. Als iemand dan even een korte plons doet, doen we op 1 januari ook. Hè? Dus we moeten ook niet doorslaan. Hè? We hadden het net over regeltjes. We moeten ook niet doorslaan. Dus vooral ook realistisch blijven. Natuurlijk zien we mensen vaak wel uit onwetendheid. Als je dan even een kort plonsje doet, niks aan de hand. Maar als je op dat moment naar de vierde bank heen en weer zwemt, alleen in je zwembroek, dat is niet verstandig.
1: Dat is niet handig.
3: Het aantal ongelukken is gelukkig daarin ook heel erg beperkt. Dus we adviseren wel eens wat mensen, maar

0: zozeer dat ze meteen in doodsnood waren, maar wel echt geholpen moesten worden door de stroming. Ja, als iemand daar één stapje doet en in zo'n zwemkuil stapt en niet zo goed kan zwemmen. Ja, dan heb je een probleem. Dus daar zijn we wel echt extra gefocust op. En ook de afgelopen 2 weken zijn best wat mensen die daardoor vroegtijdig teruggestuurd zijn of op het juiste moment naar de kant geholpen zijn.
1: Dat lijkt me wel een hele klus, want je vaart langs de kustlijn. Je wilt dan wel een beetje dichtbij, ja. Je kijkt op het strand en dan moet je het ook echt zien. Hij kan niet goed zwemmen.
0: Nee, dat is een...
1: Valt dat op?
0: Ja, dat valt op. Hè. Mensen zeggen ook wel eens, hoe kijk je? Zeker op zo'n drukke dag staan natuurlijk 10.000 mensen in het water. Op een of andere manier, en dat is een leerproces, kijk je naar patronen. En op een bepaald moment zie je in zo'n massa, daar klopt iets niet in het plaatje. En dat is eigenlijk het moment waarop je focus. En dat is heel lastig uit te leggen aan mensen die dat niet hebben. Maar dat zie je, hè, mensen doen inmiddels de opleiding. En dan zijn ze startbekwaam. En dan kunnen ze iemand helpen, redden. Ze kennen de techniek. En dan begint eigenlijk het leerproces van meegaan met ervaren mensen, meekijken. En je ziet eigenlijk wel dat heel veel mensen dat ook wel vrij snel oppakken. Hoe dat, ja, ik noem maar even, patroonherkenning werkt. Dat is een soort, dat op een moment ga je dat gewoon
1: zien. Zit er ergens een gevoeletje in van dit plaatje?
0: Ja, dit plaatje.
1: En dat zit daar ongeveer.
0: En als je mij een vraag legt, leg eens uit wat je dan ziet. Ik kan het niet uitleggen.
1: Nee, is een gevoel.
0: Je ziet het soms wel natuurlijk een beetje aan mensen die wat ongemakkelijk bewegen. Of nou ja, dat maar er kan ook iemand zijn die grappig doet naar zijn broertje.
1: Ja,
0: dat is we noemen een beetje vingerspitsengevoel. Ja. Wat zeker de wat meer ervaren lifeguards op een bepaald moment krijgen. En ja, waar je natuurlijk super blij mee bent, want dat hebben we nodig.
1: Ja. Zijn mensen dan ook gehoorzaam naar jullie? Van joh, het is handiger als je er een paar meter terug gaat.
0: Over het algemeen, als wij iemand vragen, en dat is natuurlijk ook de manier waarop, hè, als wij gaan zeggen, hey, je moet terug, dan krijgen we 2 middelvingers. Dus over het algemeen zijn mensen echt onwetend en gaan eigenlijk meteen terug. Natuurlijk ook wel af en toe de wat stoere, dan wel volwassen mannen. Over het algemeen moet ik zeggen, middelbare leeftijd, die dan nog roepen, ah joh, jochie, ik deed het al toen jij er nog niet was. Eigenlijk zien ze ook dat op het moment dat ze dan verder varen, dat achter hun diegene toch teruggaat.
1: Toch teruggaat.
0: Heel af en toe hebben we wat jonge jongens die een beetje bij de hand doen. Maar ook die gaan eigenlijk altijd wel terug. Dus nee, het zit vooral in de bewoording. De opstelling is ook iets wat bij ons weer in de opleiding zit. Hè. Wij zijn geen handhavers. Wij willen niets te maken hebben met agressie, geweld. Wij zijn om mensen te helpen en te adviseren. Ja, en uiteindelijk als wij 2 keer aan iemand wat vragen, die zegt ik doe het niet.
1: Ja, nou, waar.
0: Tuurlijk houden we diegene wel extra in de gaten. Ja, ja. Maar dan gaan we door.
1: Je kan daar verder niks mee natuurlijk. Jullie zijn elke dag bezet?
0: Ja, in principe in de zomermaand proberen elke dag minimaal mensen, 1 post over te
1: hebben. Hoeveel mensen zijn er dan? 1 post?
0: Minimaal 1 post.
1: Oh, okay, minimaal.
0: Dus als het volgende week ineens 16 graden is en het regent op maandag. Ja, weet je, dan heeft het ook geen nut om 2 gebouwen open te hebben. En dan zie je dat vaak een aantal verwerkers ook op dat moment even een dingetje doen wat ze al 2 weken niet gedaan hebben. Hangt een beetje per dag en per warmtedag af. Die warme dagen heb je zo'n 20 per post over de hele dag gezien. Zijn het wat rustige dagen zoals gisteren. Dan heb je 8 mensen. En dat is prima voor de auto en een bootje. En dus dat zit ook wel een beetje afhankelijk van hoe warm, hoe druk het is.
1: Ja, het zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers die of werken of scholen.
0: Werk,
1: of
0: school, avond-nachtdiensten draaien, daardoor beschikbaar zijn. Een deel van hun vakantie opofferen om het leuk te vinden om op het strand te zijn. Dus dat is echt een mix van mensen.
1: Over vakantie. Zijn er Zandvoortse mensen van de reddingsbrigade die naar de eilanden gaan als lifeguard?
0: Voor zover ik weet niet.
1: Nee, want ik las daar een advertentie over.
0: Je ziet natuurlijk, dat zie je ook in de Kop van Noord-Holland, in Zeeland, in de eilanden. Daar is weinig achterland. Hier komen onze mensen uit Zandvoort, maar ook tegenwoordig steeds vaak uit Heemstede, Haarlem, zelfs Amsterdam, die in Zandvoort lifeguard zijn. Ja, in die gebieden is er weinig achterland of lokaal, dus moet het uit het land komen. En we zien dus best een hoop lifeguards die bij Reddingsbrigade Utrecht of Den Bosch actief zijn. En het dan leuk vinden om in de zomermaanden 1 of 2 weken in Zeeland mee te draaien. Of op Texel of op een van de andere
1: eilanden. Ja, ik zag het jou. Heb jij als landelijke medewerker daar ook wat mee met die lifeguards? Valt dat ook nog onder jullie dan?
0: De inzet is puur tussen brigades onderling. Okay. Maar wij ondersteunen wel natuurlijk die verenigingen. En hebben ook contact met ze en weten wat ze gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld op Texel dit jaar. Hè. Texel deed de reddingsbrigade, het halve eiland. Deed een studentenvereniging vanuit de historie een ander deel. Nou, sinds dit jaar is dat samengevoegd. Ja, dat is best een uitdaging. Als je ineens 4 reddingsposten erbij krijgt die je moet bemensen. Dus die hebben inderdaad echt zo'n campagne gevoerd.
1: Ja.
0: We hebben ook met de collega-organisatie, de KNRM, die op een aantal andere eilanden dat regelt. Dus we hebben met de overkoepelende lifeguard-organisaties, de KNRM, maar bijvoorbeeld ook de veiligheidsregio Haaglanden. En in Zeeland is nog een stichting actief. Hebben ook contact, want we willen naar het strandpubliek eenduidig werken. Dus overal is het geel-rood, overal dezelfde waarschuwingsvlaggen, zodat

0: strandbezoeker, eigenlijk overal in Nederland aan de kust, dezelfde informatie en dezelfde zichtbaarheid van
1: Lifeguard. En weet wat hij kan verwachten. Ernst, ik ben weer een hoop wijzer.
0: Nou, dat is heel mooi.
1: En nou ja, de Zandvoortsregiobrigade, dat groeit en bloeit. Hoop vrijwilligers.
0: Zeker.
1: En, als iemand lid wil worden, kan die altijd bij jullie langs.
0: www.zrb.info of op een van de socials, @reddingsbrigade, kun je ons vinden. Stuur een berichtje en we nemen contact op.
1: Komt helemaal goed. Stefan, wat heb je voor muziekje meegenomen?
2: Ik heb Amy Winehouse nu staan en Back to Black.
1: Nou, dan gaan we luisteren.

0: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM.
1: Goedemorgen Zandvoort, ik ben hier in de Kerkstraat bij de winkel van Jutters Geluk en ook het atelier van Jutters Geluk. En ik ben hier bij Heidske en we zitten aan tafel en ik heb hier een folder voor me en daar staat een heel interessant woord op: The Green Escape. Een nieuw programma opgenomen in ja, het totale programma van Jutters Geluk. Maar ik ben natuurlijk super benieuwd wat het inhoudt. Wat houdt de Green Escape Beach Cleanup in?
2: Ja, we zijn vorig jaar begonnen met een aantal losse Green Escapes, waarbij we jongeren en jongvolwassenen hebben uitgenodigd om mee te gaan het strand op, om ja, te helpen om het strand op te ruimen, schoon te maken. En ja, wat Jutters Geluk altijd al doet, is van het plastic wat we vinden nieuwe producten maken.
1: Ja, en dat gebeurt ook hier, hè, in de winkel?
2: Ja, of we hebben een werkplaats in Zandvoort Noord.
1: Ja.
2: En daar staan er wat grotere machines om plastic te verwerken. En hier wordt de afwerking gedaan in het atelier. En ook de producten worden ook verkocht.
1: Nou, het is hier net een cadeauwinkel. En je kan hier zulke leuke spullen kopen. Maar even terug naar de Green Escape.
2: Ja.
1: Mooi woord, aantrekkelijk woord. Want ik denk meteen aan een escape room. goed gekozen voor jongeren. Trouwens, wanneer ben je een jongere dan eigenlijk als je hier aan meedoet?
2: Ja, goed dat je het vraagt. We richten ons op de groep van 16 tot 30 jaar.
1: Daar dus hoor ik niet meer bij.
2: Een brede groep, ik ook niet zelf. Maar we hebben leuke, jonge, enthousiaste, vrijwillige medewerkers die groep meenemen het strand op. Dus dat is leuk. En ook een terugkerende groep jongeren en jongvolwassenen die een aantal keer zijn meegeweest en zo enthousiast dat ze blijven komen.
1: Heel goed.
2: En genieten van de natuur en van elkaar, het contact.
1: Ja, want escape is niet zozeer van verdwijnen op het strand en ik zie je straks alweer met een emmer vol. Maar het heeft natuurlijk een andere betekenis.
2: Ja, het is eigenlijk een escape vanuit nou, misschien zit je juist wel veel binnen. Of misschien ben je heel druk in je hoofd omdat je veel nou, bezig bent met school of met werk. En het is echt een moment om lekker eruit te gaan en de natuur in te gaan met elkaar. En het is dus niet alleen, het is juist samen. Waarbij we het ook heel belangrijk vinden om samen even een rustige opstart te doen, elkaar te leren kennen, een voorstelrondje, samen even wat te drinken. En dan gaan we het strand op en blijven we ook bij elkaar. Dus de groep loopt als een soort zwerm over het strand en je mag alleen lopen, maar je mag ook naast iemand lopen. En er is ruimte voor een gesprek, voor ontmoeting, voor contact.
1: Ja, dus het heeft heel veel lagen eigenlijk.
2: Ja.
1: Het heeft meerdere doelen.
2: Ja, het heeft meerdere doelen.
1: Ja, dat is wel goed. En merk je dat, dat de jongeren verbaasd zijn over wat ze vinden?
2: Ja. Ja, zeker. Het is altijd weer een soort eye-opener. Als je het strand op komt, dan denk je soms, het lijkt schoon. Hier ligt niet zoveel. En wij leren jongeren, maar ook volwassenen, maar ook jongeren, met een andere blik kijken. Dus ga in de vertraging. En als je langzamer gaat lopen, dan vallen je misschien andere dingen op.
1: Beetje onder het zand ook kijken.
2: Ja.
1: Of iets wat uitsteekt.
2: Ja, er ligt natuurlijk voldoende.
1: Ja, helaas.
2: Helaas. Touwtjes, vispluis, dingen van de visserij. Maar ook consumentenafval van het strand. Het strandbezoekers, het is nu zomer. Dus volgende week hebben we weer een activiteit. En ja, dan ligt er ook waarschijnlijk veel consumentenafval, flesjes, peuken.
1: Ja, en zijn ze dan ook verbaasd over wat jullie ervan kunnen maken?
2: Ja.
1: Maar niet alle plastic is handig, toch? Ik kan me herinneren, ik heb natuurlijk ook een paar keer meegelopen, dat je niet van alles hier iets kan maken.
2: Nee, dus nadat we het strand op gaan met elkaar, gaan we ook sorteren. En dan hebben we bakken staan en dan gaan we echt samen kijken van welk materiaal is herbruikbaar voor ons. Ook op een veilige manier om te smelten bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Schoon te maken. Ja,
1: ja. Ja, want ik hoop natuurlijk dat er nog meer jongeren op af gaan komen. Want even kijken, welke dagen is het eigenlijk?
2: Het is elke eerste woensdag van de maand. Dat is dus ook volgende week woensdag. We gaan het strand op van 1 tot 3 uur 's middags. En,
1: dat is een mooie tijd voor jongeren.
2: Ja, lekker uitslapen.
1: Ja, niet te vroeg. Ja, en dan zijn ze misschien net... ja, nu is het nog vakantie, maar straks... Ja, dan moeten mensen natuurlijk weer naar hun studie.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel een tijd dat mensen misschien aan het werk zijn. Of merk je dan, of ga je dat nog ondervinden dan? Hoe dat werkt?
2: Hoe dat in iemands week past. Ja, ja. Daar gaan we naar kijken.
1: Is er een mogelijkheid dat er nog een andere tijd komt? In het weekend bijvoorbeeld, voor de Green Escape?
2: Nou, we starten met deze één keer per maand. Zijn we al heel blij mee dat we het echt elke maand terug kunnen laten komen. Ja. En kijk, het is uiteindelijk een initiatief... voor en door jongeren. En als er nou vanuit die groep heel veel enthousiasme is... ja, dan kunnen we verder gaan kijken.
1: Juist, ja. Ja. En wat is er nog meer bij Je Het Is Geluk te doen? Als mensen nu luisteren en denken... ja, ik ben geen jongere.
2: Ja.
1: Maar ik wil toch ook eigenlijk wel weten wat er nog meer te doen is.
2: Ja, nou, wij zijn elke dinsdag tot en met vrijdag actief. En dan gaan we in de ochtend het strand op. We hebben in de ochtend en middag ook... mogelijkheden om als vrijwillige medewerker te helpen in het atelier of in de werkplaats.
1: Oh, dat is leuk.
2: Ja, en dan is in het weekend ook nog de winkel open. Dat wordt ook door vrijwillige medewerkers gerund.
1: Ja, en ik zag een briefje hangen. Ja. Vrijwilliger gezocht.
2: In het weekend zoeken we nog iemand.
1: Ja? Ja. En wat zou diegene dan moeten doen? Nu we toch aan het praten zijn, dan kan je net zo goed nu een opdracht doen natuurlijk.
2: Nou, in eerste instantie ben je het gezicht van Je Het Is Geluk. Dus het is fijn als je affiniteit hebt met wat we hier maken. En kan vertellen over hoe we dat doen. Mensen enthousiasmeren. Maar ook natuurlijk gewoon de verkoop. Dus we hebben hele mooie producten hier die...
1: Ja, ik zie al wel wat ik dadelijk mee zou willen nemen om te kopen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er zoveel aandacht voor is. Want ja, inderdaad, de warme dagen, dat is niet mis wat we dan gaan vinden op het strand.
2: Nee.
1: Maar emmertjes bijvoorbeeld. Ik heb laatst na zo'n warme dag heb ik gelopen. Nou, ik kon echt een nieuwe strandspeelgoedwinkel openen, denk ik. Zo, ik kon het gewoon niet meer vasthouden. Maar ook gewoon
2: gloednieuw.
1: Hele nieuwe emmertjes.
2: Ja, en dat zien wij ook hier binnenkomen. En dat is echt, ja.
1: Maar wat doen jullie daar dan mee? Dat smelt je niet om, denk ik.
2: Nee, wij laten in eerste instantie, als het nog heel is... ook de mogelijkheid dat mensen het nog een keer kunnen gebruiken. Ja. We hebben hier ook strandsetjes die ze hier daar hangen, die we uitlenen.
1: Oh ja.
2: Kunnen ouders en kinderen gratis een middagje meenemen en gebruiken en weer inleveren.
1: Ja, want het is ook niet goedkoop om dat niet te kopen, hè? Ja, ik zag in Frankrijk een kast staan. En daar stond dus speelgoed voor de kinderen wel weer terugzetten.
2: Ja.
1: Dus dat is ook, dat zag er heel leuk uit ook.
2: Ja, precies.
1: Maar naast dit atelier in de winkel en dan in Noord... heb je ook nog op het strand iets staan, toch?
2: Ja, een grote gele zeecontainer, herkenbaar. Dat noemen we onze JUT-unit. En dat is eigenlijk waar onze jutters starten. Dus ook de Green Escape. Daar start de activiteit. Daar is een picknicktafel naast. Dus je start aan met z'n allen even met wat te drinken.
1: Oké, okay, dus daar moeten ze zich aanmelden.
2: Gaan ze zich aanmelden.
1: Ja, okay. Ja. Moeten ze zich überhaupt van tevoren aanmelden? Stel ze willen meedoen.
2: Ja, dat is fijn.
1: Ja, dat is wel handig.
2: Ja. Ik zou de website even noemen. Ja? www.juttersgeluk.nl. Daar is een kopje nieuws. En bij nieuws staat dan ook de Green Escape genoemd. En dan is er een QR-code te vinden om aan te melden. Een mailtje naar mijn collega Diana mag ook.
1: Ja.
2: jutten@juttersgeluk.nl.
1: Nou, en, vele manieren.
2: Ja.
1: Vele manieren. Dus de eerste woensdag van de maand van 1 tot 3. Jongeren, doe mee. Want het is hartstikke leuk en jullie gaan niet de duin in, hè? Het is echt alleen het strand.
2: Nee, het is echt de bedoeling, ontmoet elkaar. Hè? Ja. Dus kom andere jongeren tegen en zorg samen voor de natuur. En ga kijken wat je op het strand tegenkomt.
1: Ja, heel goed, heel goed. Nou, ik denk dat ik even hier wat ga uitzoeken in de winkel.
2: Leuk.
1: En ik kom zeker weer snel bij jullie jutten.
2: Leuk, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Heel welkom.
0: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM.

0: En dan zijn we dan voor het laatste onderwerp. En we gaan het is toch prachtig mooi weer, dus we gaan het eens over zonnepanelen hebben met meneer Frank Breukelmans. Als het goed is hij aan de lijn.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik moet nog even inpluggen, want... Nee, nog niet.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is natuurlijk altijd even wennen na 4 weken, maar het komt heus wel goed. Meneer Frank Breukelmans, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Zonnepanelen die hebben natuurlijk afgelopen jaren een goede vlucht gemaakt. Ik heb zelfs gezien dat in de laatste 5 jaar een toename is van een heleboel. De toename was natuurlijk mooi, maar hoe gaan we nu om met de eventuele afname? Want mensen worden natuurlijk bang voor het salderingsbeest.
1: Het salderingsbeest, ja, mooi verwoord inderdaad. Ja. Nou ja, goed, dat zie je inderdaad wel het afgelopen jaar en misschien ook wel al dat jaar ervoor inderdaad. Dat die toename inderdaad wat afneemt. Wat aan de ene kant natuurlijk heel logisch is, omdat gewoon in heel veel plaatsen in Nederland, vooral de wat meer landelijke gebieden, in sommige gevallen al meer dan de helft van alle huizen zonnepanelen hebben. Dus ja, dan is er ook gewoon wat minder ruimte natuurlijk.
0: Dan is dat een logische afname.
1: Dat is inderdaad een logische afname. Maar ja, we gaan er inderdaad zeker vanuit dat het einde van de salderingsregeling vanaf 1 januari volgend jaar. En ook de terugleverkosten die natuurlijk veel mensen ervaren al. Dat die zeker mensen wat meer terughoudend maken om zonnepanelen aan te schaffen. En dat snap ik ook heel goed, want hè, als leek is het gewoon haast niet te doen om nou nog maar op een beetje redelijke manier door te rekenen of het voor jou nog uit kan of niet. Wat in de praktijk in heel veel gevallen natuurlijk wel het geval is. Omdat je zonnepanelen natuurlijk primair koopt om die stroom van je eigen dak direct in huis te kunnen verbruiken.
0: Ja.
1: Ja.
0: De adviezen zijn natuurlijk van gebruik overdag stroom. Maar een aantal mensen kan dat waarschijnlijk niet omdat ze buitenshuis zijn en niet de droger aan willen laten staan.
1: De droger is dan inderdaad misschien typisch een voorbeeld wat veel mensen liever niet doen. Maar natuurlijk op heel veel apparaten zitten tegenwoordig wel gewoon timers. Bij een wasmachine of je vaatwasser. Dan moet ik er wel bij zeggen, dat zijn natuurlijk altijd wel de typische apparaten die dan genoemd worden. Als je heel realistisch bent, is het wel zo dat met name echte grootverbruikers, zoals natuurlijk airco's in de zomer of mensen die een elektrische auto hebben en ze het overdag kunnen opladen. Die maken echt het verschil. En kijk een keer een wasmachine overdag laten draaien is leuk. Maar het is niet zo dat je dan ineens al je stroom van je dag gebruikt. Ook dan lever je nog steeds heel veel terug. Ja, dus je moet echt meer gaan kijken van, nou ja, stel dat je toch al van plan bent om iets met airco's of een warmtepomp te gaan doen, of wellicht een batterij overweegt, dat je dan daar inderdaad rekening mee houdt.
0: Ja, over die batterij is natuurlijk ook nog van alles te verzinnen, want in de zomer laat hij dat prachtig op. Maar hoe zit dat in de winter?
1: Goed, het is inderdaad wel goed om daar rekening mee te houden. Ook qua bijvoorbeeld het formaat van zo'n batterij. Want het is precies wat je zegt. Kijk, in de zomer hoef je je totaal niet druk te maken of je je batterij wel vol krijgt met zonnepanelen. Dan is het meer de vraag van, lukt het je ook om hem in de avond en de nacht weer leeg te krijgen, zodat je hem de volgende dag weer kunt gebruiken, zeg maar. En in de winter is het eigenlijk een ander verhaal. Want dan is het eerder zo dat je de stroom van je eigen dak, hè, die je zonnepanelen opwekken, die gebruik je ook zonder batterij eigenlijk wel vrijwel volledig direct in huis. Omdat die opwek toch maar zo beperkt is. En je hebt de lampen aan en dergelijke. Dus dan zou je eventueel, als je een batterij hebt, zou je die misschien eerder kunnen gebruiken om bijvoorbeeld stroom op goedkope momenten in te slaan. Als je dan een energiecontract hebt dat daarvoor geschikt is. Dus een dynamisch contract. Ja, precies. Dus dan kun je het meer voor je zien dat je dan inderdaad bijvoorbeeld 's nachts, als de prijzen vaak in de winter laag zijn, omdat er veel windenergie is en weinig vraag naar stroom, dat je dan bijvoorbeeld 's nachts goedkope stroom opslaat in je batterij. En die dan overdag weer kan gebruiken. En dat staat dan weer helemaal los van wel of geen zonnepanelen, zeg maar.
0: Hey, voor de man met kennis zoals u is het misschien wat makkelijker, maar een gewone gebruiker wordt natuurlijk een heel moeilijk probleem om dat allemaal weer inzichtelijk te krijgen. Wanneer en hoe kan ik dat doen? Is het nog slim om zonnepanelen te doen? Is er eigenlijk een adviesbureau die je daarbij helpt?
1: Ja, die zijn er zeker. Ja, er zijn wel er zijn adviseurs die je daar inderdaad voor in kan huren. En ik zou dan wel altijd aanraden om een partij in te schakelen die, ja, die wellicht niet zelf iets verkoopt. Want het ligt het natuurlijk wel al vrij bovenop. Kijk, ja, maar die partijen die zijn er zeker wel inderdaad, ja. Ja.
0: Het is even zoeken waarschijnlijk, maar een onafhankelijk advies is dus te verkrijgen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, we hebben een beetje doorgenomen wat ik eigenlijk wilde weten. De stroom graag direct opmaken overdag. De thuisbatterij, is dat een oplossing, ja of nee? Dat hangt dus af van je contract.
1: Ja, nee, goed, dat is een beetje de vraag van waar wil je zo'n batterij inderdaad voor gebruiken? Wil je hem puur inzetten om je zonnestroom op te slaan? Ja, dan kan dat, maar dan moet je daar qua formaat wel rekening mee houden dat je... ja, dus dat je misschien niet een te grote batterij neemt, zodat je hem in de zomer dus ook daadwerkelijk die stroom weer kunt gebruiken. Maar ja, je kunt er dus ook rekening mee houden van misschien kan ik nog meer uit een thuisbatterij halen en dus inderdaad in combinatie met zo'n energiecontract. Ja.
0: Ja, nou, over energiecontracten, die zijn heel divers. Terugleverkosten, die zijn ook nogal verschillend.
1: Ja.
0: Is het eigenlijk te verwachten dat in de tweede helft van dit jaar, zo tegen september, oktober, energiemaatschappijen gaan stunten met, bij mij hoef je niet te salderen, bij mij krijg je minder terugleverkosten. Is dat te verwachten?
1: Nou, ik kan me sowieso voorstellen dat, kijk, wat je eigenlijk afgelopen paar jaar hebt gezien, is dat best wel veel energiebedrijven eigenlijk een beetje huiverig waren om klanten met zonnepanelen aan te nemen. Juist vanwege de kosten die dat met zich meebrengt. Tegelijkertijd heeft ondertussen dus volgens mij 37% van alle woningen in Nederland zonnepanelen. Dus die bedrijven die kunnen natuurlijk ook niet al die mensen maar links laten liggen. Want het is gewoon een veel te groot marktaandeel. Dus ik kan me zeker voorstellen dat er meer acties gaan ontstaan. Of dat er in ieder geval veel meer concurrentie weer komt op energiecontracten voor huishoudens met zonnepanelen.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kijk, we leveren met z'n allen heel veel terug. En wat we terugleveren, kunnen zij weer verkopen.
1: Ja, ja, dat is zo. Dat is inderdaad zo. Ja, klopt. En ja, goed, dat ervaren wij natuurlijk zelf ook als zonneplan. Wij doen dan in die dynamische energiecontracten.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook het hele issue van de salderingsregeling. Dat nu op papier met een vast contract dat de stroom zeg maar voor jou het hele jaar de stroomprijs gelijk is. Terwijl in de praktijk die waarde op de markt tijdens zonnige uren in de zomer eigenlijk veel lager is dan in de winter.
0: Ja.
1: Dus dat is juist een probleem waar veel energiebedrijven nu tegenaan lopen. Dat zij dus voor een vrij hoge prijs van hun klanten moeten inkopen als het ware. En dat eigenlijk op de markt voor een veel lagere prijs weer kwijt kunnen.
0: Ja, daar zou je dus wat mee kunnen doen. En ook Zonneplan zal daar ongetwijfeld mee gaan rekenen. Want er is natuurlijk grote vraag naar stroom, elektriciteit. De datacenter, las ik van de week, moet er eentje zelf wachten tot 35.
1: Ja.
0: Dus ergens als je inkoopt, kan je het ook verkopen. En ik denk dat je daar als bedrijf toch naar moet kijken.
1: Ja, dat is zonder meer het geval. En ja, iedereen die doet dat inderdaad op zijn eigen manier. En ik denk vooral ook dat inderdaad opslag, daar hebben we het nu natuurlijk vooral op korte termijn. Hè. Dus vandaag stroom opslaan, zodat je het later op de dag of misschien morgen kan gebruiken. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als je dat over een langere periode kan opslaan. Dus dat je het ook zeg maar op een goedkoop moment kan opslaan en dat je dat bijvoorbeeld over een aantal weken of in de winter weer zou kunnen gebruiken. Maar dan heb je wel zulke grote batterijen nodig.
0: Ja.
1: Ik kan me wel voorstellen dat daar natuurlijk wel ontwikkelingen ook in komen. Ja.
0: Nou ja, ik kan me dat plaatje inderdaad over hele grote batterijen. Als een bedrijf, waaronder Zonneplan, zegt van ja, wij gaan dat inkopen van jullie voor een normale prijs en wij slaan dat op.
1: Precies, precies. Ja, ja, ja. Maar ik moet zeggen, dat is wel echt toekomstmuziek hoor. Ja, dat zijn wel flinke investeringen die natuurlijk iemand moet willen doen.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, je ziet dat eigenlijk al aankomen, een jaar of twee.
1: Ja, zonder meer.
0: Nou, we gaan het zien. Die van mij doen het uitstekend. En ik ga dan overdag meer gebruiken als 's avonds. Maar...
1: Ja, precies. Ah, oké. Dus je bent wel een van de relatief weinig mensen dus in Zandvoort die zonnepanelen heeft.
0: Oh, ik dacht juist dat het toch wel liep in Zandvoort, maar het schijnt dus tegen te vallen.
1: Ja, ja, tenminste, dat blijkt wel uit die CBS-cijfers die we dus afgelopen maand hebben onderzocht. Maar, nou, wat is het? Volgens mij iets van 14% of zo van alle huizen in Zandvoort, terwijl het landelijk dus dik boven de 30 ligt.
0: Ja, dat is dus inderdaad niet zoveel.
1: Nee, nee, dat valt wel mee. Maar ja, wellicht veel appartementen en dat soort zaken, waarbij, waarbij ook niet iedereen zeg maar zomaar zelf zonnepanelen kan nemen. Dat zal er vast mee te maken hebben.
0: Ja, dat zou voor mij in ieder geval nog wel wat te doen voor de firma Zonnepanelen in Zandvoort.
1: Ja, precies. Precies. Ja.
0: Meneer Brekelmans, dank voor uw tijd en uitleg.
1: Ja,
0: geen probleem. En nou, we gaan het wel volgen wat de tweede helft van het jaar doet. En we wachten op allerlei aanbiedingen en stunts van energiemaatschappijen.
1: Ja, we gaan het ook zeker in de gaten houden.
0: Ja. Ja. Dank u wel.
1: Dank. Fijne dag.

0: Ja, dat was weer een mooi muziekje van Stefan, want die doet de muziek en de techniek. En Maya die kijkt over de schouder mee of het allemaal goed gaat. Nou, het gaat uitstekend. Dit was het eerste uur en we gaan het tweede uur praten met Jef de Vos. Die is inmiddels al aanwezig over de makrelen. Gelukkig weet ik daar zelf ook wel wat van. Dan hebben we het Zandvoorts Race Festival met Jaap Koper. En als afsluiter praten we met Michel Vaas van Miracle Media over de aankleding van het F1-dorp. Stefan, nog een muziekje?
1: Ja, een muziekje van Rag & Bone Man en Human for It News.

0: from the depot. On a bar stool, she took off her ring. I thought I'd get close.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En we gaan het natuurlijk hebben over de mooiste en gezelligste dag van Zandvoort met Jef de Vos.
1: Zekers.
0: En wat is dat?
1: Makreel roken.
0: Makreel roken, het ja. Open Zandvoorts kampioenschap makreel roken gaan we het over. Ligt een mooie poster op tafel. Aanstaande zaterdag. Waar is het?
1: Kerkplein.
0: Hoe laat beginnen we?
1: Ik dacht rond een uur of tien, hè?
0: Met roken.
1: Maar eerder natuurlijk dat...
0: Ik heb begrepen dat jij er om 6 uur al bent.
1: Ik ben er heel vroeg, ja.
0: Wat ga je dan allemaal doen?
1: Al die rokers, al die makrelen allemaal roken natuurlijk.
0: Jij doet zeg maar, jij begint iets eerder.
1: Ja.
0: Want jij doet het voor roken voor de verkoop.
1: Verkoop voor jou.
0: Die moet natuurlijk wel klaar zijn voordat...
1: Ja.
0: En dan is het 2 uur. Tenminste, kan je tijdens het roken ook gewoon kijken bij mensen?
1: Dat gaat zeker lukken. Ik heb nu een ander rookkar gemaakt eigenlijk. En als je komt kijken, dan zal je hem zien. Ik hoop daarmee ook de originaliteitsprijs mee te winnen.
0: Maar... Ja, het jurylid is er niet in het land, dus je kan hem ook niet beïnvloeden. Maar ongetwijfeld gaat er naar gekeken worden. Want de jury, en die bestaat dit jaar uit burgemeester Molenburg, wethouder Carré en Anneke Kat, Koperkat. Nou, die ken je zeker wel.
1: Nee, ken ik
0: die heeft
1: goed.
0: Verstand genoeg van vis.
1: Ja.
0: Jij bent er heel vroeg, dus je gaat het vuur alvast opstoken. Als je een normale wedstrijd doet, hè, hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Nou, normaal gaat het... De rokers die komen dus aan, zetten hun rookton neer. Ze krijgen van ons dus een aantal vissen. Waarvan eentje dan in dit geval bij Havana was dat gemerkt. En die moesten dan inleveren en die andere makrelen mogen ze houden. En daar wordt dus door de jury wordt dat beoordeeld.
0: En hoe lang doet men daar ongeveer over?
1: Als je een klein tonnetje hebt met 5 visjes of 10 visjes, gaat dat redelijk snel. Maar omdat ik zo'n grote volume heb natuurlijk voor het, de verkoop, de makrelen... ja, dan ben je toch wel even een tijdje bezig voordat die makrelen zijn gedroogd. Dus perkamenten aanvoelen. En dat je dus in feite kan gaan afroken. Want anders gaan ze dus net als een beetje als vleermuizen openstaan.
0: En ik kan mij nog heel goed herinneren dat in een van de eerste jaren...
1: Ja.
0: Bakkenhoven met een hele grote rooktom en een heleboel vuur.
1: Ja.
0: En binnen een paar minuten stonden al die vissen open.
1: Ja. Dat gebeurt zeker omdat er nog te veel vocht in zit. En ja, dan gaat hij eigenlijk meer koken, stomen eigenlijk in die rookoven. En dat is niet de bedoeling.
0: Dus de snelheid bepaalt eigenlijk ook hoe je vis er dan uit gaat zien?
1: Ja, zeker.
0: De smaak, is dat afhankelijk van je hout? Of
1: ook.
0: Hoeveel, ik heb wel eens gehoord, ik weet niet of het zo is, dat hout wordt bijvoorbeeld in whisky gedrenkt.
1: Ja, daar moet je van houden. Ik doe het zelf niet. Vlees rook je eigenlijk met zware houten eigenlijk. Dus zoals eiken bijvoorbeeld. Maar vis doe je eigenlijk meer met vuren. Met lichte houtsoorten als maple, berken, vuren. Dat is eigenlijk de manier. Maar ja, daardoor gaat je vis ook wat anders eruit zien. Wat
0: maar dat is natuurlijk wel een ervaringszaak. Hoe kom je daarachter? Door het uit te proberen?
1: Ja... De mensen kijken vaak naar de kleur van een makreel.
0: Mm-hmm.
1: Maar die hoeft die van binnen helemaal niet zo lekker te smaken. Alle rokers die roken eigenlijk, de professionele rokers, allemaal met vurenhout. Dus, en
0: dan praat je over smeding,
1: ja,
0: vrolijk.
1: Paling online en dat soort zaken. En het wordt natuurlijk ook allemaal machinaal gedaan. Maar ja, die makrelen of paling smaken dan toch wel wat anders.
0: Nou ja, dat gaan we volgende week zeker zien. En dat hebben we zelf ook al geprobeerd. Jij ook. Als je zo'n makreel uit de ton haalt, hè, of uit de kast.
1: Ja.
0: En je maakt hem open. Dan, dat is de smaak. Als je gewoon al een paar uur verder bent en hij is afgekoeld, dan smaakt hij al heel anders.
1: Dat smaakt hij zeker. Heel anders, ja.
0: We hebben het al over gehad, hè, over vis. De vis is erg duur.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Dat komt omdat er een vangstverbod is hier in Nederland eigenlijk voor zoveel tonnage. En deze worden in feite veel weggevangen door de Russen, de Nooren en de Chinezen. En, ja,
0: doen die niet aan quota's dan?
1: Die doen niet aan quota's, nee, blijkbaar.
0: Blijkbaar.
1: En er zijn dus onderzoekers geweest en die hebben gezegd van ja, dat te weinig makreel in de water zit aan landse oceanen en bij Groenland en overal. En dat is het hele probleem eigenlijk. Dat wij dus duur de vis moeten betalen.
0: Ja, nou daar hebben we uitgebreid over gediscussieerd. Hè, over de prijs. En dat gaat 7 euro worden deze keer. Ja. Ik vond het zelf al een beetje, maar ja, vorig jaar waren ze 6. En waar we het gisteren over hadden, bij de visboer kost die ook al 7.
1: Ja, en zelfs nog duurder. Ik heb zelfs bij visboeren gezien dat ze tussen de 9 en de 11 euro nog. Ja. Een makreel van rond de 400, 500 gram.
0: En wat verwacht jij aan, aan gewicht voor deze makrelen?
1: Ik durf er niet te zeggen wat er in die pakken zitten. Het zijn natuurlijk diepgevroren Atlantische makrelen. En ja, dat wordt berekend naar 21 kilo voor een pak van 20 kilo eigenlijk. En daar moet je natuurlijk ook nog btw over betalen. Dus vandaar dat de prijs in feite omhoog gooit.
0: We hebben het wel eens met een van de leveranciers erover gehad. Omdat die hele grote vissen hadden, kregen we een ontzettende rekening. Die zei, ja, ik ben afhankelijk van de vangst. Dat is dus niet te bepalen hoeveel er in een kilo gaan.
1: Nee, daar zit 20 kilo in. 20 kilo ongeveer aan makreel. Wat ze dus vuilen. Dus ja, maar zijn niet schoongemaakt.
0: Maar je weet niet van die 20 kilo hoeveel er nou exact in zit.
1: Nee, dat kunnen er, als de kleintjes zijn, dan zit er rond de 45, 50 in. En zijn het groter, dan zit er ongeveer 40 in. 38, 40.
0: Nou ja, als je van 40 uitgaat, dan kom je redelijk uit, denk ik, of niet?
1: Ik denk het wel.
0: Hoeveel rokers doen er mee?
1: Er gaan 11 rokers meedoen. En ik geloof ook 1 vrouw, hè?
0: 1 vrouw doet ook mee, zeker. Dat is een bestuurslid van jullie visvereniging. Hoe gaat het met de visvereniging?
1: Het gaat goed. We krijgen steeds meer leden. En de mensen vinden het ook leuk. We zijn een leuke, gezellige visvereniging die niet altijd alle regeltjes hanteren. Want dat moet ook niet. Het moet allemaal leuk blijven in clubverband natuurlijk. Mm-hmm. En wij zijn ook allemaal vrijwilligers. En we doen ons best om voor alles voor hun in feite te regelen.
0: Het is ook een zeevisvereniging. Hè? Ja. Dus ik zie jullie wel eens op het strand. Hoe vaak zijn jullie op het strand bezig?
1: Wij hebben 10 wedstrijden op het strand. En daarnaast hebben we dan ook nog natuurlijk onze rookwedstrijden.
0: Ook een gedeelte van de club gaat naar Noorwegen.
1: Ja.
0: Op reis.
1: Op reis, zeker.
0: Is dat een soort kers op de taart? Want als ik daar foto's van zie, zie ik mannen met hele grote vissen. Ja. Terwijl ik hier maar een beetje kleintjes zie. Ja.
1: Nou, waar wij zitten normaal in Avik Brigge. Dat ligt dus in de regio Lindnes. Daar zitten wat kleinere kabeljauwtjes. Ongeveer 70, 80 centimeter. Hoogstens een meter. Maar ga je naar Skarsundet of Trondheim, ja, dan vang je echt een mooie grote. Maar ja, dat is ook weer 2000 kilometer rijden. Nu gaat er een groep daarvan, gaat natuurlijk met het vliegtuig. En gaat er met tenminste of 1 busje mee. Die neemt alle spullen mee. En
0: En blijf je dan een week?
1: Die blijven meestal zo rond de 6-7 dagen.
0: Een ontzettend end weg om daar even heen te rijden. Ja. Je zegt het zelf al. Er is in de zeevisverenigingen ook rookkampioenschappen.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat? Deel je punten uit?
1: Wij delen inderdaad punten uit. Dus de derde, tweede en de eerste plaats. Die krijgen de eerste plaats 50 punten. En zo gaat het zo naar beneden met het aantal rokers die je meedoen.
0: Ja.
1: En nu hebben we dit jaar hebben we maar 2 wedstrijden. In verband dat de makrelen zo duur zijn. En ja, we kunnen daar geen risico mee lopen.
0: Nee. Hoeveel wedstrijden moet je nog?
1: We gaan straks naar Beach Club 10. Daar hebben we nog een wedstrijd. Ik weet niet de exacte datum meer. En dan hebben we natuurlijk nog de Chanticoren.
0: Nou, die waren net met de Chanticoren, zei er sowieso al.
1: De 27e september.
0: Laat je deze open kampioenschap meetellen voor de kampioenschappen?
1: Nee, dat kan niet, omdat we niet alle rokers natuurlijk meedoen. We doen dat echt op het strand.
0: Oké. Ja, er doen dan ook 2 mannen uit Noordwijk mee. Mm-hmm. Waaronder de kampioen van vorig jaar.
1: Ja, heb ik gehoord.
0: Ja, je was erbij. Dus,
1: ik ook.
0: Doen zij het anders? Hebben zij een geheim? Want dezelfde kampioen overigens had vorig jaar ook vleermuizen.
1: Ja, dan zou de jury tussendoor moeten kijken.
0: Dat doen ze ook.
1: Ja, of er dus vleermuizen zijn en dat ze, hoe ze roken, hygiënisch en dat soort
0: dingen.
1: Wat er gebeurt bij palingwedstrijden, bijvoorbeeld Korte Hoef in Volendam ook allemaal.
0: Nou, de jury loopt rond als het goed is, dus we gaan het allemaal zien. Om het samen te vatten, volgende week vroeg ben jij al aanwezig. Ja. Jij bent de man van de faciliteiten, hè, de car, de muziek. Rond een uur of 8:30, 9:00 komen de rest van de rokers gaan opbouwen.
1: Ja.
0: Gelijk vuur aansteken?
1: Ja, ze mogen het vuurtje aansteken, maar de makreel hebben ze natuurlijk nog niet.
0: Nee. Die krijgen ze rond 8:45, krijgt iedereen zijn visjes. Hoe lang doet een klein tonnetje erover? 3 uur?
1: Is afhankelijk van het weer. Als het koud weer is, kan het wat langer duren. Eerst staat de zon erop, dan is het heel moeilijk natuurlijk je rookton steeds op temperatuur te houden. Dus dan wil hij, als je in de zon staat, heel snel de temperatuur omhoog komen. Ja,
0: 130 graden heb ik gezien.
1: Nou, dat kan wel eens gebeuren,
0: ja. Ja, nou ja, ik kijk ook wel eens op die...

0: 4 of 5 afvallen voor de eerste ronde.
1: Dat bepaalt de jury, ja.
0: Ja, ja.
1: Hoe jullie dat doen.
0: Maar de eerste ronde is alleen kijken, hè?
1: Ja.
0: Waar kijk je dan naar?
1: Je kijkt naar de kleur, kijk je. Je kijkt of die er netjes mooi uitziet, of die een beetje gerimpeld is. Want als hij wordt gerimpeld als hij afkoelt. En ja,
0: dus te snel afkoelen is ook niet goed?
1: Jawel, juist wel. Want de makreel moet dus eigenlijk gekeurd worden als hij koud is.
0: Ja,
1: vind ik, hè. Maar dat...
0: Ja, dat kan.
1: Ja. Dus dat hij er netjes uitziet, een beetje mooi glad is. Dat de ogen allemaal er goed uitzien.
0: Wat is eigenlijk het verschil? Ik las ergens dat rode ogen...
1: Ja, de meesten zeggen dus in feite dat als je rode ogen hebt... dat een makreel of een vis gaar is. Dat wil helemaal niks zeggen. Het gaat er in feite dat je een meter in het vlees stopt van de vis... en daar dus die kerntemperatuur haalt van 63 graden. Dan zijn de bacteriën dood. En dat dan een half uur aanhoudt. Of je houdt het op 65 graden, dat die is... Dan zijn ze gaar.
0: En dan hou je dat een half uur, hou je die 65 graden aan?
1: Nee, nee. Als hij 65 is, dan is hij gewoon gaar.
0: Dan is hij gaar.
1: Ja, dan is hij gaar.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dan zijn eigenlijk alle bacteriën dood.
0: Ja, ja. Maar goed ook.
1: Nou, dat is heel belangrijk.
0: Dan gaan ze eraf. Dan blijven er een stuk of 6, 7 over. En wat mag de jury dan doen?
1: Hoe bedoel je? Mag de jury...
0: Eerst kijken en daarna proeven, toch?
1: Ja, natuurlijk. Oh, je bedoelt dat. Ja, nee.
0: We zijn nog steeds aan het jureren.
1: We zijn
0: aan
1: het jureren. Nee. Oké. Okay. Ja, dan mag de jury dus in feite gaan ruiken. Ze mogen nog eens een keer kijken hoe de structuur van het vlees is. Of het niet te zacht is. Dat die een beetje stevig aanvoelt. En dat er niet te veel vet is uitgelopen. De reuk is natuurlijk heel belangrijk. En op basis daarvan haalt de jury weer een aantal van die makrelen eruit. Die zij dan goed vinden of slecht vinden.
0: Ja, en dan blijven er 3 over.
1: En dan blijven er als het goed is 3 over, die van mij.
0: Nou, dan gaan we dat zien, Jeff. Ja. nou, ik heb de andere samenvatting heb ik hier over het kopen van de vissen. Ja. Er wordt natuurlijk wel weer voor het goede doel gerookt. Het blijft een publieksevenement, het moet leuk zijn. Veel toeuristen komen langs. Ja. Ze gaan 7 euro kosten.
1: Ja.
0: En dat is afhankelijk van wat je net vertelde, hoe duur de vissen zijn.
1: Ja. Ja,
0: er kan voorbesteld worden bij de kar in de Poststraat tegen gepaste contante betaling. En dan moet je 's middags ophalen rond 14:45. Is dat een mooie tijd?
1: Dat is denk ik een mooie tijd.
0: Ja, oké. Okay. Ah. Nou, dan spreken we dat af. Het komt nog in allerlei social media's, heb ik begrepen. Dus dan wens ik jou heel veel plezier volgende week zaterdag.
1: Zeker
0: en we spreken elkaar zeker nog.
1: Nou, zeker weten.
0: Dankjewel.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.
1: Het is de laatste keer dat het Zandvoorts racefestival is begonnen. En dat is onder meer gebeurd met twee schaalauto's waarin Las Carré en Rob Langeberg min of meer naar de letter Zandvoort zijn gereden om een expositie te openen. En een van de mensen die ook de bord heeft onthuld, en dat is niet zomaar iemand, dat is Jan Lammers zelf. Jan, want jij hebt op een gegeven moment gezegd voor, ik meen voor Ziggo Sport, het is net alsof je op vakantie bent waarvan je weet dat de laatste dag is aangebroken.
2: Nou ja, precies. Hè. Dat is natuurlijk een van de emoties die naar boven gaat komen bij heel veel mensen. Nou moet ik zeggen dat ik zelf niet maatgevend ben, omdat ik ook vaak nog bij grote en mooie evenementen in het buitenland natuurlijk ben. Mm-hmm. Dus ik heb meer dan dit soort evenementen dan alleen de Grand Prix van Zandvoort. Maar goed, veel van die mensen die gewoon maar één keer per jaar in de gelegenheid zijn om dat bij te wonen. En met name ook de Zandvoorters. Dan gaat het een heel bijzonder en emotioneel moment zijn.
1: Ja. Maar als je terugkijkt op 5 en eigenlijk ook dit jaar, dan is er denk ik toch wel wat moois neergezet.
2: Ja, super. Hè. Dat Zandvoort natuurlijk wel meer dan dat is. Ik bedoel, een Formule 1 Grand Prix is meer dan Zandvoort. Maar Zandvoort is ook meer dan een Formule 1 Grand Prix. Ik bedoel, Zandvoort is natuurlijk altijd geweest. En dat is een badplaats die onlosmakelijk verbonden is met de zee, de duinen, de zon. Maar ook motorsport en autosport in dit geval, de Formule 1. Die heeft Zandvoort daarbij wereldwijd gewoon een accent gegeven en op de kaart gezet. Waar zo langzamerhand honderden, zo niet miljarden mensen over de jaren heen naar gekeken hebben. En mochten die het besluit hebben van nou, dan gaan we ook een keertje daar op vakantie. Dan is dat natuurlijk leuk. Dus die Grand Prix die verdwijnt weliswaar. Maar ik denk dat het punt van Zandvoort, dat het hier goed vertoeven is en gewoon een leuk en een hip dorp is. Mm-hmm. Dat hebben we denk ik door de jaren heen wel gemaakt. En daar zal Zandvoort nog heel lang op kunnen teren.
1: Ja, nu is ook Robert van Overdijk geweest vorig jaar door te zeggen van ja, niks is zeker in het leven, dus ook een Dutch Grand Prix niet. Het is natuurlijk wel fijn dat de Formule 1 op het hoogtepunt stopt.
2: Hoi. Ik denk dat vele malen beter is dan dat je het laat als een nachtkaars laat uitgaan. Mm-hmm. Want op een zeker moment, Max die zal niet voor altijd in de Formule 1 zitten. Hij zal ook niet voor altijd Formule 1 races blijven winnen. Dus er komt een moment dat Max uit de Formule 1 verdwijnt. Die Grand Prix is er kunnen komen in Zandvoort vanwege Max. Dus logica en gezond verstand vertelt je dan dat als Max verdwijnt, Dan is de animo en ook denk ik de haalbaarheid om het succesvol te exploiteren, die is dan ook weg. Natuurlijk heeft Max met die Dutch Grand Prix heel veel andere mensen ook geïntroduceerd. Hè. We hebben mooie mensen in het begin leren kennen als Daniel Criario en Lando Norris en noem maar op. Die hebben allemaal hun eigen fanschade. Maar ik denk niet dat genoeg is om gewoon alle tribunes iedere dag van vrijdag tot zondag helemaal vol te krijgen. En dat is wat wij nodig hebben, omdat we het zonder overheidssteun moeten doen.
1: Ja, want dat is wel eens wat mensen wel eens vergeten. Want hoe lastig is dat soms?
2: Nou ja, goed. Kijk, wij hebben hier een nieuw unicum in Zandvoort, wat natuurlijk een fantastisch instituut is. En daar heeft een van de bewoners mij wel eens verteld van nou, je moet die klagen maar dragen. Dus wie zijn wij om daarover te kragen? Dat moet je gewoon als ondernemer aanpakken. Je weet wat voor risico's je in het begin neemt. En ik moet zeggen, de expertise, gewoon de vakmanschap van alle partijen die erbij betrokken zijn. De twee sportsmarketingbureaus van Sportvibes uit Delft en Tichtsport uit Amsterdam. In samenwerking als derde poot zeg maar, onder de Dutch Grand Prix is circuit van Zandvoort. En dat is allemaal fantastisch aangestuurd door Robert van Overdijk. Die natuurlijk een ongelooflijke ervaring heeft al met de Brabanthallen en evenementen. Dus met alle partijen bij elkaar is er zoveel expertise. En die hebben dat tot een groot succes gemaakt. Dus, ja.
1: Kan dit weer dan iets moois opleveren voor iets wat na de Formule 1 zou kunnen komen?
2: Ja, weet je, oorzaak en gevolg. We hebben natuurlijk gekke dingen meegemaakt. We hebben corona meegemaakt. corona zorgde er in één keer voor dat sommige Grand Prix's niet door konden gaan. Toen kwam er in één keer een Grand Prix in Portimao, waar ze nooit rekening mee hadden gehouden. In Mugello hebben ze ook gereisd. Dus verrassingen die blijven nog steeds bestaan. Maar dat zijn nog geen dingen die bij ons in de planning staan. En alles moet ook altijd maar weer vergund worden. En je moet ook je omgeving meekrijgen. Dus je kan zelf wel enthousiast zijn. Maar dat is niet voldoende. Hè. Je moet wel zorgen dat zo'n evenement ook gewoon wel in de maatschappij en ook in de omgeving past.
1: Ja, nou is die Dutch Grand Prix nou even uit mijn hoofd volgens mij 23 augustus. Hoe gaat Jan Lammers 24 augustus 2026 beleven?
2: Nou, ik zit al vanaf mijn 16 in die autosport, weet je. Dus ik ben daar niet zo emotioneel onder. Ik snap ook de logica. Ik snap niet de logica waarom die er is gekomen. Wel dat Max dat aangejaagd heeft, maar ik ben nog steeds diep onder de indruk van al die ondernemers en de expertise die dat voor elkaar hebben gekregen. Echt fantastisch. En ik vind het volstrekt logisch dat dit het punt is waar je niet voor 4 jaar gaat bijtekenen. Hè, aan razon van 75 miljoen per jaar als privé ondernemers. Ja, dat is gewoon een risico wat volledig onverantwoord is. En dat mag niemand verwachten.
0: Goedemorgen Zandvoort op ZFM.
1: Rob Langeberg, de man van Zandvoort Beyond. Want dit lijkt mij toch best nog wel een uitdaging om zoiets bij een opening te organiseren.
3: Nou, kijk, het is je vak, dus dat scheelt. Ja. Dus we hebben wel vaker wel geoefend. Maar wat het wel leuk is dat het was spannend omdat er 15 panelen zijn die ver uit elkaar liggen. Maar ondertussen doen we het voor het tweede jaar. Reuzenrad als vast onderdeel, de kartbanen als vast onderdeel. Ja, het was stiekem ook een beetje spannend om in die kleine mini-Porsches te rijden. Ja. Maar nee, het was leuk. En gisteren zaten we het nog even door te nemen. Hoe gaan we dat met z'n allen doen? En als ik nu terugkijk, denk ik, nou, het gaat niet precies zoals we bedacht hadden. Dus superleuk. En ja, foto's zijn geweldig.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook een onderdeel van dit verhaal, hè? De expositie. Want er is ooit wat ik gelezen heb, zonder een verleden geen toekomst.
3: Nee, dat klopt. Hè. Zo'n expositie, 5 jaar Dutch Grand Prix, kan je natuurlijk ook echt pas na 5 jaar doen. Mm. We hadden de mogelijkheid om die expositie invulling te geven. En toen hebben we nagedacht, wat kunnen we doen? We hebben gesproken met de Dutch Grand Prix. En toen zeiden we, ja, er is zoveel gebeurd. Er is zoveel gave dingen zijn er meegemaakt op de track, op het circuit, in het dorp, bezoekers die op de fiets komen, noem maar op. Weet je. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen. Mm-hmm. En je ziet het ook op de foto's. Het is niet alleen van het circuit, maar het is ook in het dorp. Blije gezichten, grote mensen, kleine mensen. Ja, en dat wilden we. Dat is vastgelegd. Mm-hmm. Alleen dat zit dan ergens in digitale archieven. En dan is het leuk dat je dat zichtbaar kan maken.
1: Ja, dan is het. Ik heb de vraag ook gesteld aan Jan Lammers. Wat gebeurt er met Rob Langeberg op 24 augustus 2026, de maandag?
3: Nou, op maandag zijn we nog een klein beetje aan het opruimen. En ik vrees dat ik dan een letterlijke kater heb van een hopelijk een mooi festival waar ik de dag ervoor nog even een afsluitend drankje heb gedaan. En daarna gaan we weer terug naar het normale leven. En dat betekent dat we in ieder geval officieel natuurlijk moeten evalueren, dingen afronden. Maar ja, zoals iedereen weet, wordt er in Zandvoort gesproken over het behoud van een racefestival, raceweek, feestweek, geef het een naam. Wij vanuit onze stichting hebben aangegeven dat het zonde zou zijn dat de kennis en de ervaring, maar ook met name de activiteiten die we doen, dat we die zomaar opzij zetten. Gelukkig zijn er een aantal evenementen die gewoon standalone door kunnen gaan. Denk aan die openluchtbioscoop, denk aan het jeugdfestival, misschien ook wel de Zipkistenrace. Maar ja, als we met z'n allen, met de ondernemers, met de maatschappelijke organisatie, maar ook met de gemeente, als we met z'n allen de schouders eronder kunnen zetten, kunnen we misschien daar gewoon een racefestival voor de toekomst of een feestweek voor de toekomst aan opplakken. En dan kunnen we daar misschien iets moois van maken. Maar zoals ik bij heel veel collega's van je in de media heb gezegd, ja, die bal ligt nu, die spreekwoordelijke bal ligt bij de gemeente. Overigens spreek ik de wethouder volgende week daar voor de eerste keer over. En dan gaan we eens kijken.
1: Goed, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op 6.

0: We hebben het weer over hele andere dingen met Michel Vaas. Miracle Media. En het is inderdaad Miracle Media, want we zijn nu ook weer bezig met een project, Michel, met de gedichten van Marco op de muur.
1: Ja, ja.
0: Loopt. Inderdaad, je hebt het over platen en stickers. Ja. Platen beter?
1: Ja, makkelijker.
0: Makkelijker.
1: Ja. Die kunnen we ook sneller veranderen natuurlijk. Kijk, dus deze stickers die er nu op zitten,
0: ja.
1: Dat is rechtstreeks op de muur aangebracht.
0: Ja.
1: En als jij eens een keer tussentijds wat wil veranderen, dan kan je over een plaat, en daar zit die sticker op, dan kan je er overheen stickeren. Ah, of okay. Je haalt die sticker eraf en dan kan gelijk op diezelfde plaat die nieuwe tekst erop.
0: Nou, dat houden we even vast, want ja. we zijn er druk mee bezig, ja, voor Marco, ja. Temes. En die heeft ze geschreven, prachtige gedichten. En het, eigenlijk hoort dat wel in Zandvoort op allerlei muren te staan. Maar, Michel heeft het natuurlijk veel drukker op het ogenblik met de Formule 1.
1: Dat klopt, ja.
0: Eigenlijk maak jij van alles.
1: Ja.
0: Of het nou een vlaggetje is, of het is een muurding.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Je bent nu gevraagd voor het racefestival.
1: Ja.
0: Hoe pak je dat aan? Want we praten over een heel dorp.
1: Ja. Nou, je bedoelt het aanpakken van dat de mensen...
0: Jij krijgt de opdracht.
1: Ja, via Zandvoort Marketing.
0: Ja, en dan ga je zitten en dan ga je een plannetje voor maken. Hoe werkt dat?
1: Nee, dat doe ik samen met Zandvoort Marketing. We brainstormen dan samen van wat we wel doen en wat we niet doen. En zij geven aan van, joh, we willen dat. Ik maak daar een offerte voor en aan de hand daarvan gaan we het uitwerken.
0: En wat hebben jullie allemaal verzonnen?
1: Sowieso de tasjes. De winkeliers gaan natuurlijk weer. Nou, ik heb natuurlijk van de week de Zandvoort letters weer gedaan op de boulevard. Zij leveren dat aan. Die layout leveren zij aan. Wij moeten het alleen verwerken, zodat wij het kunnen printen en uit kunnen snijden. Je kan zo gek niet bedenken of we doen het.
0: En wat is heel gek?
1: Even die Zandvoort letters vind ik te gek. Ja, dat vind ik echt helemaal wereld. Ja, dat vind ik zo mooi.
0: Ja?
1: Ja, dat vind ik echt gek. Ja.
0: Maar is het wel, en dat ben je waarschijnlijk wel gewend, want als ik ernaast sta te kijken, denk ik, nou, dat is toch wel een precisieklusje.
1: Is het ook. Ja.
0: En hoe... Ik heb zoiets van, ik plak hem op en ik wrijf de lucht eronder uit.
1: Van de week was het precies op het randje qua temperatuur. Want hoe warmer het buiten wordt, des te stropiger wordt je folie. Die zit wel goed op de backing, dus dat is papier die aan de achterkant zit. Maar zodra je hem daarvan afhaalt, en dan heb je een stukje, een stukje folie van 10 centimeter, ik noem maar wat. Maar door de hitte van de zon, dat hoeft alleen maar 5, 6 graden hoger te zijn, kan het stukje van 10, kan al 12 of 13 worden. Dus je moet er heel voorzichtig mee zijn.
0: Dus eigenlijk moet je dat ook doen op temperatuur. Dus je van, nou ja, het is meest, noemen we wat, stabiel bij 21 graden. Ik moet het eigenlijk plakken op 21 graden.
1: Ja, daarom zijn we ook 's morgens vroeg begonnen. Want dan is die temperatuur nog niet zo hoog.
0: Ja, ja,
1: maar
0: ja.
1: Van de week, toen waren we met de letters O bezig.
0: En toen, dat is groot.
1: En toen was het een uurtje of 11, denk ik, of zo. En toen zei ik al tegen mijn collega, die jongen die bij me werkt, van niet eraan trekken hoor, heel voorzichtig tegenaan, want anders gaan we een hele lelijke O krijgen. Toen was het al een beetje aan het
0: zakken. Ja, dat scheelt op een paar graden dan.
1: Ja, wij noemen het gewoon dan kauwgom, maar je maakt er echt kauwgom van, ja.
0: Dus de letters, dat is mooi. Wat is het gekste wat je gaat maken voor het racefestival?
1: Nee, ja.
0: Het is zo gek niet als.
1: Ja, ja. Er komen nog tasjes aan. We hebben posters natuurlijk. De winkeliers gaan we natuurlijk weer benaderen. We hebben een nieuwe poster of een nieuwe sticker voor de winkeliers. Normaal hebben we zo'n A4 en daar staan
0: natuurlijk... Dat geblokte ding.
1: Ja, dat is die lange strook.
0: Ja?
1: En daarbij zit altijd nog een sticker van met een racewagen erop of wat dan ook. En die is dit jaar weer helemaal anders. En helemaal contour gesneden. Dus helemaal in vorm gesneden.
0: Hoort dat bij het pakket wat ze krijgen? Of ja. Moeten ze het kopen krijgen?
1: Kopen.
0: Ze kopen het?
1: Ja. Ja.
0: Kost dat?
1: €35.
0: En er zit alles in?
1: Er zit alles in en dan komen wij het nog voor aanbrengen ook.
0: Oh, dat hoort er ook nog bij.
1: Ja. Ja.
0: Heb jij veel reactie van ondernemers hierover?
1: Ja, ongelooflijk veel. Ja.
0: Positief?
1: Ja, alleen maar positief. Weet je wat, dat is wel het mooie. Eigenlijk moeten de ondernemers zich ervoor inschrijven. Willen ze die, laten we hebben over die zwart-wit blokken op de etalage.
0: Ja, ja.
1: Dan moesten ze eigenlijk voor inschrijven. En vorig jaar hadden we dat, doen we ieder jaar hoor, doen ze dat, moet je je daarvoor inschrijven. En dan hebben ze maar 13 of 14 inschrijvingen van mensen die zeggen van ja, ik wil die stickers op mijn etalage hebben. Op het moment dat wij bezig zijn en het is mooi weer, dan eindigen wij serieus. Net als vorig jaar hadden we er geloof ik 13 en ik ben geëindigd bij 60. Dus de mensen zien dat je bezig bent en die denken...
0: Ik wil ook.
1: Ja, maar dan zeggen ze al van joh, Michel, plak hem erop. Ja joh, plak erop. Helemaal goed, helemaal leuk. Ja.
0: Maar ja, ik neem aan dat jij in de bestelling geen 60 doet. Als jij 13 aanmeldingen hebt.
1: Nou, ik draai er wel wat meer uit. Tenminste, dat doen mijn collega's dan. Ik draai er wel wat meer uit. En dat gaat zo snel, want als ik op een gegeven moment door die stickers heen ben, dan bel ik hem op en zeg ik, joh, ik heb er nog meer nodig.
0: Dat is een makkelijk te drukken artikel. Ja, ja. Ik zie dat inderdaad voor. Ja, ik moet ook zo'n ding.
1: Ja, het gaat heel snel. Ja, het gaat heel snel. Ja, ja.
0: Dat nog meer. Heb jij ook dingen die opgehangen worden? Of doen jullie daar niet aan? Vlaggen?
1: Nee, die vlaggen, dat doet
0: volgens banners?
1: Ja, als banners doe ik wel. Dus zometeen op het prieeltje komen ook weer die zwart-wit banners.
0: Ja. Halterstraat ook banners?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dingen doet ook heel veel. Spanen. Die hangen, volgens mij hangt Spanen hangt de vlaggen op.
0: Ja, ja. Zij, ja, dat is een soort uitvoerende van de gemeente.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus al met al redelijk druk.
1: Ja.
0: Hoe lang ben je met marketing bezig om het allemaal te ontwerpen?
1: Dat gaat vrij snel. Dat is ongeveer een, pak een beet, denk een weekie. Kijk, die zwart-wit blokken, die gebruiken we natuurlijk al 6 jaar.
0: Maar je maakt wel nieuwe posters.
1: Ja.
0: En,
1: En die krijg ik dan weer van Zandvoort Marketing. En die zetten wij dan weer in het juiste bestand. En dan kunnen wij ze weer opnieuw uitprinten.
0: Dan ben je bezig met uitprinten. Hoe lang doe je daarover tot je het hele pakket klaar hebt?
1: 2 dagen.
0: 2 dagen. En dan aanbrengen.
1: En dan aanbrengen.
0: En hoe lang is dat? Inclusief de letters?
1: Daar zijn we ongeveer een maand mee bezig. De maand augustus is echt voor Zandvoort.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ik heb wel andere dingen ertussen doorlopen. Want je hebt natuurlijk ook nog je andere klanten. Maar de maand, net zoals aanstaande maandag, gaan we eerst naar Hoofddorp. We gaan de klant een nieuw pand openen. Dus die moet ook nog even snel beletteren. En dan komen we weer terug. Dan gaan we die blokken weer maken. Weet je wel, die bij het gemeentehuis staan. 1, 2 en 3. Die stadblokken. Ja. Zijn de eerste 3 hebben we gisteren klaargekregen. Die komen voor het gemeentehuis te staan. En dan hebben we nog die andere 3. Die staan nog in mijn loods, in mijn werkplaats. En die gaan dan weer naar Noord. En de bankjes hebben we daar alweer gedaan. Bij de FOMAR.
0: Ja, ik noem het nog steeds FOMAR-plein. Maar het schijnt al een naam te hebben. Flamingplein of zoiets.
1: Kan, ja. Ik noem het ook bij de FOMAR.
0: Ja, iedereen. Dat is een beetje geboren zo als FOMAR-plein. En dat zal het waarschijnlijk altijd wel blijven ook.
1: Dat is, goed, trouwens, daar komt ook, dat is trouwens ook erg leuk hoor, die bankjes.
0: Ja.
1: Die zijn echt leuk om te doen ook. Ja.
0: Waarom?
1: Ja, het is weer wat anders.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En mensen zeggen allemaal, want kan het niet altijd erop blijven zitten?
0: Dus?
1: Ja, voor mij wel. Maar dat wil de gemeente niet.
0: Die bepaalt de tijd dat het bestikkerd mag blijven?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, die 1, 2, 3.
1: En je zit met dat mensen eraan gaan slopen. Dat vind ik zo eeuwig zonde. Kijk, hier in het centrum valt het mee, maar in Noord... Ja, dan moeten we zeker 1, 2 keer in deze periode er naartoe om het te corrigeren.
0: En dan neem je een nieuwe strip?
1: Een nieuwe strook mee en die plakken we erop. Of we maken een stukje passend. En dat is het mooie bij zwart-wit. Het valt niet op als je daar een stukje in last, zoals wij dat dan zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat valt niet op namelijk.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel jammer dat mensen zo nodig daar een stukje af moeten peuteren.
1: Eeuwig. Eeuwig is dat. Ja. Daarom vind ik het echt bijzonder dat die letters... altijd spikkersprong blijven. Altijd. Ja,
0: ja, mooi.
1: Ja.
0: Je zet daar ook blokken neer. Hè? Met hetzelfde risico.
1: Ja. Nou, we hebben 2 serie blokken. De eerste blok, die overleven bijna redelijk veel. En de tweede serie, die hebben we nu 2 jaar gemaakt, 2 jaar geleden gemaakt. Ja, die waren gesloopt, kapot. Water bleef erin staan, dus de kinderen of staan erop te springen.
0: Ja.
1: Ja, je gaat niet dag en nacht mensen erbij zetten voor bewaking of weet ik veel wat. Dus ja, je weet nooit wat ermee gebeurt.
0: Nee.
1: Peuken worden erop uitgedrukt.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, ja. Dus ja. Gisteren zijn ze allemaal opnieuw in elkaar gezet. Stukken eruit gehaald, nieuwe stukken erin gezet. Hout, dat heeft ook weer een ondernemer uit Zandvoort gedaan. Werk zoveel mogelijk met de Zandvoortse ondernemers. Ja.
0: Het is een Zandvoorts klusje.
1: Ja.
0: Liefst allemaal.
1: Het liefst haal ik alles uit Zandvoort vandaan. Ja.
0: Lukt dat?
1: Ja, houdt niet. Nee.
0: Nou ja, dat snap ik me.
1: Ja.
0: Al het stickerwerk en het drukwerk, dat komt ook uit Zandvoort.
1: Nee,
0: het
1: drukwerk niet, want we hebben geen drukkerij.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Maar dat besteed je dan uit?
1: Nou ja, uitbesteden. We zijn aangesloten bij een hele grote organisatie. Die verder niks op internet doet of op Facebook of wat dan ook. En ja, die jongens die hebben. ik zeg dat heel simpel. Waarom zou ik een printer kopen voor, weet ik veel, 10.000, 15.000 euro... als zij er 20 hebben staan?
0: En jij bent lid van die vereniging?
1: En ik ben daar lid van. En dan zou een visitekaartje bij mij 10 cent kosten, ik noem maar wat. En bij deze jongens, bij deze vereniging dan, kost dat visitekaartje 5 cent.
0: Ja,
1: dan ga ik toch niet.
0: Nee, dat snap ik. Je bent een maand bezig.
1: Ja.
0: En dan is het de vrijdag voor de Grand Prix, ben je dan helemaal klaar? Of wil je een week eerder klaar zijn?
1: Nee, dan 9 van de 10 keer, behalve vorig jaar dan, worden we daarna door Mercedes gebeld om op het circuit te werken voor Mercedes.
0: Ook nog?
1: Ja. En dan moeten we het hok van Hamilton doen of van Toto Wolff hebben we al gedaan. En Russell hebben we al gedaan.
0: En wat doe je daar dan?
1: Ze willen graag in de schaduw zitten. Dus dan wordt er folie aangebracht, uiteraard folie. En de vorige keer was, ze hebben 2 of 3 units hebben ze. En daar zat allemaal chrome delen zaten erin. En dat vonden ze niet mooi, dus die hebben we allemaal zwart lopen reppen. Dus dan gaan we daar ook weer heen met een mannetje. Of dan huur ik wel wat meer mensen in.
0: Wie zoekt jou dan uit? Want als ik dat Formule 1 circuit voorbij zie komen...
1: Toto Wolff zelf.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Iemand moet dat doen.
1: Nee, dat komt via een reclamebureau.
0: Ah, oké. Okay. Dus de Mercedes vindt dat het wit moet worden. Die zegt dat ergens in Nederland neer. En die zegt, die Vaas die zit er zand voor, die gaat het doen.
1: Ja.
0: Oh, grappig.
1: Ja.
0: Als je nou zo heel druk bent, hè, en je ziet jouw creaties in Hamilton's woningen en Toto Wolff's bureau. Geniet je daaraan van? Van het hele festival?
1: Ja, het is niet mijn team, maar ik vind het wel erg leuk. Ja.
0: Nou, wat ik ook bedoel is, geniet je van wat je doet sowieso. Maar geniet je dan ook van de raceweek?
1: Ja, ik vind het geweldig. Maar Petrolhead, dat zit er wel in.
0: Ja, dat zit er nog steeds in.
1: Ja, hoor. En? Ja, ik vind auto's gewoon geweldig. Alles wat met auto's te maken heeft, vind ik gewoon gaaf.
0: Ja. Ga je er ook naartoe?
1: Nee, thuis zie ik het beter.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Dat hoor je ongeveer half antwoord zeggen.
1: Ja. En we krijgen mensen over de vloer 9 van de 10 keer. Dus joh, dan lekker de deur open, de tv aan en klaar.
0: Ja, wij vonden het altijd jammer dat het geluid wat minder is. Want je keek tv met de deur open, want het geluid kwam toch al aanwaaien.
1: Ja, precies.
0: Het is wel jammer dat het niet meer is.
1: Ja.
0: Nou, ik ben redelijk op de hoogte van wat jij allemaal moet gaan doen nog.
1: Ja,
0: wat
1: werk, ja.
0: Ik ga dat zeker bewonderen. Nou, dan wens ik je heel veel werkplezier.
1: Dank je wel.
0: Dank voor de komst in de tijd.
1: Graag gedaan.
0: En we spreken elkaar zeker nog.
1: Komt helemaal goed.
0: Dank je wel.
1: Oké, dank je wel.

We zijn er weer doorheen. Goedemorgen Zandvoort neemt voor vandaag afscheid van u. Volgende week zit hier weer iemand anders. En ik wens u heel veel plezier met de uitzending. Maar kom vooral even naar het Kerkplein voor de Makrelen. Om te kijken en te kopen. Marja en Stefan deden techniek en de muziek. De redactie Hans Botman en Gerl Loogman. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie een prettig weekend. En tot volgende week.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud-Zandvoort.
3: Geachte luisteraars. Binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
4: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
5: Je maakt wat mee.
6: In Zandvoort aan Zee.
5: In Zandvoort aan Zee.
7: In Zandvoort aan Zee kun je je niet alleen lekker bruin laten bakken, maar je kunt ook met de kinderen naar het Dolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
8: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort.

0: van Zandvoort. Let op en luister.
1: Dagelijks om 13:30 vertonen wij in ons circus de Walt Disney film De Reddertjes in Kangaroeland. Om 16:30 en 19:00 kunt u kijken naar de film Hot Shots. En 's avonds om 21:30.

jeetje, ik ging afrijden. Toen kreeg ik ineens last van faalangst. Ik heb dat nooit, maar ik ben daar blijkbaar super goed in. Ik ken niemand die zo goed 5 keer kan zakken voor zijn rijbewijs als ik. Echt jongen, de eerste keer was ik zo zenuwachtig, ben ik gewoon weggereden met de handrem er nog op. Die keer daarna had ik van die zenuwachtige bibbenhandjes, vielen zo halakitats mijn autosleutels in een rioolput. Bij de derde keer had ik dezelfde examinator als de tweede keer, moest ik huilen. Die keer daarna was ik zo zenuwachtig, ben ik op de achterbank gaan zitten. Ben ik gewoon thuisgebracht door een soort uberende lesauto. En het waren vrienden het ook zat, die zeiden, hey Meurs, kom op man, maak gewoon even een grapje bij die examinator om dat ijs een beetje te breken. Dus toen die man tegen mij zei van, nou René, voordat wij gaan rijden, kun jij nog heel even het kenteken voorlezen van die auto die daar staat? Toen zei ik, oh ja, tuurlijk, RVSH58. Maar dat is ook wel heel makkelijk, hè? Dat is mijn eigen auto, daar ben ik hier zelf mee naartoe gereden. En, oh man, ik heb uiteindelijk mijn rijbewijs gehaald met zo'n, staatsexamen. Of tenminste, ze zeggen dat dat de reden is. Ik weet vrij zeker dat ik het toen haalde, omdat bij dat examen was de examinator een vrouw. En die vroeg ze helemaal aan het eind, vroeg ze bij die bijzondere verrichtingen, vroeg ze, nou, kun jij hier nog heel even achteruit inparkeren?

moet wel zeggen, voor een aantal vrouwen zou het helemaal niet zo erg zijn wanneer de pleuris zou uitbreken. Gewoon even een paar dagen niet eten is voor sommige vrouwen helemaal niet zo gek. Want 2025, mensen, was ook het jaar waarin de body positive beweging instortte vanwege de opkomst van Ozempic. Want al die fatfluencers, zoals Lizzo, gingen opeens aan de Ozempic. En daarmee zeiden ze eigenlijk dat ze al die tijd tegen ons gelogen hadden. Ze wilden wel dun zijn, maar het lukte gewoon niet. Het was een leugen. Big was toch niet beautiful. Dikke wijven zijn toch lelijk. Ik weet het. Schokkend. En niet boos worden, want wij mannen weten dit al lang van onszelf. Dikke mannen zijn lelijk en wij accepteren dat. En maar dachten jullie nou echt dat er voor jullie een uitzondering gemaakt ging worden? Word wakker en naar de sportschool met die dikke reet. Ik heb dat ook gedaan. Ik was dik. En ik ben af gaan vallen omdat ik deze shows had. En ook omdat ik mijn eigen lul weer wilde zien. Mijn vriendin heeft mij altijd gesteund in mijn afvalrace. Maar ze begreep de reden niet.

Ze zei: Rogier, ik weet dat jij af wil vallen omdat je je lul weer wil zien. Maar ik heb je lul gezien. En het is het niet waard. Het is alsof je een pleister ergens af wil trekken om te kijken hoe een infectie eruit ziet.

0: Ja, goeiedag, met Blom. Mevrouw Sjelkema?
1: Ja?
0: Ja, goeiedag. Zeg, even een vraagje nog hoor, want ik sta op Schiphol hier. Maar zou u ze nou komen ophalen of moet ik ze komen brengen?
1: Maar hebt u, ik begrijp u niet. U hebt vast het verkeerd nummer.
0: Nee, mevrouw Sjelkema, ben je naar het 57?
1: Ja.
0: Dat is dit toch? Ja. Nee, ik ben goed. Ik heb ze hier achter... Jongens, even rustig. Ik heb ze hier achter me staan. Even rustig. Ik heb ze hier achter me staan. En wat was nou de afspraak die u met mijn collega gemaakt had? Moet ik ze komen brengen of komt u ze halen?
1: Ik weet van heel geen Schiphol en ik weet niet van brengen of halen.
0: Ik sta hier op Schiphol.
1: En wie bent u dan?
0: Blom, van Vluchtelingenwerk Leeuwarden.
1: Nee, maar dat...
0: Ik heb drie asielzoekers bij me hier.
1: Dat is niet voor mij.
0: Ja.
1: Nee.
0: Staat het 57?
1: Nou, dat kan zijn, maar dat kan niet.
0: Ho.
1: Ik heb niks afgesproken.
0: Mevrouw Sjelkema, rustig.
2: Bellen.
1: Hallo.
0: Ja, mevrouw Sjelkema?
1: Ja.
0: Wat doet u nou? U gooit hem erop.
1: Ja, natuurlijk, want ik weet nergens van.
0: U staat op de lijst hier, Vluchtelingenwerk Leeuwarden. Opname voor drie mensen.
1: Nee, dat
0: twee
1: heb ik niet.
0: Twee uit Somalië, één uit Eritrea. En die heb ik hier... Jongens, rustig, ik heb niet aan de lijn.
2: Hey, je bent kut, man.
0: Rustig.
1: Dan moet u er zijn om uit.
0: Ja.
1: Ik weet van niets.
0: Wat zegt u?
1: Ik weet van niets.
0: U weet van niets, u staat op de lijst hier.
1: Niet.
0: Van Vluchtelingenwerk Leeuwarden, drie asielzoekers. Halen, brengen, nee, staat hier een vraagteken achter. En ik heb ze nu achter me staan.
1: Het kan best zijn, maar ik weet helemaal van niets.
0: Maakt niet uit, als u er niet bent, dan kom ik nu in de auto die kant op gereden. En
1: nou,
0: dan,
1: dat doet u dan maar, dan bel ik de politie, want ik
0: wat
1: weet van
0: u?
1: Niks.
0: Jawel, mevrouw Sjelkema.
1: Ja.
0: Ik ben over anderhalf, twee uur ben ik bij u.
1: Dan bel ik de politie, want ik weet van niks.
0: U staat op de lijst van gastgezinnen. Een vluchteling in elk gastgezin.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Daar is niks.
0: U staat er wel.
1: Dan bel ik de politie.
0: U bent medemenselijk zogenaamd. Wat moeten we daar nou mee? Ik dacht dat u iemand was met een goed hart.
1: Dan moet u eens even luisteren. Ik weet totaal van niets.
0: U hoeft niet...
1: Helemaal niets.
0: U hoeft niet zo'n toon tegen me aan te slaan.
1: Nou, u zou ook niet tegen mij. Ik
0: sta hier
1: niets.
0: Op Schiphol met drie van die mensen. Twee uit Eritrea.
1: Ja, daar kan ik niks aan doen.
0: Het enige wat ze willen is een paar maanden onderdak en een beetje rust aan hun hoofd. Die ene man die heeft geen been meer. Die is op een mijn gestapt. Een beetje medelijden graag.
1: Nou, daar staat u dan maar. Ik kan er niks aan doen. Ik weet het niet.
0: Ja, nou, daar wil ik met u uitpraten. Ik sta over twee uur voor de deur. Kunt u misschien in de tussentijd een paar uitsmijters bakken voor ze, of is dat te veel gevraagd?
1: Nee. Nou is het uit, hoor. Wat denkt u?
3: We hebben wel even gebeld dat het niet waar was.
4: Dat het niet echt was.

Heel lang getwijfeld. Ik heb een tijd vuilnisman willen worden, omdat ik dacht dat je dan alleen op dinsdag moest werken. Ondertussen ben ik verhuisd en weet ik ook dat die donderdag zoek moeten werken. Mijn grootvader heeft altijd gezegd, als je wilt rijk worden, dan moet je een stiel leren. En eigenlijk had hem wel gelijk, zie naar loodgieters. Loodgieter is toch de beste job ter wereld. En je kiest zelf hoe lang dat je al niet bezig bent en je wordt per uur betold. Je verdient keiveel geld, evenveel als een dokter of een tandarts, maar je moet minder studeren en je mag wel vloeken op je werk. Een tandarts mag niet vloeken op zijn werk, hè. Dat is het enige dat je niet wil horen, hè, als die bezig is in uw mond. Godverdomme, niet. Een loodgieter regent veel gemakkelijker. Als het putteke stinkt, die gooit er wat ontstopper in en dat is klaar. Een tandarts moet daar heel een tijd blijven boven hangen, hè. Als loodgieter, je kunt de mensen wijsmaken wat je wilt. Je kunt woorden uitvinden, zo gelijk je spoelzeef. Oei, madame, dat is een serieus probleem. De spoelzeef van uw boiler is kapot. Dat is normaal 500 euro, maar ik heb er nog eentje in mijn camionet voor 300 euro. En de mensen denken nog dat je ze een plezier doet ook, hè. En het beste van al, hè, als loodgieter kun je blijven hopen op het porno-scenario. Je kunt blijven hopen dat er op een dag een vrouw belt, loodgieter, je moet dringend komen. Dat je er dan naartoe gaat, dat hij de deur open doet in een negligéke. En dat hij zegt, loodgieter, je bent juist op tijd. Ik zit met een serieus vochtprobleem. Dat je dan zegt, een vochtprobleem. Daar heb ik een heel speciaal spoelzeefje voor. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, hè. Dat is niet realistisch, zo'n pornofilm. In het echt gaat dat toch nooit gebeuren. Een loodgieter dat direct komt dat je belt.

Ja, dat is het grapje met Erdogan altijd. Het grapje met Erdogan is dat hij geiten neukt. Ik vind het zelf een beetje flauw. Ik denk dat, ja, god jongens, geiten neuken. We weten het niet eens 100% zeker. Maar van al die andere dingen is bewijs. Ik heb nog geen geit me too zien twitteren. En heel, ben ik heel eerlijk. Al zou Erdogan geiten neuken, al zou Erdogan elke dag een geit neuken, dan nog lijkt dat het minst grote probleem dat we op dit moment met hem hebben. Top, het is vervelend voor de geit, absoluut. Ik wil niemand zijn leed ontzeggen. Maar over een dictator zeggen dat hij geiten neukt, dat is ook een beetje alsof hij zegt, nou, die Willem Holleder, die zat dus laatst te bellen achter het stuur. En ik snap ook, het is om te pesten, dat begrijp ik ook. Al die cartoons op een gegeven moment, was dat elke dag wel cartoons en grappen over Erdogan met geiten. Dat is ook prima, dat mag ook, dat moet ook gewoon kunnen. Hè. Dat is gewoon om te laten zien dat het hier wel mag, om hem een beetje te pesten. Dat we hier wel vrijheid van meningsuiting hebben. En dat is belangrijk, maar je kan je natuurlijk op een gegeven moment wel afvragen, is geitenneuker een mening? Ik kan mij geen enkele situatie bedenken waarin iemand aan mij vraagt, goh Pieter, wat vind jij hier en hiervan? En dat ik dan zeg, nou, ik vind geitenneuker. Nou, interessant, zo hadden wij er eigenlijk nog helemaal niet naar gekeken. Hè. Ja, nou ja, want het is geen hele interessante, mooie, goed onderbouwde, beargumenteerde mening. Sterker nog, het is een feit. Geitenneuker is een feit. Hoe je neukt een geit of niet, daar valt verder weinig. Toch, je kan niet zeggen, nou, ik vind dat je die geit nu staat... Je ziet echt wel wanneer dat wel of niet aan de hand is. Een heel feitelijke constatering. Er is eigenlijk maar één situatie waarin geitenneuker een mening zou kunnen zijn. En dat is... Er zit hier één geitenhouder vooraan, die heeft een hele leuke avond. Er is één situatie waarin geitenneuker een mening kan zijn. En dat is als Erdogan het met een gaap zou doen. Een gaap is een kruising, hè? Dat weet hij, maar dat weten jullie nog niet. Maar dat is... Nee, een gaap is een kruis tussen een geit en een schaap. Dat is echt waar. Kun je dadelijk thuis googlen. Sterker nog, er is zelfs discussie binnen de wetenschap of het een gaap of een scheid moet worden genoemd. Dat is waar het academische debat op dit moment over wordt gevoerd. Ik wou dat ik het verzon, maar sommige dingen krijg je niet verzonnen. Dus nou ja, als Erdogan met een gaap zou worden aangetroffen, dan heb je een interessante kwestie. Want dan is de vraag natuurlijk, wat ben je biologisch gezien nou eigenlijk aan het doen? Ben je nou een geitenneuker of ben je nou een schapenneuker? En dan kun je zeggen, nou, ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening... ik vind geitenneuker. Dan is de mening. Ja, ik heb hier best lang over nagedacht, maar gerust...

die man van Nederland isoleert staat voor mijn deur. Dus ik zeg, wil je koffie? En hij zegt, ik begin meteen. Toen dacht ik nog, dat is een goed bedrijfje. En ik loop mijn keuken in en ik hoor, ik kon niet zien wat hij deed, want mijn deur die valt altijd zo bijna in het slot. Want mijn huis staat scheef, weet ik veel. En ik hoor hem, maar ik hoor een boormachine. Dus ik kijk en hij boort een gat zo in mijn voorgevel, in de buitengevel zo. En ik zie die boor de gang in komen. Zo'n stuk. Ik zie hem ook weer teruggaan. En ik kijk naar buiten door de gat. Flink gat. En hij duwt die deur zo open en hij zegt... dat gaat niet, je hebt geen spouwmuur. Houdoe! En hij loopt gewoon naar zijn bus. Dus de gast, ik ga je nog dichtmaken, vlieg. Er zit een gat in mijn muur. Maar ik ga niks betalen. En hij zegt, dat hoeft ook niet meneer, de inteken is altijd gratis. Maar oké! Okay. Dan ga ik even blij zijn met een gratis gat in mijn muur. Waarom maak ik het niet dicht? En hij zegt, ja, dat doen we normaal gesproken wel. Maar ik ben nu de spullen vergeten. En dat trek ik slecht, jongen. Dan denk ik, hoe dom kan iemand zijn? Hoe beperkt is iemand zijn brein dan? Nou, je mag niet boos worden op zo'n moment. Dat mag niet. Nee, want woede hebben wij uit onze beschaving beschaafd. Dat associëren wij met primitief zijn. Met onbeschaafd gedrag, met dom gedrag, met agressie, wat niet hetzelfde is. Nee, empathisch vermogen moet je gebruiken. Dat is ons geleerd. Dat is ons door de cultuur opgelegd en door de samenleving. Dat je je moet inleven in die ander, om die ander te kunnen begrijpen. Nou, we gaan die sukkel eens even proberen te begrijpen met z'n allen. Hoe is zijn dag begonnen? Nou, hij komt op zijn werk, moet zijn bestelbusje inpakken, krijgt een werkbon. Even kijken, hoor. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Gaten boren en dichtmaken. Even kijken, wat hebben we allemaal nodig? Een boormachine en muurvulsel. Nou, boormachine heb ik. Nou, dan had ik het volgens mij wel. Als je daarover nadenkt, dan... Stel je voor, als je dochter 18 is en ze neemt zo'n gast mee naar huis. Hey, ik ben Kevin. Ik kom jouw dochter neuken. Even kijken, nou, wat heb ik allemaal nodig? Mijn lul en een condoom. Nou, mijn lul heb ik. Nou, dan had ik het volgens mij... Echt.

Nou, toen kwam het moment suprême. Het moment suprême. Toen moesten we met al het bezoek buiten de tuin, moesten we om een tafeltje gaan staan in een halve cirkel. En hier stond dan Sander met zijn vrouw. En Sander had thuis geen flikker meer te zeggen. Helemaal niks. Nee, nee. Maar ja, anders sta je ook in gender reveal party toe. Laten we eerlijk zijn, toch? Ja, dit is uitgevonden door vrouwen. Verder, nee, maar een vent interesseert het ook niet. Toch? Mannen onderling? Een woord? Jongen, oké. Okay. Bier? Jo, lekker. Ja. Sander die stond daar dus. Die had zo'n leren schort aangekregen van zijn vrouw. En een lasbril voor. En een aanzeegelhond. En twee overwanten. Want die moest het rookbommetje aan gaan steken. En een rookbommetje stond op dat tafeltje. En dat rookbommetje dat zou dan wel blauwe, dan wel roze rook gaan spuiten. Op een gegeven moment zei hij, oké, leuk dat jullie er zijn. Sander gaat nou het lontje aansteken. Dus Sander die kreeg een zet. En wij staan daar te wachten. En Sander die steekt dat lontje aan. En denkt, dat ding begint te roken. Witte rook. Witte rook. En ik sta hier met een vriend van. Toen zegt de vriend, oh, dan weten we nog niet of het een jongetje of een meisje wordt. Ja, maar we weten wel dat het een nieuwe paus wordt. Dat is ook fijn te weten, toch? Hè? Kreeg Sander een heel van, los het op! Dus die wilde een rookbommetje vastpakken. En op dat moment ontploft dat ding in zijn handen. En hij laat het vallen. En het ding breekt. En toen sijpelde er van die roze smurrie langs de tafelpoot naar beneden. En Ingrid en ik staan te kijken met z'n tweetjes. En Ingrid zegt, betekent dit nou dat het een meisje wordt? Ik zeg, nou volgens mij willen ze ons gewoon op een hele omslachtige manier uitleggen dat het kind een ongelukje was. Ja.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de eerstvolgende plaat is van Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juli 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En natuurlijk een van de grote drie van de Nederlandse cabaret. Na de Tweede Wereldoorlog wordt hij beschouwd. En dat doet die plek deelt hij met Toon Hermans en Wim Kan. En hij werd geboren in Utrecht als zoon van kruidenier Gerrit Sonneveld en Gertruide van den Berg. Het gezin woonde boven de winkel in de Jan Pieterszoon Koenstraat 94. In 1922 verloor hij op zeer jonge leeftijd zijn moeder. En na schooltijd, waarin hij steeds de kriebels uithing, had hij een aantal weinig succesvolle baantjes. En in 1932 ging hij zingen bij de amateurzanggroepvereniging de Keep Smiling Singers. Waarna hij in 1934 met Fons Goossens een duo vormde en optrad bij jubilerende verenigingen en instellingen. En later dat jaar ontmoette hij Huub Jansen, met wie hij na een reis door Frankrijk in 1936 in Amsterdam ging wonen. Eerst op de Westermarkt en later op de Prinsengracht. En in datzelfde jaar werd hij secretaris-administrateur bij Louis Davids, waar hij tevens kleine rollen mocht spelen en chansons kon zingen. En in diezelfde tijd trad hij op in zijn eigen gezelschap De Rare Kiek, waar zijn vriend Huub aan meewerkte. En Sonneveld zong in Frankrijk van 1937 in cabarets van Susie Solidor en Agnes Capri. En de rest is geschiedenis, hè? We kennen hem allemaal, Wim Sonneveld. En u hoort hem nu met twee stukjes muziek. Eerst aan de Amsterdamse grachten. En ook nog dat wij verschillen van elkaar. Ik zou zeggen,

20 jaar, die afstand zal ons blijven schijnen. Je zegt je vindt dat geen bezwaar, maar kijk eens naar mijn grijzend haar, dat kan toch nergens meer toe leiden. Je denkt ik ben de eerste man, van wie je werkelijk houden kan, dat staat op je gezicht te lezen. Ik weet wel wat je me ziet, maar lieve kind vergis je niet, je vader wil ik echt niet wezen. Want heus dat lijkt toch nergens na, een kind van

en dat al van de eerste dag. Ik zou je heus wel willen zeggen dat ik ontzettend van je hou en ook wel met je trouwen wou. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, want heus, dat lijkt toch net.

0: dagje naar de stad. Ofschoon ik er niks te zoeken had, toen vond ik daar mijn grootste schat. Een engel en ze had een wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Ze had een wipneus en een kersenmond. En wangen als twee appeltjes.

0: vergeet ik deze dag. Haar stem was als een lentelach. Van alle meisjes die ik zag, was geen zo lief als zij. Met haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Met haar wipneus

0: Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Op haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. In ons huisje op de hei, daar kwamen op een dag in.

50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond. Naar haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond.

Zandvoort. De volgende artiest is Ben Kramer. Geboren als Bernardus, roepnaam Ben Kramer. Hij is geboren in Amsterdam op 17 februari 1947. Is een Nederlandse zanger, acteur en musicalacteur. En eigenlijk is zijn achternaam Kramer met een K. Maar hij schrijft het met een C, omdat dat internationaal praktischer zou zijn. Nou, ik heb hem een paar keer mee mogen maken. Ik vind het als persoon een hele onvriendelijke botte man. Maar muziek, dat kon hij zeker maken. Hij begon als zanger bij de Sparklings. En zijn oudere broer Joop was de manager en grote steun. Een doorbraak van de Sparklings bij Instuif, de Engelbewaarder in Battenverdorp, waarna optredens volgden van vele andere instuiven, zoals het lelijke eentje in Amstelveen was dat. En de Saaier, enzovoort, enzovoort in Amsterdam. Het eerste optreden deden de Sparklings van 8 tot 12... tegen betaling van de reiskosten van 15 gulden. Bij instuif de Engelbewaarder in Battenverdorp, waar Kramer later bijna maandelijks optrad. En u hoort hem nu, Ben Kramer, met ik denk toch wel een van zijn grootste hits aller tijden. U hoort hem nu met De Clown.

0: hoorde muziek van Jasperina de Jong met de Wandelclub. En daarvoor de Silvera's met de Postkoets. En ook nog Ben Kramer met de Clown. En de volgende artiest is Joe Harris. Artiestenaam van George Elisabeth. Geboren in Brugge op 25 februari. Nee, 25 december moet ik zeggen. Twee maanden eerder. 25 december 1943. Geboren en overleden al daar op 1 juni 2003. Was een Vlaamse zanger. En George werd geboren als jongste zoon, als jongste kind in zijn gezin. Zijn ouders dreven een kruidenierswinkel en een café. En op jonge leeftijd speelde hij al in Koninklijke Speelschaar, Sint Franciscus, Safarius Brugge. En op zijn 12e nam hij onder de naam Joske Harris zijn eerste plaat op. En u hoort hem nu, Joe Harris met Drink Rode Wijn.
1: Het was

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En zojuist hoor u Eddie Christiani met Greetje uit de polder. En daarvoor de Damrakkertjes en de Rudy Karel met Een muis in een molen in mooi Amsterdam. En de volgende artiest is Robert Roepnaam Rob ten Nijs. Geboren in Amsterdam op 26 december 1942. En overleden in Bennekom op 16 maart 2025. Was een Nederlandse zanger en acteur. En zijn muzikale loopbaan leverde in Nederland een reeks succesvolle nummers op. Waaronder Het Ritme van de Regen. Opname 1963. Malle Babbe 1975, mijn geboortejaar. Banger Hart 1996. En zijn enige nummer 1 hit was dat ook. En zijn album zoals Met je ogen dicht in 1980 bereikte de top van de album Top 100 en verkochte meer dan 100.000 exemplaren. En voor zijn verdiensten voor Nederlandse muziek werd de Nijs in 2000 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. En een jaar later ontving hij de Radio 2 Zendtijdprijs. Een onderscheiding voor artiesten met een blijvende betekenis voor de Nederlandse radio. Hij is er niet meer, vorig jaar overleden. Maar zijn muziek blijft bestaan. U hoort hem nu, Rob ten Nijs, met Het werd zomer.

geen pootje in de riet. En geen auto.

0: Wedding tijd, oh, wedding tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er

Ja, weer een plaatje van Wim Sonneveld. Dit keer samen met Leen Jongewaard met In een rijtuigje. En daarvoor hoorde u Conny van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. ZFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats van Zandvoort. Een uurtje is kort. Zometeen ZFM Jazz. En volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald op de lokale omroep hier ZFM Zandvoort. En dan doen we het vooraf aan niet ZFM Jazz, maar Zandvoort op zaterdag met Rob Harms. En dat is dan de herhaling. En iedere zondag tussen 9 en 10 een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met de Spelbrekers. Was een in 1945 opgericht Nederlands zangduo, bestaande uit Theo Rekers en Huug Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in de Duitse munitiefabriek, waar ze te werk gesteld werden. In 1956 braken ze door met het liedje Oh, wat ben je mooi. In 1962 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival met het liedje Katinka. En die hoort u nu. ZFM Zandvoort, ik wens u nog een hele fijne zondag of een fijne zaterdagmiddag in de herhaling. En ik laat u achter met de Spelbrekers en Katinka. Misschien zometeen nog een plaatje van Eddie Christiani. En misschien nog de zangeres zonder naam. Ik wens u nog een fijne dag. Fijne zondag.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.
3: Beste reizigers, het volgende station is Zandvoort aan Zee.

0: even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Met een lekkere warme studio hier. Goedemiddag Thomas.
1: Goedemiddag Rob.
0: Goedemiddag, fijn dat je erbij bent.
1: Ja, zeker.
0: Want mijn stem heeft even een beetje rust nodig.
1: Ik hoor het.
0: ik doe mijn best.
1: Wat heb je uitgespookt dan Rob?
0: Ja, ik heb keihard gezongen. Nee hoor.
1: Oh?
0: Nee, gewoon een soort griepje of zo, weet ik veel.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, dus moet ik het maar doen, hè?
0: Ja, doe jij het maar. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen?
1: Nee, we hebben natuurlijk, zoals altijd, rond 14:15 behandel ik wat nieuwsberichtjes wat de laatste tijd voorbij is gekomen. We hebben om 14:30 het weerbericht. We hebben de evenementen in het tweede uur. En het derde uur hebben we Rendel.
0: Zeker weten.
1: En het beest van de week. En volgens mij is Rendel, die staat ergens tussen de brullende motoren.
0: Ja, TT van Assen. Daar is de Racing Days van Jack's Casino.
1: Oh ja. Oh ja, oh, dat is ook altijd wel leuk.
0: Zeker, nou ja, bijna net als de Marlboro Masters van vroeger.
1: Ja, dat zegt mij dan weer niks.
0: Oh, okay. Ja,
1: ja dus, zeg maar, de naam zegt me wel wat.
0: Een hele tijd geleden toen ook 100.000 mensen op het circuit waren. Dus op één dag hebben we het dan over.
1: Ja, leuk.
0: Zeker weten. Nou ja, straks dus in de derde uur naar Rendel toe. En mijn stem begint alweer een beetje te wennen aan de radio.
1: Heel goed.
0: Door?
1: Heel
0: ja,
1: goed.
0: Heel goed. We gaan,
1: moet ook.
0: Gaan gewoon door.
1: Gewoon een bak koffie pakken en dan smeert de keel weer, hè?
0: Ja, zeker weten. Nou, daar komen we wel uit, Thomas.
1: Goed zo.
0: En ook heel veel lekkere muziek vanmiddag op deze zonnige zaterdagmiddag. Wat dacht ik van deze plaat? Ik wilde eigenlijk eerst Miami draaien van Will Smith.
1: Hier is zon.
0: Maar dit is het origineel namelijk van The Whispers en The Beat Goes On.

0: Van Willy William en Criss Cross Amsterdam. En als we het toch over Amsterdam hebben, Thomas.
1: Ja, inderdaad. Jij hebt de tv net aangezet, Rob.
0: De parade door de Amsterdamse grachten. Wat een feest altijd, hè?
1: Ja, klopt. In Amsterdam wordt namelijk vandaag de World Pride gehouden. Dus de World Pride. En hier in Zandvoort hadden we een eigen Pride. Waar er veel Zandvoorters ook aan meededen.
0: Afgelopen maandag.
1: Klopt, een paar honderd mensen liepen in de kleurrijke optocht vanaf het treinstation door de winkelstraten van Zandvoort naar het strand toe. Waar bij Strandtent Cosmico een mooi feest werd georganiseerd met gezellige muziek van onder andere Ruud Chacot. Die ken je wel, denk ik.
0: Zeker weten, nog van het Songfestival van heel lang geleden.
1: Ja, oh ja, klopt. Ja. De mensen in de stoet liepen allemaal mee om op te staan voor het recht jezelf te zijn en geaccepteerd te worden. In Nederland en ook in Zandvoort staat deze vrijheid steeds meer onder druk. En er is zelfs een minderjarige opgepakt wegens het aanvallen van een Pride-deelnemer. Want de bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is dus afgelopen maandag geslagen en uitgescholden en mishandeld.
0: Niet normaal.
1: Ja, waarom hè?
0: Ja.
1: Waarschijnlijk was dus de aanleiding de geaardheid van het slachtoffer. En de politie heeft direct een onderzoek ingestart. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis, dus dat is wel fijn. En er zijn camerabeelden bekeken en getuigen gehoord, waaruit de verdachte is herkend. En de verdachte is een minderjarige en wel telt 16 jaar uit de gemeente.

0: werd het als de straf is strafverzwaardend. Omdat het een geaardheid is, zeg maar.
1: Ah, oké, oké.
0: Wist ik ook niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar dat werd nog verteld door de politie erbij.
1: Nou, nou gelukkig dat gepakt is.
0: Ja, ja, gelukkig is het daar bekend inderdaad.
1: Zeker weten.
0: Hey, en afgelopen vrijdag, Rob, er stonden ineens 12 supergestroomlijnde sportauto's op de Thorbeckestraat. Bij ontmoetingscentrum De Zandstroom.
1: Oh, ik dacht bij jou voor de deur.
0: Nee, nee,
1: oh.
0: Ja, was het maar zo'n feest. Dan had ik ook wel een ritje gemaakt, inderdaad. Het was ideaal weer voor een speciaal autoritje met de leden van de Mazda MX-5 Club. En bij de allereerste keer, toen goot het van de regen. Nou, dat is, als je iets niet wil, is dat het regent met een open dak. Maar ook toen was het eigenlijk wel een groot succes met het dak dicht dan. Weliswaar, maar het was wel een succes. Zowel de chauffeurs als de bijrijders genoten dus met 100%. Er werd afgesproken om nog eens langs te komen. En dit jaar was het dan niet alleen de Mazda MX-5 Club, maar ook de fans van de Porsches die kwamen langs met hun cabrio's. Dus ja, ik denk dat ze wel lekker genoten hebben ja, in dat mooie weer.
1: Een hele hoop mooie auto's ook daar dus.
0: Ja. Nou ja, Mazda MX-5, Porsches, ja, zijn niet de minste auto's.
1: Nee, zeker niet. En er wordt flink mee geraced ook natuurlijk.
0: Klopt, klopt, klopt.
1: Nou, mooi. Maar
0: wellicht ook bij Rendel.
1: Bij Rendel.
0: Porsches.
1: Ja, ja.
0: Mazda's, ik weet het niet.
1: Straks vragen aan hem.
0: Ja, zeker.
1: Dus oké, dankjewel voor het nieuws van dit moment. Ook na te lezen uiteraard op onze eigen ZFM-app. En we gaan naar het House on Zee. Hier is Peter Fox. Yeah.

0: Weet jij wie dit is, Rob?
1: Nee, eigenlijk niet. Wie is dat?
0: Ed Sheeran met Shape of You.
1: Oh, leuk om hem weer eens terug te horen, die plaats. Doe je goed, Thomas.
0: Wil je er wat leuks over weten, over deze plaat?
1: Ja, graag.
0: Hij had deze plaat had hij in 2017 uitgebracht.
1: Ja.
0: En was de bedoeling dat hij dit niet voor zichzelf zou maken. Hij dacht, nou, dit is... Want hij was toen vooral nog bezig met schrijven van liedjes.
1: Ja.
0: En dan was de bedoeling dat hij dit ging maken voor een artiest als Rihanna of Little Mix. Had hij toen in gedachten om dit nummer samen mee te maken. Alleen zijn platenlabel zei van, hey, probeer het zelf. Nou ja, je ziet wat er is gekomen.
1: Sinds
0: 2017 volgens mij elke dag nog wel een keer gedraaid ergens op de radio.
1: Zeker, en dat levert altijd weer wat op, hè?
0: Dus kan je nagaan hoe dat is uitgepakt voor hem.
1: Ja, heel goed. Nou, ik blijf het ook een lekkere plaat vinden van Ed Sheeran.
0: Ja.
1: En The Shape of You. Zo dadelijk het weer voor de komende dagen. Nou, als je naar buiten kijkt, dan zie je dat het mooi weer is. Maar blijft ook zo. Of wordt het nog warmer?
0: We wachten het in spanning af.
1: Of wordt het weer koud en krijgen we koude nachten? Dat kan ook natuurlijk.
0: Ik denk -3. Vriezen, denk ik.
1: -3?
0: Denk ik. Gok ik.
1: Ja,
0: of zit ik dan mis?
1: Of het gaat dooien natuurlijk. Nou ja,
0: het kan vriezen of het kan dooien.

0: Ja, Thomas, je zit me net al informatie te vertellen over deze plaat eigenlijk.
1: Ja.
0: Ook informatie die ik helemaal niet wist, want...
1: Wat wist jij niet dan?
0: Nee, ja, bijvoorbeeld 1981, ja, dat er toen een...
1: Klopt.
0: Het Songfestival hit was.
1: Ja, zij hebben... het is een Britse groep natuurlijk. En die hebben in 1981 meegedaan aan het Songfestival in Dublin. En die groep was speciaal, zeg maar, voor het Songfestival samengesteld. Met die zangers en zo. Maar ja, dat bleek uiteindelijk een hele legendarische act te zijn. Want ze hadden van die lange rokken aan, zeg maar.
0: Ja?
1: En het was toen een stunt dat ze die rokken eraf trokken. En dat ze ineens van die hele korte, strakke broekjes aan hebben. Wat eigenlijk normaal is, zeg maar. Waar bijna elke dame volgens mij in loopt buiten. Op dit moment met dit weer. Maar daardoor is dat toen helemaal gestegen. En hebben ze in Nederland, in Engeland, in Amerika... hebben ze allemaal nummer 1 hits gescoord. Door dit.
0: Ja, The Land of Make Believe is ook een nummer van ze, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou helemaal goed. Dit Songfestival plaatje uit 1981.
1: Ja.
0: Nou, we kijken naar buiten. Mooi weer vandaag.
1: Ja, zeg dat wel. Ja, vandaag is het aangenaam zomerweer met veel zon. Landinwaarts ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Alleen in het noorden is een bui niet uitgesloten. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten en het wordt 23 tot 25 graden. Morgen en maandag zijn er flinke perioden met zon en het blijft beide dagen droog. Het wordt ook weer warmer met morgen 26 tot 28 graden. En maandag 30 tot 33 graden erop. Dinsdag en dinsdag nog, zullen we dinsdag nog meenemen?
0: Jazeker.
1: Dan neemt de kans op regen en onweersbuien toe. En dan is het nog erg warm en benauwd. Want ook dan kan het 28 tot 31 graden worden.
0: Hé, nou voorlopig dus wel het mooie weer. Maar ook weer wat regen erbij. Nou, ja. Dankjewel voor het zomerweer van dit moment. Klinkt goed allemaal. Net als deze plaat van Anita Ward. Hier is Ring My Bell.

0: Waar slaan ze nou op, Thomas?
1: De bel gaat erop.
0: Oh, de bel gaat. Oh ja, ring my bell. Nee, ik heb hem door, hoor. Een lekkere klassieker van Anita Ward. En ja, dit was ditmaal de 12 inch. Dus bijna 8 minuten lang heb ik van deze single kunnen genieten. Wij kijken ondertussen nog naar die 80 boten die meedoen aan...
1: ja, er komt weer van alles voorbij,
0: aan de parade. En we hebben de Game State boten ook al gezien. En ja, die kennen we natuurlijk ook van het circus, hè?
1: Klopt, het oude circus inderdaad.
0: Hier in Zandvoort. Dus ja. Nou, die hebben ook een boot vol mensen
1: daar. Ik vond het wel apart wat ik net zag, hoor. Dat er een boot voorbij kwam van de Kissing Couple. En dan, dat zijn twee hele grote opblaaspoppen, zie je dan. Met de hoofden van Poetin erop en Trump.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet wat ik daar nou van moet vinden.
0: Ik ook niet, maar ze gingen snel naar beneden.
1: Ja, maar ze moesten de brug onderdoor.
0: Oh, vandaar, oké. Okay. Nou ja, hey, vanavond is er ook nog een feest, hè? Die aan de parade vast.
1: Ja, vanavond in de AFAS inderdaad. En daar staat inderdaad ook een grote artiest. Volgens mij ben jij daar wel stiekem een beetje fan van.
0: Ja, he? Vanuit de jaren 80 al. We hebben het uiteraard over deze dame, Madonna. En Holiday, dat is een lekkere zonnige single om vanmiddag te draaien.

0: Ja, Madonna met die hele grote hit uit de jaren 80. Je hoorde haar met Holiday. En over Holiday gesproken, Thomas.
1: Ja.
0: Ja, voor heel veel mensen is het nu vakantie. Zitten we midden in de zomervakantie. En vandaag, deze zaterdag, noemen ze ook wel eens Zwarte Zaterdag.
1: Zwarte Zaterdag.
0: Zwarte Zaterdag betekent heel veel verkeer in het zuiden, dus in Frankrijk en dergelijke. Verkeer wat of naar de vakantiestemming toe gaat, of het alweer gezien heeft. Dus okay. De wegen staan helemaal vol met mensen die lekker of holiday hebben of weer terugkomen. En dat kan ook te maken hebben dan met bosbranden natuurlijk in Frankrijk en in Spanje. Portugal ook en ik zag ook al in Turkije en Griekenland.
1: Ik zag dat wij er zelfs ook al last van kunnen hebben met de luchtvervuiling en zo. Dat schijnt, het blijft heel lang in de lucht zitten natuurlijk.
0: Ja, alleen voor mensen die denken dat vuur uit zichzelf ontstaat. Zal ik maar even zeggen, dat is niet zo.
1: Oh.
0: Nee, er moet wel eerst wat gebeuren. Dus,
1: wat moet er gebeuren dan?
0: Een peuk neergooien bijvoorbeeld. Oh. Een barbecue houden midden in een natuurgebied. Dat is ook niet echt handig.
1: Ja.
0: Dus nou, dat soort dingen moet je gewoon niet doen tijdens deze droogte. En dan valt het wel mee met de branden die we gaan hebben. Vorige week was de opening van het racefestival.
1: Ja, klopt en, inderdaad.
0: Ja, dat werd feestelijk geopend door niemand minder dan Jan Lammers. En Jaap Koper was daarbij.
2: Het is de laatste keer dat het Zandvoort Racefestival is begonnen. En dat is onder meer gebeurd met twee schaalauto's waarin Las Carré en Rob Langeberg min of meer naar de letter Zandvoort zijn gereden om een expositie te openen. En een van de mensen die ook de bord heeft onthuld, en dat is niet zomaar iemand, dat is Jan Lammers zelf. Jan, want jij hebt op een gegeven moment gezegd voor, ik meen voor Ziggo Sport, het is net alsof je op vakantie bent waarvan je weet dat de laatste dag is aangebroken.
3: Nou ja, precies. Hè. Dat is natuurlijk een van de emoties die naar boven gaat komen bij heel veel mensen. Nou moet ik zeggen dat ik zelf niet maatgevend ben, omdat ik ook vaak nog bij grote en mooie evenementen in het buitenland natuurlijk ben. Mm-hmm. Dus ik heb meer dan dit soort evenementen dan alleen de Grand Prix van Zandvoort. Maar goed, veel van die mensen die gewoon maar één keer per jaar in de gelegenheid zijn om dat bij te wonen. En met name ook de Zandvoorters. Ja, dan gaat het een heel bijzonder en emotioneel moment zijn.
2: Ja. Maar als je terugkijkt op vijf en eigenlijk ook dit jaar, dan is er denk ik toch wel wat moois neergezet.
3: Ja, super, super. Hè. Nou denk ik dat Zandvoort natuurlijk wel meer dan dat is. Hè. Ik bedoel, een Formule 1 Grand Prix is meer dan Zandvoort. Maar Zandvoort is ook meer dan een Formule 1 Grand Prix. Ik bedoel, Zandvoort is natuurlijk altijd geweest. En dat is een badplaats die onlosmakelijk verbonden is met de zee, de duinen, de zon. Maar ook motorsport en autosport in dit geval, de Formule 1. Die heeft Zandvoort daarbij wereldwijd gewoon een accent gegeven en op de kaart gezet. Waar zo langzamerhand honderden, zo niet miljarden mensen over de jaren heen naar gekeken hebben. En mochten die het besluit hebben van nou, dan gaan we ook een keertje daar op vakantie. Dan is dat natuurlijk leuk. Dus die Grand Prix die verdwijnt weliswaar. Maar ik denk dat het punt van Zandvoort, dat het hier goed vertoeven is en gewoon een leuk en een hip dorp is. Mm-hmm. Dat hebben we denk ik door de jaren heen wel gemaakt. En daar zal Zandvoort nog heel lang op kunnen teren.
2: Ja, nu is ook Robert van Overdijk geweest vorig jaar door te zeggen van ja, niks is zeker in het leven, dus ook een Dutch Grand Prix niet. Het is natuurlijk wel fijn dat de Formule 1 op het hoogtepunt stopt.
3: Ja, ik denk dat vele malen beter is dan dat je het laat als een nachtkaars laat uitgaan. Mm-hmm. Want op een zeker moment, Max die zal niet voor altijd in de Formule 1 zitten. Hij zal ook niet voor altijd Formule 1 races blijven winnen. Dus er komt een moment dat Max uit de Formule 1 verdwijnt. Die Grand Prix is er kunnen komen in Zandvoort vanwege Max. Dus logica en gezond verstand vertelt je dan dat als Max verdwijnt, Dan is de animo en ook denk ik de haalbaarheid om het succesvol te exploiteren, die is dan ook weg. Natuurlijk heeft Max met die Dutch Grand Prix heel veel andere mensen ook geïntroduceerd. Hè. We hebben mooie mensen in het begin leren kennen. Als Daniel Criario en Lando Norris en noem maar op. Die hebben allemaal hun eigen fanschare. Maar ik denk niet dat dat genoeg is om gewoon alle tribunes iedere dag van vrijdag tot zondag helemaal vol te krijgen. En dat is wat wij nodig hebben, omdat we het zonder overheidssteun moeten doen.
4: Ja, want dat is wel eens wat mensen wel eens vergeten. Want hoe lastig is dat soms?
3: Nou ja, goed. Kijk, wij hebben hier een nieuw Unicum in Zandvoort. Wat natuurlijk een fantastisch instituut is. En daar heeft een van de bewoners mij wel eens verteld van nou, je moet die klagen maar dragen. Dus wie zijn wij om daarover te kragen? Dat moet je gewoon als ondernemer aanpakken. Je weet wat voor risico's je in het begin neemt. En ik moet zeggen, de expertise, gewoon de vakmanschap van alle partijen die erbij betrokken zijn. De twee sports marketingbureaus van Sportvibes uit Delft en Tichtsport uit Amsterdam. In samenwerking als derde poot zeg maar, onder de Dutch Grand Prix is circuit van Zandvoort. En dat is allemaal fantastisch aangestuurd door Robert van Overdijk. Die natuurlijk een ongelooflijke ervaring heeft al met de Brabanthallen en evenementen. Dus met alle partijen bij elkaar is er zoveel expertise. En die hebben dat tot een groot succes gemaakt. Dus, ja.
4: Kan dit weer dan iets moois opleveren voor iets wat na de Formule 1 zou kunnen komen?
3: Ja, weet je, oorzaak en gevolg. We hebben natuurlijk gekke dingen meegemaakt. We hebben corona meegemaakt. Corona zorgde er in één keer voor dat sommige Grand Prix's niet door konden gaan. Toen kwam er in één keer een Grand Prix in Portimao, waar ze nooit rekening mee hadden gehouden. In Mugello hebben ze ook gereced. Dus verrassingen die blijven nog steeds bestaan. Maar dat zijn nog geen dingen die bij ons in de planning staan. En alles moet ook altijd maar weer vergund worden. En je moet ook je omgeving meekrijgen. Dus je kan zelf wel enthousiast zijn, maar dat is niet voldoende. Hè. Je moet wel zorgen dat zo'n evenement ook gewoon wel in de maatschappij en ook in de omgeving past.
4: Ja, nou is die Dutch Grand Prix nou even uit mijn hoofd volgens mij 23 augustus. Hoe gaat Jan Lammers 24 augustus 2026 beleven?
3: Nou, ik zit al vanaf mijn 16 in die autosport, weet je. Dus ik ben daar niet zo emotioneel onder. Dus het is, ik snap ook de logica. Ik snap niet de logica waarom die er is gekomen. Wel dat Max dat aangejaagd heeft. Maar ik ben nog steeds diep onder de indruk van al die ondernemers en de expertise die dat voor elkaar hebben gekregen. Echt fantastisch. En ik vind het volstrekt logisch dat dit het punt is waar je niet voor 4 jaar gaat bijtekenen. Aan raison van 75 miljoen per jaar als privé. Ondernemers, ja, dat is gewoon een risico wat volledig onverantwoord is en dat mag niemand verwachten.
0: Ja, dat was het interview van Jaap met Jan Lammers. Vorige week dus de opening van het racefestival. Heel veel mooie activiteiten weer te doen tijdens
1: die
0: week.
1: Ben je al in het Reuzenrad geweest?
0: Nee, ik nog niet. Jij wel?
1: Nee, beetje hoog, hè?
0: Ja, het is best wel hoog, maar het valt allemaal mee. Je zit in een kootje en er kan niks gebeuren. Nou, voor de mensen die dat wel willen. Hij staat er inderdaad weer op het Badhuisplein. Het Reuzenrad hier in Zandvoort. Zometeen nog veel meer trouwens over dit racefestival. Want dan gaat Jaap nog even verder op pad en praten met Rob Langenberg. Dat allemaal in het volgende uur van dit programma.

0: Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Het tweede uur alweer, Thomas. Wat gaan we daarin allemaal doen?
1: Ja, het gaat snel, Rob.
0: Gaat zeker snel.
1: We hebben de evenementen uiteraard zometeen. Ik heb nog wat nieuwsberichten. En Jaap die maakt zijn rondje verder af. Dit keer niet met Jan, maar met Rob.
0: Zeker weten. Als ja, goed is. Niet met mij, maar andere Rob.
1: Ja, Rob andere Langeberg Rob. Van het racefestival.
0: Zeker, want ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Hè? En wat kan je allemaal meebeleven?
1: Ja, veel.
0: Heel veel. Ja, veel. Weer een mooi festival.
1: Absoluut.
0: Jaap ging er trouwens vanuit dat dit echt de laatste keer was. Maar er zijn, in de roddel...
1: Ja, dat het racefestival wel blijft op precies, de een of andere manier,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja,
1: dat zou wel leuk zijn.
0: De wandelgangen, hè, moet je dat zeggen.
1: De wandelgangen, ja.
0: In de wandelgangen horen wij dat het racefestival misschien blijft.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn. Misschien kunnen ze dat combineren met die formule, elektrische formule.
0: Nou, dat hoeft nou
1: dat dan zeggen ze ook, hè? Dat niet. Is ook wandelgangen, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, dat, vind je dat wat? Elektrisch...
1: Niet per se het elektrisch rijden, maar zeg maar, ja, het zou wel een groot feest kunnen zijn. Want het is best wel een groot evenement ook.
0: Ja, ook best bekende namen daarbij.
1: Beste namen, ja, zeker. Dus, Nick de Vries.
0: Ja,
1: ken je die
0: bijvoorbeeld,
1: nog?
0: Ja, ja, van de Formule 1, hè.
1: Zeker.
0: Succesvol in de Formule 1, nee hoor. Geintje. Ja, maar nou, over elektrische auto's, ja, ik ben niet helemaal voorstander ervan. Al zou ik, als ik nu een auto zou kopen of moeten kopen... Zou ik misschien wel voor een elektrische auto gaan?
1: Nou ja, weet je, vanaf 2030 wordt er ook geen benzine of diesel meer gemaakt natuurlijk. Dus
0: dat, ja, dat willen ze.
1: Dat willen ze, maar ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren hoor.
0: Ja?
1: Nou, volgens mij hebben ze het al een keer uitgesteld, toch? 2 jaar?
0: Ja,
1: volgens mij
0: klopt.
1: Was de bedoeling 2028 of zo, ja. 26.
0: Nou ja, ja, toch maar elektrisch dan
1: dus
0: gaan
1: het zit
0: rijden.
1: Er vast en zeker wel een keer aan te komen.
0: Ja, als je maar lang met de accu kan doen, hè,
1: en
0: dat
1: misschien
0: is het probleem
1: over,
0: ook. Hè.
1: Over 40 jaar zitten we allemaal in een drone of zo op de een of andere manier. Dat zou ook zomaar kunnen.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, je weet het niet, hè.
0: Eigen vliegtuigje, wat, wat de lucht niet gaat.
1: Ja, precies.
0: Een soortement van drone. Ja, best een goed idee eigenlijk. Heb je weer wat om op de markt te zetten, Thomas?
1: Nou, ik ga erover nadenken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik hoor het wel aan het eind van dit programma hoe het daarmee gegaan is. Met de plannen voor privé-drones. Lijkt me wel wat.

0: Ja, ik weet nog dat dit een hele grote zomerhit was.
1: Zonnedans.
0: Ja, Zonnedans. Jawohl. En ja, welk jaar dat was, dat weet ik niet meer precies.
1: 2012. Ja, toen is die uitgebracht.
0: Oké, okay, en toen was het meteen een groot hit.
1: Vanuit Oostenrijk is het overgekomen.
0: Ja, lekker hoor. Nou, best een lekkere single zo. Dus vandaar met veel plezier gedraaid.
1: Ja.
0: Ja, het is 3:15. Wat zullen we gaan doen? Even kijken naar Jaap.
1: Of Jaap? Ja? Oké, ja.
0: Okay,
1: ja,
0: oh, wacht.
1: Wat jij wil, Rob?
0: Dat was de volgende plaat die er al doorheen ging. Dat is niet de bedoeling. Nee, Jaap die sprak ook bij de opening van het racefestival met Rob Langeberg.
2: Rob Langeberg, de man van Zandvoort Beyond. Want dit lijkt mij toch best nog wel een uitdaging om zoiets bij een opening te organiseren.
3: Nou, kijk, het is je vak, dus dat scheelt. Ja. Dus we hebben wel vaker wel geoefend. Maar wat het wel leuk is, is dat het was spannend omdat het 15 panelen zijn die ver uit elkaar liggen. Maar ondertussen doen we het voor het tweede jaar. Reuzenrad als vast onderdeel, de kartbanen als vast onderdeel. Ja, het was stiekem ook een beetje spannend om in die kleine mini-Porsches te rijden. Ja. Maar nee, het was leuk. En gisteren zaten we het nog even door te nemen. Hoe gaan we dat met z'n allen doen? En als ik nu terugkijk, denk ik, nou, het gaat niet precies zoals we bedacht hadden. Het is superleuk. En ja, foto's zijn geweldig.
2: Ja, want dat is natuurlijk ook een onderdeel van dit verhaal, hè? De expositie. Want er is ooit wat ik gelezen heb, zonder een verleden geen toekomst.
3: Nee, dat klopt. Hè. Zo'n expositie, 5 jaar Dutch Grand Prix, kan je natuurlijk ook echt pas na 5 jaar doen. Mm. We hadden de mogelijkheid om die expositie invulling te geven. En toen hebben we nagedacht, wat kunnen we doen? We hebben gesproken met de Dutch Grand Prix. En toen zeiden we, ja, er is zoveel gebeurd. Er is zoveel gave dingen zijn er meegemaakt op de track, op het circuit, in het dorp, bezoekers die op de fiets komen, noem maar op, weet je. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen. Mm-hmm. En je ziet het ook op de foto's. Het is niet alleen van het circuit, maar het is ook in het dorp. Blije gezichten, grote mensen, kleine mensen. Ja, en dat wilden we, dat is vastgelegd. Mm-hmm. Alleen dat zit dan ergens in digitale archieven en dan is het leuk dat je dat zichtbaar kan maken.
2: Ja, dan is het, ik heb de vraag ook gesteld aan Jan Lammers. Wat gebeurt er met Rob Langeberg op 24 augustus 2026, de maandag?
3: Nou, op maandag zijn we nog een klein beetje aan het opruimen. En ik vrees dat ik dan een letterlijke kater heb van een hopelijk een mooi festival waar ik de dag ervoor nog even een afsluitend drankje heb gedaan. Ja, en daarna gaan we weer terug naar het normale leven. En dat betekent dat we in ieder geval officieel natuurlijk moeten evalueren, dingen afronden. Maar ja, zoals iedereen weet, wordt er in Zandvoort gesproken over het behoud van een

0: collega's van je in de media hebt gezegd, ja, die bal ligt nu, die spreekwoordelijke bal ligt bij de gemeente. Overigens spreek ik de wethouder volgende week daar voor de eerste keer over. En dan gaan we eens kijken.
1: Goed, dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Vorige week bij de opening van het racefestival hier in Zandvoort. En gelukkig dat Jaap Koper niet door een zeemeel aangevallen is, want die ging een flinke tekeer op de achtergrond. In ieder geval hoorden we Rob Langenberg ook over het waarschijnlijk wel doorgaan nog een aantal jaren van het racefestival.
3: Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen.
2: In welke vorm dan ook, ja.
3: Ja. En dus, zouden ze dat hetzelfde kunnen houden? In theorie wel, toch?
2: In theorie wel. Maar het gaat natuurlijk allemaal weer om de knikkers.
3: De knikkers?
2: Wat gaat het allemaal kosten natuurlijk? Dus,
3: oké. Okay. Ja. En dan de bonken of de...
2: ja, nou ja. Of de looiedijen, wil je zeggen. Ja, zou kunnen. Nou, knikkeren. Ja, dat wordt tegenwoordig eigenlijk bijna niet meer gedaan.
3: Dat ziet eigenlijk helemaal niet meer.
2: Nee. Nee. Wij overal sleufjes maken om te knikkeren.
3: Dat werd vroeger toch door de gemeente gedaan, toch? Van die tegels. En dan hadden ze zo'n gaatje ingemaakt, zeg maar, dat je daar in je knikkers
2: ja,
3: kon.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Dat is
2: de gouden knikkertijd. Ja. Wat ging een hoop knikkers in om, hoor.
3: Echt wel.
2: Zeker weten. Nou ja, dus van, dan zie je maar weer van het racefestival.
3: Naar de knikkers.
2: Zijn we in de knikkers beland. Het kan allemaal hier op de zaterdagmiddag bij CFM. En we gaan weer wat lekkere muziek draaien. Naar de Zuiderburen gaan we toe. Doen we met de groep Soul Sister. Hier is hun debuutsingle Like a Mountain.

0: tentoonstelling bestaan? Museum?
1: Nou, wat denk je, Rob?
0: Nou ja, ja jij zei ja, maar... Ja. Ik kan me daar heel weinig bij
1: je
0: voorstellen.
1: Moet er, je moet er wel een stukje voor rijden. Maar Museum Peel en Maas, dat is in Helden. Dat ligt in ja, lelijk zuidelijk Limburg. Daar is een interactieve tentoonstelling, as we speak, op dit moment. Helemaal gewijd aan knikkers.
0: Alsof ze ons gehoord hebben.
1: Ja, dus voor iedereen, het staat hier ook, voor iedereen die vroeger op het schoolplein fanatiek stond te knikkeren met bonken, stuiters. Kijk, ik had het toch goed, hè, bonken. Stuiters en glazen knikkers is dat natuurlijk pure nostalgie. In zo'n museum ontdek je dat eigenlijk zo'n klein glazen balletje eigenlijk een hele geschiedenis heeft. Je leert hoe knikkers gemaakt worden, welke soorten er allemaal bestaan en hoe populair het spel vroeger was. En het leuke is, het blijft niet alleen bij kijken, want bezoekers kunnen ook zelf met knikkers aan de slag. Eigenlijk is het museum dat je dus terugbrengt naar de kindertijd eigenlijk, om zo maar te zeggen. Dus ja, wel leuk.
0: Ja, zeker. Nou ja, voor een kunstproject bijvoorbeeld zelf je eigen knikker ontwerpen. Ja. Dus dan krijg je gewoon een blanco balletje, zeg maar. En dan moet je dan zelf een beschildering op aanbrengen.
1: Nou, ja, je hebt ook allemaal van die steentjes erop en zo. En van die,
0: ja, nou ja, we hebben het over stenen en glazen. Maar ja, je had ook de looie dijen natuurlijk. Ja, die waren in één keer heel veel geld waard.
1: Ja.
0: Dus ik heb toen een hele grote, ben ik toen kwijtgeraakt. Heb ik gewoon helemaal vergokt. Dat ding, dat had ik helemaal gespaard. Wat een ellende, hè?
1: Wel leuk.
0: Knikken ellende. Zo dadelijk de evenementen, maar eerst gaan we weer even een zonnige plaat draaien. Het is zomer in Zandvoort op deze zwarte zaterdag. En blijf lekker naar de radio luisteren op DAB+, op kanaal 9A hier in Zandvoort 106.

0: Drie broers die samen de Gibson Brothers zagen. Ik hoor in één keer een klap hier. Wat is er gebeurd?
1: Ja, ik laat mijn fles drinken omvallen.
0: Oh joh, zat er nog wat in ook?
1: Ja, dat wel, maar hij was nog dicht.
0: Oh, gelukkig. Dat is beter. Ja, dus de Gibson Brothers met Cuba. Met z'n drietjes een hele grote hit destijds gescoord. Een zomerhit.
1: Ja.
0: Het is 3:45. Nog even verslag af, maar... Hier zijn de evenementen.
1: Ja, het wordt weer bomvol. Hè? En het begint eigenlijk vandaag al meteen goed met de Ibiza-markt. Langs de boulevard en op het Badhuisplein vind je een kleine 100 kraampjes. Vol zomerse mode, handgemaakte sieraden, kunst, lekkernijen en leuke hebben dingetjes. Nou, mocht je nou over die markt zijn gelopen, dan kan je vanavond gelijk door naar het centrum. Want daar vindt namelijk de Amsterdamse avond plaats. Daar draait alles om gezelligheid, Nederlandstalige muziek en natuurlijk lekker meezingen. Met bekende klassiekers. Een evenement waar, ja, eerlijk is eerlijk, best wel veel mensen op afkomen. Dat is toch elk jaar wel leuk.
0: Zeker.
1: En als je nou zin hebt om juist wat rustiger aan te doen, dan is er ook genoeg te ontdekken. In het Oude Raadhuis bijvoorbeeld is een kunstexpositie te zien. Met werk van verschillende kunstenaars. Daarnaast kun je door het dorp wandelen langs een bijzondere foto-expositie. Of aansluiten bij een historische wandeling vanuit het museum. Dan hoor je dus hoe Zandvoort zich ontwikkelde van klein vissersdorp tot een van de bekendste badplaatsen op dit moment. En voor een prachtig uitzicht kan je tijdens dat rondje ook meteen een leuk groot rondje maken in het Reuzenrad. En vanaf de top kijk je uit over de Noordzee, het strand, de duinen. En bij helder weer kan je zelfs kilometers ver richting Noordwijk en IJmuiden kijken. Ondertussen begint Zandvoort zich natuurlijk ook, we hadden het er net al over, waar Jaap in gesprek was met Rob en Jan. Dat Zandvoort zich klaarmaakt voor de Dutch Grand Prix. Dus ja, er gebeurt van alles. Er schijnt ook nog iets van een kleine kartbaan te staan voor de kleine kinderen naast het Reuzenrad.
0: Klopt.
1: Dus allemaal leuke dingen. En dan sluiten we eigenlijk deze week eigenlijk af met aankomende zaterdag alweer. Maar dan zitten wij... Want mag ik het al zeggen dat wij dan er dan weer stiekem samen zitten?
0: Ja, zeg het maar gewoon.
1: Oké, nou dan zitten wij er ook weer samen. Dan vindt het open kampioenschap makreelroken weer plaats, Rob.
0: Oh, en volgende week misschien zaterdag. Kunnen we dan wel even wat regelen met Ben. Dat Ben, we daar informatie over krijgen natuurlijk, van wie dat gaat winnen.
1: Ja, uiteraard. Dat begint om 11 uur. Dus
0: zeker,
1: dat is
0: weer op het Raadhuisplein, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus één jaar is volgens mij een klein beetje verplaatst, zo richting het Gasthuisplein.
1: Ja, klopt.
0: Maar ja, het is toch out of the picture, zeg maar.
1: Ja, dus weer een bomvolle week eigenlijk.
0: Zeker weten.
1: En het wordt steeds meer natuurlijk.
0: En vanavond dus de Amsterdamse avond. Volgens mij hebben we iets van 4 podia, klopt dat?
1: Drie in de
0: Halterstraat.
1: Meestal Lauro Hardy, 4.
0: En Chin ook nog.
1: En bij het Wapen, denk ik.
0: En Lauro Hardy, Chin. En 4 natuurlijk.
1: Ja, 4 denk ik.
0: Ja, dus 4 podia.
1: Ja.
0: Met heel veel Nederlandstalige muziek. Altijd lekker natuurlijk. En deze mag dan ook niet ontbreken vanavond.
1: Nee,
0: dat had ook gekund hoor. Ja. Of aan de Amsterdamse grachten.
1: Oh.
0: Maar zomer van André Hazes.

0: fijn dat we deze plaat al draaien, Thomas.
1: Zeker.
0: De nieuwe single van Armin van Buuren samen met Sascha en Everlasting zal binnenkort waarschijnlijk wel de Nederlandse top 40 bereiken. Klinkt gewoon lekker, dat singeltje.
1: Absoluut, absoluut.
0: Zeker weten. Nou, heb jij nog verzoekplaten wat je wil horen? Dan hoor
1: heb
0: ik
1: je
0: het,
1: iets van Stromae?
0: Oh, van Stromae, ja, dat heb jij gezegd, hè, tegen mij.
1: Ja, tegen mij. Stromae.
0: Nou, je had hem door, heel goed. Stromae, ja, daar zeg je me wat. Ook die is verdwenen, dus... Ja, nou, lekker is dat.
1: Ah, lekkere DJ ben jij, Rob.
0: Ja, dat schiet lekker op. Nou, ik ga meteen opzoeken. Praat jij het maar even vol, dan.
1: Ja, zal ik ondertussen wat vertellen nog over het KNRM gebeuren?
0: Ja, doe maar even.
1: Oké. De KNRM station Zandvoort kreeg afgelopen week bezoek van een delegatie uit IJmuiden. Die het nieuwe kunsthulpverleningvoertuig kwam demonstreren. De vrijwilligers kregen daarmee alvast een uitgebreid beeld van de opvolger van de huidige KHV-truck. Dus het kunsthulpverleningstruck. Na een digitale presentatie over het nieuwe voertuig konden de Zandvoortse KNRM'ers de demonstratiewagen van dichtbij bekijken en uitproberen. De belangstelling was groot. Vooral de moderne apparatuur en de uitgebreide mogelijkheden maakten indruk op de KNRM'ers. Ten opzichte van het huidige voertuig dat al tientallen jaren dienst doet op het reddingsstation zijn veel vernieuwingen doorgevoerd. De nieuwe KHV is langer, breder en hoger en is uitgerust met onder meer elektrische componenten, LED-verlichting, dag- en nachtcamera's met warmtebeeld en 360 graden camera's die de omgeving rondom de truck volledig in beeld kunnen brengen. En dan, nou ja, dan zijn we natuurlijk ook benieuwd wanneer die nieuwe KHV-truck komt. En dat is in de verloop, in de loop van volgend jaar.
0: Oké, maar goed dat ze er al kennis van hebben kunnen nemen in ieder geval.
1: Ja.
0: En ja, dat zijn goede ontwikkelingen voor de KNRM.
1: Mocht je nou willen zien hoe die boot eruit ziet, kijk dan even op onze site. Dan staat er een mooi fotootje bij. Dit is een soort, het lijkt een beetje op een Dakar vrachtwagen. Ik weet niet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is wel een heel mooi apparaat, hoor.
0: Zeker. Ja, hij is ook heel belangrijk natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dus hij moet heel snel in actie kunnen komen en zorgen dat de boot in zee belandt uiteindelijk.
1: Ja.
0: Dat zou maar zeggen.
1: Zeker.
0: Dankjewel weer voor dit bericht. Ondertussen hebben we hem natuurlijk gevonden. Onze zuidenbuur buur Stromae en papa Ute.
1: Speciaal voor mij.
0: Speciaal voor jou.

0: En niet alleen Zandvoort is heel bekend bij de toeristen, maar ook Zeeland. En dan met name deze Zoutelanden. Die is door Bluff en Gijke Anaar uit België goed op de kaart gezet, Thomas.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Leuk plaatje. Ja. Dus, nou, we hebben deze gedraaid. Wat wilde jij nog vertellen trouwens?
1: Nou, dit nummer is gebaseerd eigenlijk op een Duits... Het komt eigenlijk uit Duitsland over.
0: Ja?
1: En Bluff heeft er dan weer iets Zeeuws van gemaakt, om zo maar te zeggen.
0: Oh.
1: Ja. Het is eigenlijk een Nederlandse bewerking van het Duitse nummer Frankfurt Öder van Bosse en Anna Loos.
0: Hmm.
1: En daar heeft Bluff dus dit van gemaakt.
0: Weet je wat? Ik ga hem opzoeken en dan kunnen we hem volgende week draaien.
1: Ja, dat is goed.
0: Dus
1: ik zal hem even naar je doorsturen.
0: Ja, is helemaal goed. Dankjewel voor deze info. Nog twee platen en dan zit die tweede uur er ook alweer op. En ik ga een beetje High Freak FM muziek draaien. Een beetje disco klassiekers. Waaronder deze van de Love Club.

Weer met de Hot Summer Nights. Zeker warm vandaag, ook in de studio trouwens. Maar we gaan gewoon nog lekker door, de laatste twee minuten van de tweede uur. En dan hoor je ook deze, die een aantal keren geleden is, zeg maar, bij mij gebracht is door Jolande Verstegen. En zegt hij, ja Rob, ken je die? Ja, die ken ik zeker. De D-Train uitvoering van Music. Tot aan het nieuws.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Wederom een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. 1984 voor The Temptations en Treat Her Like a Lady. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag hier bij CFM. Al 36 jaar de lokale radio en we zijn nog voorlopig even niet van plan om te stoppen.
1: Nee.
0: Dat je dat maar eventjes weet.
1: Klopt.
0: Zeker weet. Wat gaan we in dit uur doen? Volgens mij naar Assen, hè, toch?
1: Ja, Assen. Daar is onze vriend Rendel natuurlijk bij de Jack's Racing Days. We hebben nog het beest van de week.
0: Yes.
1: En hij?
0: En hij, als hij er weer is.
1: Als hij er weer is.
0: Gaan we even praten met hem wat hij zo dadelijk gaat doen.
1: Precies.
0: Bij Entertainment View. Maar eerst gaan we zo meteen over een tweetal platen naar Rendel toe. Kijken of hij wel bereikbaar is. Hè?
1: Want, ik heb al wat filmpjes voorbij zien komen van oude V10 geluiden wat voorbij komt.
0: Voor hetzelfde geld zit hij net in een auto of staat hij de prijzen uit te reiken. Dat zou zomaar kunnen. Hoor.
1: Ja, je weet het nooit met hem.
0: Dan krijg je meestal zo'n vrouwen aan de telefoon. Dus,
1: ook leuke keer.
0: Dat komt helemaal goed. Gaan we straks proberen. Dus contact met Titi Zekwi daar in Assen.

als ze bij de Jacks Racing Days. ITCC, de cup van Rendel Lawson is daar ook aanwezig. Zo dadelijk de pit report hier bij zaterdagmiddag van ZFM. En dan gaan we eens even luisteren naar Rendel. Wat hij allemaal te vertellen heeft over dat mooie evenement. Zo vlakbij Albert-Jan Vos, want die woont natuurlijk ook tegenwoordig in Drenthe. We schakelen over naar het circuit al daar. Zometeen na deze volgende gouden ouwe van de suite. Hier is Papa Joe. Lekkere single om mee te doen op de zaterdagmiddag.

0: En soms zijn er van die gouden oude pareltjes, waaronder deze single. Door de Sweet en Papa Joe. En met deze plaat is het tijd voor de Pit Report. En gaan we niet naar Amsterdam, zoals normaal gesproken voor Rendel, maar naar het TT Circuit in Assen. Goedemiddag, Rendel.
1: Goedemiddag, jongens. Goedemiddag. Ja, van een heel zonnig TT Circuit.
0: Kijk eens aan. En waarschijnlijk ook een heel druk circuit.
1: Het is hier gekhuis. Het is hier gekhuis. De buurt is vol, veel mensen op de paddock. Mooie races gezien. Ook een steltje, ja, ik zeg het altijd maar, rampenbielen die op supercars hier aan het rondrijden zijn.
0: Oh ja, de grote namen, hè, ook daarin.
1: Ja, met hele grote namen.
0: Jan Lammers toch ook, of niet?
1: Ja, en die kwam ik in de wc tegen. Een minuut na de wedstrijd. Jongens, die kon je uitspringen, die was klaar. Die kon je afzetten.
0: Oh joh.
1: Ja, dus geweldig evenement hier. We hebben het ontzettend nou zin.
0: Zeker weten. Nou ja, de ITCC, jouw eigen klasse is daar ook aanwezig natuurlijk.
1: Ja, zelfs twee klasses voor mij. Ik heb hier twee klasses rijden. De gewone Commodore ITCC natuurlijk, die is de vaste aanspreekpartner. En we hebben hier een prachtig veld met 50 auto's. Nou, dat zijn er gewoon echt heel erg lekker veel. Er zijn inmiddels wat auto's kapot gegaan tijdens de vrije trainingen. Dus we hadden uiteindelijk ietsje minder aan de start als ik gehoopt had. Maar 50 is een mooi aantal natuurlijk. En onze nieuwe klasse, de TBR10 90's, onze 90's klasse, iets heel nieuws. Wat we ja, eigenlijk in de schoot kregen geworpen omdat de organisator Leverdam mij belde. Rendel, we hebben tracktime over. Zou jij dat kunnen invullen? Toen had ik zoiets van, nou, in deze tijd is het best heel moeilijk. Maar uiteindelijk hebben we ook daar gewoon een veld van 49 auto's in de stad.
0: Kijk! Dus,
1: dat
0: wow.
1: zijn goede velden. Ja, dat is echt prachtig. En ja, die hebben allemaal nieuwe jongens. Ik ken ze allemaal niet. We moesten even aan elkaar wennen, aan mijn werkwijze. Want ze hebben daar echt zoiets oké, het zal wel. We hebben gewoon een prachtig mooie wedstrijd gezien. En ze zijn allemaal heel erg happy, dus dat is goed.
0: Ja, en is het zo dat het voor in ieder geval jouw klasses vandaag klaar is?
1: Ja, wij zijn vandaag klaar. Maar morgen hebben we beide series nog twee wedstrijden. Dus dan moeten we vier keer aan de bak. Dus dat wordt een heel druk programma. En als je naar de optelplaats wil rijden, dat is 100 meter. Dat doen ze een half uur over. Dus
0: oké. Okay.
1: Dus het is allemaal een beetje... We beginnen wel heel vroeg morgen op.
0: Ja, 10 over 8. Oh joh.
1: We moeten wel rijden, dus... Er wordt geen ontbijtje morgen rond, maar gelijk aan de bak. Maar de rijders zien het niet erg, want het was vanmiddag wel erg warm in de auto. Dus die zeggen ook allemaal, het is beter voor de motor, beter voor mezelf.
0: Ja, begrijp ik ook. Ja, daar in het oosten is het nog warmer dan hier, hè, eigenlijk aan de kust.
1: Nou, het is een beetje droger warmte op een of andere manier. En ik moet zeggen dat je ziet wel aan de mensen, ook aan de rijders, dat ze er toch wel moeite mee hebben. Het is niet zo warm als we een paar weken geleden in Zolder hadden. Toen was het 41 graden.
0: Ja.
1: Maar op een of andere manier was daar de warmte anders dan hier. En hier hebben ze toch, zeggen ze, ja, het is misschien 12 graden minder. Maar we hebben meer moeite mee. Dus dat kan altijd. Het zijn geen sportmannen die de marathon lopen, zeg maar, hè, natuurlijk.
0: Nee, ja, even over de racing days. Is het alleen maar vier wielen of komen er twee wielers ook nog langs?
1: Nee joh, ik wist niet dat die kringen zoveel lawaai konden maken. Maar ze hadden ook allemaal 250 en 125 cc. En 500 cc motor in een soort classic. Ja, geen race, maar demonstratie. Wat maken die kringen wel lawaai joh?
0: En die mogen het wel? Die mogen het wel?
1: Ja, wij mogen ook lawaai maken hoor.
0: Oh, oké.
1: Wij hebben een paar auto's erbij, daar ga je ook niet naast.

0: Dan beginnen ze een rondje rijden.
1: Ja, wel mooi veld, die nieuwe NAV-auto's. Wel heel mooi veld, want ik weet dat het toen begonnen waren dat 11, 12, 13 auto's. En volgens mij zitten ze nu ver over de 20. Dus wel een klasse die het goed is, met ontzettend veel jonge lui erin. Dat vind ik heel erg leuk.
2: Dat is belangrijk voor de autosport, dat er toch vernieuwing binnenkomt.
1: Ja, maar vergis je niet, in historische autosport zeggen ze altijd, het is voor enorm voor oude mensen. Maar wij hebben nu in beide series ongeveer 25 meisjes en jongens rijden die toch onder de 25 zijn.
2: Hey, en heb je daar een verklaring voor, dat dat ineens zo is?
1: No-nonsense verhaal, denk ik. En het kost in principe relatief weinig ten opzichte van een cupklasse. Met veel schades en toch iets dure auto's en dat soort dingen. Dus die jeugd die zegt, ja, ik ga geen Kimi Antonelli meer worden. Die zoeken dan toch een beetje die jonge generatie op.
2: Ja, precies.
1: Die bijvoorbeeld uit Harderwijk en Mitchell van Dijk. Ja, die jongen is gewend om ook LP2 en LP3 auto's te rijden. Die jongen is 19 jaar. Maar die stapt dan toch in een historische auto van zijn vader. En gaat hier heerlijk lopen rijden. En die zegt, Rendel, elke kilometer die ik maak, in wat voor auto dan ook, is de ervaring opdoen. Nou, daar kan ik alleen maar van genieten. En hij zegt, joh, mijn droom is geen Formule 1 meer. Mijn droom is ooit op het echte Le Mans te rijden in een heel dikke auto. Nou, dat is prachtig.
2: Gaaf, ja. gaaf.
1: Ja, dus dan wil hij gewoon in alle auto's in de wereld wil hij gereden hebben.
2: Ja, en zie je nou, als je nu staan aan de andere kant van het land, daar in Assen. Zie je dan ook dat daar hele andere rijders in die andere klasses rijden? Dan bijvoorbeeld hier op Zandvoort?
1: Nee, kijk, we hebben hier natuurlijk de V-Max Racing gebeurd. De Supercar Challenge, dat soort dingen. Dat is allemaal dezelfde auto's. En ITCC is ook een beetje, toch wel, zeg maar voor 70% een beetje het vaste veld met wat nieuwere mensen erbij. Alleen, ja, de 90's was gewoon voor mij een verrassing. Dat er toch allemaal nieuwe namen kwamen waar ik nog nooit van gehoord had. En dan kwamen we er wel een beetje achter dat het toch wel uit allemaal verschillende clubs in Europa komt. En waaronder ook een aantal van de DNRT die natuurlijk op Zandvoort rijdt.
2: Ja.
1: Die toch iets anders wilden uitproberen. Want die zijn het rondje om de kerk toch wel een beetje zat. En die rijders, die merk ik heel erg, willen gewoon op mooie evenementen rijden. Nou, Jack's Casino Racing Days is een heel mooi evenement.
2: Zeker weten, met volle bak daar op het TT-circuit.
1: Ja.
2: Is het trouwens zo dat je bij de oudere auto's en dergelijke, dat er ook meer vrouwen achter het stuur zitten dan bij de grote auto's, om het zo maar even te zeggen?
1: Ja, absoluut. We hebben zeker in de 90's hebben we een paar hele jonge meisjes erbij. Ik geloof, eentje heeft niet eens een rijbewijs. Dus een hele jonge meid die in een Mazdaatje aan het rijden is. Die ging verschrikkelijk goed. Verlieren Walraven was dat. En de zuster Annemijn rijdt ook, want die stond een jaartje ouder. Die zijn 17 en 18 al. Dus dat is natuurlijk helemaal prachtig. Nee, gewoon heel veel jonge meiden die toch in die autosport stappen. Want ze willen gewoon lekker scheuren op het circuit. En ik ga je vertellen, ze doen het ook nog vreselijk goed ook.
2: Kijk, dat is helemaal goed. Maar is dat dan een lichting die bij, toch even zeggen hoor, bij de boeren vandaan komt? Net als de crossmotoren en dergelijke?
1: Nou, nee. We hebben wel wat boeren hier. En die kan ik niet verstaan, dus dat is lastig. Gewoon die 90's, dus dat is af en toe nog een dingetje dat je denkt, zo wel.
2: Ja.
1: Dus we hebben wat boeren rondrijden. Deze komen ook geloof ik uit het westelijk gebeuren. Er zijn een hoop uit het westelijk gebeuren hier.
2: Ah, oké.
1: Hè?
2: Dus,
1: ja, gewoon prachtig. En ik zit eerlijk gezegd, ik heb niet veel lucht, dus mijn longetjes willen nog niet helemaal. Maar ik moet wel zeggen, ik zit wel heerlijk te genieten hier op het ogenblik.
2: Oké, gaat wel een beetje beter? Of,
1: nog niet heel erg. Dus maandag krijgen we alle uitslagen, dan weten we wat er aan de hand is.
2: Oké.
1: En dan mogen die witte jas het allemaal lekker oplossen, zeg ik maar weer.
2: Ja, zeker weten. Nou, heel veel sterkte daarbij. We houden het er gewoon eventjes bij. Ja, ja. Één ding nog, voordat we dan echt er een punt achter gaan zetten.
1: Ja
2: de Bernard van Oranje, die alles verkoopt, ook het circuit. Waar komt dat nou weer vandaan?
1: Nou, volgens mij is hij gescheiden, heeft hij geld nodig, zeg je niet?
2: Oh, dat zou het kunnen zijn, ja. Nee, ja, hij wordt kaal geplukt.
1: Die heeft het goed gedaan, dan die vrouw. Nee, ik denk dat, heel eerlijk, een padje te baas zijn of dat soort dingen, dat levert tegenwoordig met al die belastingen niet zoveel op.
2: Nee.
1: Zandvoort heeft hier natuurlijk zijn taak voor gedaan. Hij heeft het groot gemaakt en dat kan terug naar de basis. Dus ik zie er wel meer gaan verdwijnen op het circuit. Erik Weijers gaat natuurlijk naar de Grand Prix weg. Die natuurlijk al eigenlijk

0: Bondenwas aan het circuit, die woonde dus wat, zeg maar. Dan hebben we toch ook wel, die Richard Overdijk zie ik op een gegeven moment ook wel verdwijnen. Want ze hebben het feestje toch gehad, ze hebben toch iets prachtigs neergezet met de Grand Prix.
1: Ja, klopt.
0: Maar zou je dan door blijven gaan met een circuit waar alleen nog wel wat gereisd wordt en waar je altijd alleen maar gezeik hebt over milieu en lawaai en toestanden. Ja, dan ging ik ook allemaal leuke dingen doen.
1: Ja,
0: en ik denk dat Bernhard genoeg centjes ervoor kan krijgen.
1: Ja, denk ik wel, ja.
0: Dat hij de rest van zijn leven niet meer hoeft te werken.
1: Nou, dat sowieso niet.
0: Ik zou een nieuwe bril kopen die nog groter is. En dan zou ik zeggen, joh, ik ga lekker leven. Ja, toch?
1: Zeker weten. Nou ja, het is ook wat te begrijpen. En hij wil in AI-techniek zich...
0: Kijk, dit zijn echte ondernemers, hè. Die zitten niet stil. Die gaan altijd door. En natuurlijk gaan die weer wat nieuws doen. Je moet toch op een gegeven moment wat met je centjes. En dat zie ik ook in Overdijk. Misschien blijft hij, als hij wel weggaat, gaat hij ook weer bij een nieuw project werken waar hij gewoon helemaal vol in kan gaan. Want die mensen hebben gewoon een drive en die gaan er voor 200% voor.
1: Zeker weten.
0: Dan heb ik ook zoiets. En laat die mensen alsjeblieft gewoon lekker ook dat dingetje doen. Want daar wordt het allemaal alleen maar leuker voor in de wereld. Dus we hebben nu zoveel mensen genoten wat deze twee ook een beetje neergezet hebben. Nou, als je het bij andere projecten gaat doen en er weer heel veel mensen van kunnen genieten. Nou, kom maar. Geen probleem. Als je daar uiteindelijk een centje mee verdienen. Ik vind het helemaal mooi.
1: Nou, daarom joh. Nee, het is ook zo, wij genieten er ook van dat zij het voor elkaar hebben gekregen. Dus,
0: Heel simpel, zonder Bernhard, maar ook zonder, ik denk, Overdijk. Die kwam natuurlijk wel iets later bij. Was het allemaal niet gebeurd. Zij hebben de juiste mensen bij elkaar gekregen om het financieel haalbaar te zijn. Want jongens, even eerlijk, we hebben de bedragen gehoord, hè, 65, 70, 75 miljoen. Het is wel verschrikkelijk schoftig veel geld.
1: Zeker weten.
0: Ja, het is echt heel veel geld.
1: Ja.
0: Dan moet toch iemand zeggen, ah joh, prachtig, wij gaan dat doen.
1: Nee, maar je hebt ook wel die bezoekersaantallen heb je nodig. En als straks Max gaat stoppen, ja, wat blijft er dan van over? Hè?
0: Maar Max gaat niet stoppen.
1: Nee. Niet in de Formule 1 zou best wel kunnen natuurlijk.
0: Nee. Ik zie Max niet stoppen. Max wil nog wel een paar jaar.
1: Oké.
0: Want hij heeft het nou niet aan zijn zin. Maar dat heeft Lewis Hamilton ook heel lang niet gehad. Dus, en die gaat ook gewoon door. En Alonso heeft het al jaren niet aan zijn zin. Die wil ook gewoon door. Dit zijn racers, die willen racen. Nou wil Max natuurlijk wel winnen, want hij zegt tweede vindt hij helemaal niet interessant.
1: Nee,
0: maar ik denk dat zij natuurlijk best wel zien dat er wat progressie in die Red Bull zit. Dus ik heb wel zoiets van, nou misschien, ik zie hem gewoon zijn contract uitdingen. En dan zie je allemaal foto's weer verschijnen in de pers, dat hij met Toto Wolff op een bootje zit en in het water ligt. En dan weet ik, geen idee, misschien zijn ze de beste vriendjes van allemaal geworden. Ik wil niet zeggen dat hij op een gegeven moment ook weer met Mercedes gaat praten en gaat overstappen. Dat denk ik dus helemaal niet. Max, zie ik nog eerder, zijn contract verlengen met Red Bull, dat hij aan een ander team stapt.
1: Ja, we zeggen gewoon overstappen.
0: We gaan gewoon nog lekker een paar jaartjes door.
1: Precies.
0: Alleen, niet met de Grand Prix in Nederland.
1: Nee, dat is einde oefening.
0: Dat is einde oefening. En dat vind ik, dat is wel jammer. Want hoeveel mensen er ook tegen zijn, we hebben wel een prachtig feestje daar. Dus, je hoort op de handen op de achtergrond, hoor je een paar oude Formule 1 rijden. En die maken echt lawaai.
1: En ik hoor helemaal niks.
2: Wij horen nog niks.
0: Ik kan jullie open verstaan. Dus,
1: oké.
0: Komt hier uit.
1: Rendel, dankjewel. En heel veel sterkte maandag. We denken aan je en hou je goed.
2: Succes.
0: Volgende week zijn we weer bij elkaar.
1: Oké,
2: tot volgende week.
1: Hoi. Dank je.

0: Nou, eens even kijken wie er allemaal in de studio hier op de Tolweg zitten. Hé, hey, me, myself en I. Oh, nee.
1: Nee, ik ben er ook.
0: Hé, hey, Thomas.
1: Ik ben er ook.
0: Ja, gelukkig dat jij er nog bij bent.
1: Uiteraard.
0: Want je hebt weer een leuke beest van de week gevonden.
1: Ja, Ducky.
0: Ducky.
1: Ducky. Ducky is een prachtige kruising, vermoedelijk met een Australian Shepherd. Maar de ouders zijn niet bekend. Hij is net 2 jaar oud. Hij is op zoek naar een nieuw thuis waar hij de aandacht, begeleiding en liefde krijgt die hij verdient. Ducky is een ontzettend vriendelijke en enthousiaste hond. Mensen vindt hij geweldig en hij geniet enorm van aandacht. Woont een gezin met kinderen? Dan maakt hij graag eerst even kennis. Maar de verwachting is dat het helemaal goed komt. Want Ducky vindt mensen gewoon fantastisch. En zijn motto is dan ook, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Aan de lijn loopt Ducky netjes mee. Andere honden vindt hij niet meteen leuk. En soms laat hij zich even stoer zien. Vooral bij andere reuën. Maar met een rustige kennismaking kan hij prima samenleven met een stabiele teef. En vindt hij het heerlijk om samen te spelen. Hij zoekt daarom een baasje dat hem wil begeleiden en in contact met andere honden. En hem helpt de wereld verder te ontdekken. Ducky is een actieve hond die graag nieuwe dingen leert omdat hij al een tijdje niet in huis heeft gewoond. Moet hij alleen thuis blijven, dus dat moet even rustig opgebouwd worden bij Ducky. En zindelijk is hij gelukkig wel, Rob.
0: Oh, hè? Ja, dat is wel belangrijk, hè?
1: Ja, dat is wel een hoop werk anders. Dus ja, dat is Ducky.
0: Ja, Dieren Thuis Kennemerland, Keesomstraat nummer 5.
1: Klopt.
0: Ook voor eventueel andere leuke dieren kan je daar altijd terecht. Nou, dankjewel weer voor het beest van de week. Ik zou eigenlijk de disco ducken draaien, maar ik denk, het schiet ook weer niet op.
1: Nou, dan ga je krekels draaien.
0: Gaan we even naar de krekelshow luisteren.

0: ZFM. Precious Little Diamond, de single van Fox de Fox. Nou, Fred, hij is er weer. Goedemiddag, Fred.
1: Goedemiddag.
0: Nou, zo dadelijk kan je de luisteraars vertellen wat je allemaal gaat doen. Want je bent er gewoon weer voor een lekkere entertainment voor jou.
1: Ja.
0: Hebben we nog live artiest of dat niet?
1: Nee, die heeft afgebeld.
0: Oh, jammer.
1: Een dag of twee geleden, Sebastian.
0: Ja.
1: Maar we gaan hem wel eventjes bellen.
0: Oké.
1: Dus hij heeft nog in ieder geval een plekje tussen de optredens door.
0: Oké. En voor de rest, wie staan er nog meer op het menu?
1: En hebben we even kijken, want ja, ik moet het natuurlijk even allemaal erbij pakken. Danny Vroger en Mickey van Wijk, die gaan we eventjes bellen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, over hun nieuwe single natuurlijk, Knipperlicht. Nou ja, dat zegt al genoeg, hè?
0: Ja.
1: En Wendy van Hout gaan we natuurlijk bellen, de partner van, hè?
0: Ja, van Gilles.
1: Yes, en ja, die heeft natuurlijk Spaans benauwd.
0: Ja, zeker. Nou, dat is leuk. Ik ben heel benieuwd met Wendy.
1: Ja, dus daar gaan we eventjes babbelen. En natuurlijk, verzoekjes zijn ook welkom.
0: Ja, even rechtsboven klikken de klik.
1: Ja, www.zfmartiesten.nl. En ja, anders eventjes een belletje naar de studio mag ook.
0: Oké, 023-57-30393.
1: Ja.
0: Of 023-57-31969. Zometeen veel plezier bij Fred en tot volgende week. Dag. Joep.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment.

Ja, welkom bij Entertainment for You. En lekker hè. Ja, tot de klokjes van 7 uur zijn wij bij u met de lekkerste muziek. En natuurlijk, eventjes de laatste uitzending voor onze vakantie natuurlijk. En dan 12 september gaan we weer van start. Dus tot nu toe voorlopig eventjes de laatste. We gaan een plaatje draaien van Dave van de Dan. En hij hebben het over het bommetje.

Ja, geen bommetje. Ja, Dave van der Dam en had het natuurlijk over een bommetje. Ja, hoe kennen het ook anders. We gaan eventjes richting Spanje. En ja, hoe kennen het ook anders. Julio Iglesias en Coyote. Coyote, ja, hoe je zegt. Ik weet het niet.

0: Quijote, ja, Julio Iglesias hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal op die 106.9, DHB plus 9A. En natuurlijk via het wereldwijde netwerk. En aan de telefoon hebben wij Sebastian. Sebastian, hey. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Fred.
0: Hoe is ie?
1: Ja, lekker hoor.
0: Ondanks de warmte dan.
1: Ja, maar ja, toch zin in de zomer, hè? Dus kan je anders.
0: Ja, want het is een leuke plaat. Hoe ben je er zo op gekomen?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ik had de kreet zin in de zomer qua tekst, qua regeltje. En ja, dan vallen de puzzelstukjes op een gegeven moment op zijn plekje. En dan is het een kwestie van afmaken, afschrijven en maken.
0: Ja, want had je ook zin in de zomer of was het zat die...
1: Nee, op het moment dat ik het aan het schrijven was, ik denk dat we zaten in het... Ik denk dat we in de herfst zaten toen ik het al aan het schrijven was, zeg maar. Dus dat is wel even terug al.
0: Ja, daarom zeg ik, was je toen al zat?
1: Want, maar toen had ik zoiets van, nou, wat mij altijd opvalt is dat zeg maar in de winterperiode en in de herfst en die seizoenen, ja, dat mensen altijd dan chagrijniger zijn en altijd onvriendelijker en minder gezellig. Dus dan heb je zoiets van, nou, zit in de zomer, is het vrolijker, gezelliger en leuker. Dus daar kwam het eigenlijk een beetje door.
0: Ja, okay, nou zeg jij dat over de herfst, maar ik bedoel, de zomer, zijn de mensen toch ook een beetje oververhit, zeg ik maar.
1: Ja, maar als het te heet is, dan zijn mensen ook, ja, het is nooit goed, hè, maar het is ook wel een typisch Nederlands, hè.
0: Nee, maar vooral in het verkeer heeft niemand geen geduld meer. Ik weet niet wat het is, maar...
1: Nee, dat is waar. Nee, dat denk ik dat ze over je heen kunnen. Hè? Dat, laat ze gaan. Een zonnesteek is het niet waard, zeg ik dan.
0: Ik wou net zeggen. Hey, en zin in de zomer. Ja, hij is natuurlijk al eventjes uit.
1: Ja, eind mei is hij uitgekomen.
0: Ja, en ben je stiekem met de andere single bezig?
1: Ik kan het je zelfs zo gekker vertellen. 23 september is de release datum van de nieuwe single.
0: Ah, oké, okay, top. Ja.
1: Dus we zijn al vol in de nieuwe ronde ook alweer aan het maken en aan het denken.
0: Ja.
1: Hij is bijna af ook al, dus ja.
0: Ah, oké, okay, lekker. En wat wordt het voor iets?
1: Geen zomerplaat.
0: Nou, dan wordt het de herfstplaat.
1: Maar nee, ik durf het dan niet te zeggen. Ik ben nog aan het maken en aan het schrijven. En ik heb een aantal heb ik er staan dat ik denk van ja, ga ik die verder uitwerken of ga ik die niet uitwerken. Dus ik moet nog eigenlijk kiezen welke het echt gaat worden, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus je bent eigenlijk...
1: Ik heb er een paar opties staan.
0: Ja, ik wou net zeggen, je hebt A, B, C.
1: Ja, zo ongeveer, ja.
0: Ja, ja. Hey, en... nou ja, waar kunnen mensen jou volgen, Sebastian?
1: Overal te vinden op alle socials natuurlijk. Maar het makkelijkste is eigenlijk de website www.sebastian-singersongwriter.nl. En daar staat echt alles op. En daar, of tik me gewoon mijn naam in en zin in de zomer in Google en dan vind je hem ook.
0: Ja, nou ja, YouTube ook, hè? Daar zit,
1: uiteraard, ja, ook een clipje bij, ja, zeker.
0: Als je daar Sebastian indrukt, dan kom je overal terecht.
1: Ik kom tevoorschijn.
0: Ja, ongetwijfeld. Hey, maar hoe ga je nog op vakantie of blijf je lekker thuis?
1: Nee, ik ben lekker bezig en aan het schrijven aan het doen. En tussendoor wel een dagje hier en daar eventjes wat. Maar het grootste gedeelte gewoon lekker bezig.
0: Ja, oké. Okay, dus lekker een beetje ravotten thuis en...
1: Ja, een beetje
0: kijken wat eruit komt.
1: Een beetje kloot in de studio, hè?
0: Ja, zeg ik, kijken wat eruit komt.
1: Precies.
0: Ja. Hey, Sebastian, ik zou zeggen, als jij hem dan aankondigt, dan gaan wij...
1: Nou, dan ga ik zeggen, nu bij Fred in de uitzending op Zandvoort FM. Dit is de nieuwe single en die heet Zin in de Zomer.
0: Sebastian, dankjewel en een heel goed weekend natuurlijk.
1: Hetzelfde.
0: En tot de volgende.
1: Tot

0: Ja, de formatie Aventura, Romero Sanchez, Dile al Amore. En ja, wij gaan eventjes terug in de tijd met de piratentijd in de jaren 80 natuurlijk. En ja, daar hebben wij een Amsterdammer gevonden. En die is genaamd Nico Landers. En hij heeft het over Mijn Annemiek.
1: Garantie. Tot in je woofers en tweeters.
2: What?
1: Entertainment for you.

Ja, mooi hè. Nicole Anders uit de jaren 80 natuurlijk. En, ja, deze platen kon niemand omheen. Mijn Annemieke. En ja, geweldig. Hey, ja, wat gaan we doen? We gaan nog even een plaatje draaien. Dan gaan we dadelijk eventjes bellen natuurlijk met Danny Vroger en Mickey van Wijk natuurlijk over een nieuwe single Knipperlicht. En eerst nog een plaatje van René Schuurmans en Als ik haar weer zie. En alles is te volgen via www.zfmartiesten.nl.

Zo, dat was dan de nieuwe single van Belinda Keenan en Het is mijn leven. We gaan nog één plaatje doen en dan gaan we contact opnemen met Danny Vroger en Mickey van Wijk. En over hun nieuwe single Knipperlicht. We gaan eventjes naar de Marco de Hollander en hij heeft het over kaarslicht en rode wijn.

0: Ja, 1-0 gezelligheid hier vanaf de Tolweg 10A, hier in Zandvoort. ZFM Radio en dat allemaal op 106.9 en DAB Plus 9A. En natuurlijk de wereldwijde web via www.zfmartiesten.nl. En aan de telefoon hebben wij natuurlijk Mickey. Mickey van Wijk, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Goed, en met jou?
0: Ja, ik mag niet klagen. Het is een beetje warm hier in de studio, maar...
1: Ja,
0: ja, de airco stuk.
1: Het is dus... lekker weer.
0: Ja, ja, dat wel, maar de airco stuk hier ook. Dus, je snapt wel, ze staan een beetje te zweten hier achter de microfoon.
1: Dat snap ik, ja.
0: Maar goed, het geeft niet. Ik bedoel, de muziek is er niet minder om.
1: Nee, dat klopt.
0: Toch? Hey, jij bent Danny Verhoeven natuurlijk een single uitgebracht.
1: Ja.
0: Ja, Knipperlicht. Nou ja, een bekend verhaal, hè?
1: Ja, het spreekt voor zich wel een beetje.
0: Ja, hè?
1: Het gaat een beetje over een knipperlichtrelatie, een beetje daten, dat het aan, uit is, wel of niet. Dus daar gaat het inderdaad een beetje over. En hartstikke leuke samenwerking met Danny. Dus ik ben hartstikke blij mee.
0: Ja, het is een beetje poppy nummer geworden. Ik mag dat wel.
1: Ja, het is een beetje een mix tussen folks en pop, maar hij neigt ook wel aardig naar een beetje poppy.
0: Ja.
1: Maar omdat het toch ook natuurlijk met Danny is en gewoon lekker een beetje dat Nederlandse feit tegenwoordig, is het een beetje een mix.
0: Ja, want Danny die zingt normaal een beetje hoempapa nummers noem ik het altijd een beetje, de volkse Nederlandstalige. Ja. En ja, dit is toch totaal eventjes een andere hoek, zeg maar, voor hem.
1: Ja, ja, het is... ik vind het een leuk nummer. En als ik dan kijk naar wat Danny allemaal al heeft uitgebracht, vind ik dit hem ook enorm goed staan. Het is muzikaal best wel een leuk nummer, ja.
0: Ja, nou ja, misschien zit er nog...
1: Je moet ervan houden natuurlijk, maar...
0: Ja, tuurlijk, maar goed, ik bedoel, het is een leuk nummer, sowieso.
1: Ja,
0: dus ze moeten er gewoon van houden.
1: Het is in ieder geval heel erg leuk om met Danny de samenwerking aan te gaan. En ik was sowieso... erg enthousiast. Het is geschreven ook door Diggy Dex en Sam van Roosendaal. Of Roosendaal.
0: Ja,
1: en ik heb zelf ook een beetje meegeschreven.
0: Ja.
1: Maar dat zijn ook twee hartstikke leuke, goede tekstschrijvers. Dus in dat, in dat geval was het wel echt een topteam waarmee we waren. En stond het nummer ook gewoon super snel.
0: Ja, Diggy Dex, die schrijft sowieso veel natuurlijk.
1: Ja, die was echt, vond ik wel echt heel erg leuk om met hem ook te werken.
0: Ja.
1: Dus ik had wel ook al zo'n verwachting van, het moet wel heel cool gaan worden met ook zulke schrijvers. En toen had ik eigenlijk Danny gevraagd of hij het leuk vond om er ook op te springen.
0: Ja.
1: En dat wou hij wel, dus
0: zit er nog...
1: kwam mij natuurlijk super goed uit.
0: Ja, want zit er nog meer in het vat voor jullie samen? Of,
1: Van ons samen heb ik nu een paar optredens staan. Ik sta sowieso bij Zin in de Zomerfest. Mag ik ook met de band meedoen met Knipperlicht.
0: Okay.
1: En voor de rest hebben we niet per se een tweede release met z'n tweetjes op de planning staan. Maar ja, zeg nooit nooit, want ik vind het best een leuke combinatie. En voor de rest hebben we nog wat radio dingetjes gedaan die nog waarschijnlijk nog online komen. En we zitten nu ook met de Vrogers natuurlijk weer. Dus,
0: ja, ja.
1: Ja, er komen superleuke dingen aan.
0: Het is een drukke familie.
1: En ik heb ook nog wel wat leuke dingen op de planning, dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, want jij, solo ben je ook bezig natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus jij, aan jouw kant is het ook druk, neem ik aan.
1: Ja, ik heb allemaal leuke optreden staan. Thuishaven mag ik ook lekker optreden met de Hollandse Haven. En er komt ook wel weer een nieuwe plaat aan, nog wellicht dit jaar. Maar Knipperlicht gaat nu nog wel best wel goed, dat ik het nog heel even wil afwachten. Maar stel je voor, na een paar maanden is Knipperlicht wat rustiger geworden. Dan komt er weer snel wat nieuws aan.
0: Ah, oké. Okay. En je staat nog op grote podia's dus deze zomer?
1: Ja, de Zin in de Zomerfest is vooral groot. En dan heb je Thuishaven. En even denken, wat heb je dan nog meer? Moet ik even mijn agenda kijken. Maar ik heb nog wat leuke dinnershowtjes en andere leuke dingen.
0: Ja, muziekfeest op het plein en dergelijke.
1: Ja,
0: of,
1: die heb ik net gehad.
0: Okay.
1: Ja, Nijmeegse Vierdaagse heb ik ook gedaan. Dus dat is wel allemaal echt heel tof.
0: Ja.
1: Dus die zijn nu net geweest. En dan moet je ook maar weer kijken of de agenda weer een beetje vol stroomt. Dus mensen kunnen me altijd nog boeken.
0: Ja, en via welke site kunnen ze?
1: Dat is via, even kijken hoor. Dat is via Bronx. Bronx Music, eigenlijk het label van Wesley Bronkhorst. En daar kun je me op boeken. En je kunt me altijd nog volgen op Instagram en TikTok.
0: Oké, okay, ja, je bent de verwend TikToker, hè?
1: Ja.
0: Nee, maar goed, daar kunnen ze dus op volgen. En eventueel voor optredens, gewoon even een berichtje sturen. Via Bronx Music. En dan gaat het helemaal
1: inderdaad
0: goed komen. Toch?
1: Nou, super.
0: Hey. En als jij nog eventjes het nummer aankondigt, Knipperlicht, dan gaan wij hem inzetten.
1: Hartstikke leuk. Nou, hier komt Knipperlicht van Mickey van Wijk en Danny Vroger.
0: Hey Mickey, dankjewel.
1: Jij ook, bedankt.
0: En we blijven je volgen, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Oh.

Ja, dat was het dan. De nieuwe van Danny van Ogen en Mickey van Wijk. Zo net gehoord op het, aan de telefoon natuurlijk. Hey, een lied voor jou alleen. En dat is gezongen door Frans Bauer. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 7 uur entertainer voor jou. Mijn naam is Fred Heij. Goedemiddag.

0: was je dan. Prachtig nummer van Frans Bauer en een lied voor jou alleen. Wij gaan naar Wesley Bronkhorst en hij heeft het over Ik Drink Rosé.
1: Met onze hits.
2: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
1: Kan jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you.

Ja, en daar zat ik niet op gelet, hè. Ja, ik drink rosé en dat was hij dan, Wesley Bronkhorst. En ja, we gaan eventjes door naar Sieneke, want we gaan naar het nieuws natuurlijk van 6 uur. Dus ja, blijf er lekker bij tot 7 uur entertainment voor jou. En ik doe wat ik wil.

Zo, dat was een Sieneke en ik doe wat ik wil. En ik wil wat ik doe. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En ik zou zeggen, tot zo na het nieuws van 6 uur. Dit is John Christie en Amore Mio.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

lekker hoor, entertainer voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. Ik zou zeggen, welkom in de tweede uur. En ja, ik zou zeggen, eet smakelijk als je zit te eten. En ja, als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. We gaan draaien een plaatje van Jannes. En hij heeft het over Monica.

Zo, dat was hij dan, Jannes, en had het over Monica. Ja. Hey, ja, we gaan een plaatje draaien van iemand die hier vorige week in de studio aanwezig was, natuurlijk. Sylvia Smit en samen met haar man Harry. En ja, zijn een single, Mijn Meisje.

Mijn meisje Sylvia Smit hier bij ZFM Zandvoort. Wij gaan door met Devin Donovan en ik ben gelukkig zonder jou.

Zo, dat was dan Devin Donovan en ik ben gelukkig zonder jou. Wij gaan terug in de tijd in de jaren 80 en een beetje 70, ja. Rivers of Babylon, Boney M.

Ik ga toch liever voor de andere versie, hoor. Want ik vond hem al zo raar klinken. Ja. Wat is dit? Nee, dat is hem ook niet. Dat moeten we ook niet. Dat doen we ook niet. Deze dan? Dit is hem. We hebben hem gevonden. The Rivers of Babylon. En wel de originele dit. Ja. Ik weet niet wat die andere was, maar kloppen doet het niet. Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond.

0: En aan de telefoon hebben wij ook iemand die ja, er toen op danste, denk ik. Wendy van Hout. Wendy, een hele goede avond. Ja, ik moet even naar buiten kijken. Avond.
1: Ja, het is avond, ja.
0: Hoe is het?
1: Goed, ja, dankjewel.
0: Ja. Hey, en nou ja, Spaans benauwd. Nou ja, ik sta hier achter de microfoon een beetje weg te zweten. Want ja, zoals je weet, de vorige keer heb ik gezegd dat de airco stuk is.
1: Ja.
0: Dus met het zonnetje erbij, ja, een beetje warm hier.
1: Dan wordt het wel warm, ja.
0: Ja. En jij hebt daar een plaatje over gemaakt, Spaans benauwd.
1: Spaans benauwd, klopt, ja.
0: Hoe dat zo?
1: Nou ja, het gaat niet helemaal over hele hete dingen. Over hele hete zomer, maar het gaat over eigenlijk, ja, een vriendschappelijk stel.
0: Ja.
1: Dat het meisje eigenlijk heel erg verliefd is op de beste vriend. Aha. Ze krijgt het Spaans benauwd, omdat ze het eigenlijk durfde niet.
0: Oké.
1: Hey. Ja.
0: Ja, maar je viel even een klein beetje weg. Want je staat, sta je ergens buiten of?
1: Nee, ik ben nou onderweg in het film inmiddels.
0: Oh, oké. Okay. Je gaat daar aan optreden?
1: Ja.
0: Aha. Hey, en nou ja, deze is natuurlijk al eventjes uit, hè? Spaans benauwd.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En wanneer komt de volgende? Want ben je daar al mee bezig? Of?
1: Nou, we hebben wel al het klaar liggen. Maar ja, meestal wil ik er 3-4 maanden tussen hebben zitten. Dus ja, ergens in oktober. Zou
0: ja,
1: er alweer wat komen?
0: Ja, ja, dus zeg maar dat je 3 singles per jaar uit wil brengen, zeg maar.
1: Dat is wel mijn streven, ja.
0: Ja, ja. Ah, oké. Okay. Hey, en Wendy, en waar kunnen ze jou volgen met al jouw agenda-optredens?
1: Ja, het beste is eigenlijk gewoon op mijn Instagram kun je mij gewoon volgen. Daar deel ik ook het meeste op. En dan weet je waar ik uithang.
0: Oké. Okay. Nou ja, niet altijd natuurlijk.
1: Privé dingen niet.
0: Nee, ik wou net zeggen. Hé, hey, maar ja, hoe Spaans benauwd, wat was het idee in principe? Hoe kom je op het idee eigenlijk?
1: Nou ja, ik heb andere schrijvers een keer benaderd voor een liedje.
0: Ja.
1: En ja, toen kwamen ze met dit. En dat is nu ondertussen al 1,5 jaar geleden. En toen heb ik gezegd van ja, ik weet het niet. En uiteindelijk zei ik van ja, ik ga het niet laten liggen. Ik ga hem toch uitbrengen en ja, zo is het gekomen.
0: Ja, wat gaf de doorslag dan?
1: Ja, wat gaf de doorslag? Omdat hij anders is dan anders. Dat ze van mij gewend zijn.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: En hoe is het met Peter?
1: Ja, helemaal goed met Peter. Ja. Ja.
0: Lekker druk.
1: Ja, altijd. Peter is altijd druk.
0: Ah, oké. Okay. Hey, Wen, als jij hem dan aan wil kondigen, jouw single, dan gaan wij hem inzetten. En dan houden we jou niet langer op, want jij bent lekker onderweg.
1: Nee, geef niet hoor. Ik zit ernaast. Dus.
0: Oké. Okay. Ga je gewoon.
1: Nou, lieve luisteraars, hier is Wendy met Spaans benauwd.
0: Wendy, dankjewel en een heel goed weekend, hè.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Hey, veel plezier vanavond. Doei.

Was hij dan Wendy van Hout en ze hadden dat Spaans van Hout. Dit is een lekkere gauw ouwe uit de jaren 60. En Mighty Sparrow, Baron Lee en Only a Fool Breaks His Heart.

Only a fool breaks his own heart. Ja, zo is het. Mighty Sparrow, Baron Lee. En wij gaan naar Brian Voet en hij heeft het over alles.

Ja, ja, dankjewel, dankjewel. Ja, dat was hij dan, Yves Berendsen. En hij had het over terug in de tijd. En wij gaan naar een verzoekplaatje. Die is afkomstig van Miranda uit Rotterdam. Die wilde graag een plaatje horen van Susanne Veldmeijer. En het was een one night stand. Entertainment View tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Gert. Goedenavond.

Dat was dan Susanne Veldwijn en die werd aangevraagd door Miranda. En het was een one night stand. Het volgende plaatje wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. En jij wilde een plaatje horen van Danny Christian. En ik beloof.

Waar zullen Chris en Alsje gaat hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. En tot 7 uur ben ik bij u met Entertainment for You. Deze is aangevraagd door Maarten Bustamante en Dos Hombres y Destino.

ja. Twee vrienden die verliefd zijn op hetzelfde meisje. Ja, het zal hier maar gebeuren. Hé, hey, we gaan nog een bezoekje draaien. Dat is afkomstig van Wuppie uit Rotterdam. En die wilde graag een plaatje horen van Stella Bos. En alle dagen en alle nachten.

Zo aangevraagd door Wippie Rotterdam, Stellenbosch en alle dagen halen nachten. We gaan nog een plaatje draaien en dan is het weer tijd om naar huis te gaan. Ferry Zuidam en toffe jongens.

0: 说着说其中，别的家中呀，看哎呦，就是你怎么lekker hier zo.
1: Ja. Dank ja. Voor het luisteren vanavond. En ook voor het kijken.
0: Zo is het.
1: In de studio.
0: Ik zou zeggen, in ieder geval, dankjewel. Voor het kijken, voor het luisteren natuurlijk. Ik wens jullie allemaal nog een fijne zomer. En, ja, we gaan even vakantie houden. En ik zie u dan, tenminste, ja, u ziet mij dan weer. Of hoort mij weer, 12 september. Dus 12 september. In de tussentijd natuurlijk wel non-stop entertainment voor u. Ik zou zeggen, tot dan. Tot

0: Soms. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.

Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstays. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update. En natuurlijk de 10 bovenbeste platen van de dansvloer. Straks het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Drukke week, nou drukke maand eigenlijk, want we zitten in de maand augustus. Hè, de eerste zaterdag van augustus, de eerste dag van augustus. En de afgelopen maand juli was behoorlijk druk. Vorige week Tomorrowland, dat weekend daarvoor ook. We hadden Liquidity, Milkshake, daar waren we. We waren op No Art Festival, dus het was een heel druk weekend. En vorige week, misschien heb je het gemerkt, het was een herhaal. Ik werd onverwachts overal naartoe gebracht en ook naar België. Ja, en dan is het heel erg lastig om op tijd te komen en ook geen voorbereidingen kunnen treffen. Dus vorige week een herhaling van die week daarvoor. Maar we zijn er weer bij vanavond met een hoop lekkere muziek, een beetje shownieuws. En natuurlijk gewoon een hoop lekkere muziek. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Voor de muziek als opening voor Revival House Project. Samen met Nambi, met Joyful Noise. Onderweg zometeen Ethan Gray. Ook DJ PP komt eraan, maar eerst hoe je Sonic Soul Orchestra. Michelle Ivan en Mr. V met Sueno Latino 26

Nightwalk Mainstage. Daarvoor horen we Ether Grey met Give Me Time. Deed hij samen met André Espuut. Zien we hem zo voor Nightwalk Mainstage. Ik weet niet of je vandaag in Amsterdam bent geweest. Dat was behoorlijk druk, hè? Dat was natuurlijk de World Pride. Lekker druk. Heel veel mensen. Ik was van de week bij de opbouw van de bootjes. Nou, dat was echt... Ja, dan zie je echt van niks, van een boot, van niks...

Waarschijnlijk in een andere variant zal het hopelijk misschien terugkomen voor de liefhebber. En ja, slecht nieuws voor de Franse DJ en voor de fans van deze DJ. 2010 had hij geloof ik een grote hit. Het is de Franse DJ Kavinsky, die is op 50-jarige leeftijd overleden. Het is werd dinsdagavond dood aangetroffen in zijn woning in Parijs. Bevestigd het parket in de Franse hoofdstad Parijs. De doodsoorzaak is nog niet bekend. En Kavinsky is voornamelijk bekend van het nummer Nightcall. Dat werd gebruikt voor de film Drive in 2011 met Ryan Gosling. En in 2024 bracht hij het nummer opnieuw uit. Dit keer in samenwerking met de zangeres Angèle. De twee waren dat jaar samen te zien bij de sluitceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. En zijn muziek is een mix van soundwave-invloed uit de jaren 80 en de Franse electro-house, onder meer van Daft Punk. En zijn echte naam is Vincent Bolorgi. Hij was ook acteur, zo verscheen hij in 2002 films van Quentin Dupieux

door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de Harry Romero's remix van Ritma de Rua. En daarvoor Jay Vegas met Making Love. Zo, het even tijd voor de party update. Wat voor leuk feest er allemaal gaat op deze zaterdag 1 augustus World Parade dag. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend in de Escape is natuurlijk op het Rembrandtsplein in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. Vanavond de line-up natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft daar een line-up in de handen. En vanavond heeft hij meegenomen Thomas Hensbroek, Frederik Abbas en MC's Heights. En natuurlijk ook nog Sexy Mr. S is aanwezig. Vanavond dus in de Escape wekelijks feestje Brainwash. En nog een wekelijks feest. Summer of Love op de Thuishaventerrein. Op het Thuishaventerrein moet ik zeggen. In Amsterdam, hè. Langs de A5, Sloterdijk, Contactweg. Om 1 uur vanmiddag begonnen, duurt tot 11 uur vanavond Summer of Love. En voor meer informatie check de website thebeginningofhouse.nl of gewoon thuishaven.nl. Met onder andere Eric E., Roog, Dimitri, Sluwe Vos, Jean. Jean moet ik zeggen, niet Jean, maar Sean. Onze itman. En Lucien Ford is aanwezig, Steve Kapp, Ronald Molendijk, Isis, Alexander Koning, Eric the Man, Marcello, Mark van Dalen, Greg van...

Mantel. Nou ja, nog steeds. Het is het hele weekend. Zaterdag en zondag, dekmantel. Het Amsterdamse Bos. Voor meer informatie, check de website dekmantelfestival.com. Dus niet .nl, maar dekmantelfestival aan elkaar geschreven.com. Met onder andere ja, een heleboel DJ's. Amarol, Aurora, Hallo, Aya Live, Brodinski, Oscar Melero, Dimi Angelis, Okta Okta. Nou, gewoon te veel om op te noemen. En als je geen kaartjes meer hebt, misschien dat er voor de zondag nog kaartjes zijn. Dekmantelfestival, check gewoon de website dekmantelfestival.com. En natuurlijk een World Pride Music Festival. Begint vanavond om 10 uur in Avas Live. Dat is natuurlijk met niemand minder dan Madonna. Ook Bibi Rexha is aanwezig. Honey Dion, LP Gyobi en Louise. Check gewoon even de website worldpridefest.com. En dan vind je al die informatie. En ze staat er niet op, maar ze is aanwezig. Zoals ik al eerder zei, Madonna zal ook eventjes optreden. En tot zover de party update. Terug naar de muziek. Onderweg zometeen Search of Funk met Keep On. Maar eerst die Dario Nunes, Danny Rice met No Parasite Gang.

dat was Ten City en Unica met Release, de Floorplan Extended Remix. En ik was nog helemaal niet klaar, want we hebben natuurlijk ook nog in Zandvoort een feestje. Anders krijg je weer ruzie. Vanmiddag om 4 uur begonnen. Paal Invite Last. Duurt tot 11 uur vanavond op Paal 69. Natuurlijk op het Zuidstrand.

0: vanavond dus Lust in Paal in Weitz, oftewel Paal 69. En wat had ik nog meer trouwens? Luminicitia at the Beach. Moeilijke naam. Is om 5 uur begonnen, duurt tot 12 uur middernacht. Dat is op Club View in Bloemendaal aan zee, op de zeeweg, 86C. Dat is Trance met onder andere Ben Gold, John O'Callaghan, Superstrings, Doberman en Firetalk DJ set. Zo, dat waren de parties. En dan gaan we nu even kijken wat er allemaal populair is in de clubs, op de streams, op de radio. Oftewel de Nightwalk 10. Deze week op 10. Spiller, Sophie Alice Baxter, William Kiss en Jordan Brando met hun versie van Groove Yet, If This Ain't Love. Op 9, Kyle Walker, Ranger Trucco en Nate Cates met The Bridge. Op 8, Mix Masters en Melly Zos met My Life is a Disco in the Mix. Op 7, Frankie Rizzardo met Shinjuku. Op 6, Josh Baker en Poppy Bascom met My Place. Op 5 deze week, Jackie en Afib Sap met Sexy Motherfucker. Zo moeten we zeggen Sexy MF, maar wij mogen alles zeggen op de radio. Op 4, Another and 45 Ultra met Talk to You. Op 3, Clooney en Prospa met Free Your Mind in de nieuwe versie, de 2026 versie. Op 2 deze week, Coulter met Hey Everybody, Back in the Dance. En deze week op 1, een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Een bekende plaat, alleen met een nieuwe tekst. Ik heb even geluisterd. En ja, het is een beetje, hè. Ja, Clooney en Prospa. Nee, dit keer met Tristan Henry met Good Girl. Nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Je hoort hem hier op de radio.
1: Hey boy, I heard you talking that.

Emotion Clockwork Orange Remix. En daarvoor horen we Earth and Days met It's Time for House. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Mijn steeds niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten. Meestal allemaal slecht nieuws, hè. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Live. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de clubs. Uit Italië met DJ Covers Kelly. Vroeger nog even een beetje stevige, lekkere muziek. Sham Sure met Belinda. Misschien nog een Jump Around. Ik zeg tot zometeen na de break.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. The Nightwalk.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.
2: Welkom to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de twee piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui.